van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie. En dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer. Zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Een miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie. En dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer. Zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek.

0: 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flits op de A2 vanaf Utrecht richting Den Bosch bij Bruchem 104.5. Nog een keer de A2 richting Echt bij Weert 202.0. Op de A6 Jouwen richting Emmeloord bij Band, opgepast daar bij 287.3. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum 108.1. De A28 dan Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. Dan staan ze hier ook nog te controleren op de A29 richting Dinteloord bij Numansdorp 94.7. En de laatste benieuwd op de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel, opgepast daarbij 6.1. Veilige reis.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Met zometeen nieuwe muziek van Martin Garrix en U2.

Drake en Becky G. En je hoorde het zomerse Sorry Papi. Nou, en zomers is het zeker, kunnen we stellen, hè? Vandaag was het een lekkere 35, 36 graden. En ook vandaag gaat het nog zo zijn. Dus dat betekent dat zeker 538 weer echt, ja, de palmbomen springen gewoon uit je speakers. Laten we eerlijk zijn met zulke zomerse muziek. Onderweg voor je muziek van Pink. Ook nieuwe muziek van Martin Garrix en U2 komen eraan. Die heerlijke Fireflies. En ja, over Pink gesproken. Zij kreeg dus ooit iets naar haar hoofd geslingerd op het podium terwijl ze optrad. Krankzinnig. Wat dat is, hoor je zo meteen. Eerst Nickelback. This is How You Remind Me. Never made

En soms krijgen artiesten, als ze op het podium staan, allerlei dingen naar hun hoofd geslingerd die ze dan aan kunnen trekken of waar ze dan iets mee kunnen, weet je wel. Zo kregen Louis Capaldi een keer een gebruikte onderbroek met de tekst Use Me Daddy op het podium gegooid. Leuke fun fact, hij heeft die onderbroek ook nog aangedaan, ook tijdens de show. Snoop Dogg kreeg een keer volgens mij allemaal wieten naar zijn hoofd gestuurd. Nou, daar was hij niet heel erg vies van, laten we eerlijk zijn. Ja, en wat Pink ooit een keer naar de hoofd heeft geslingerd gekregen op het podium is echt krankzinnig. Pink was aan het optreden, ergens in Amerika. En ineens ziet ze uit de ooghoeken iets groots het podium oprollen. Dus ze draait zich om en ze denkt, joh, wat is dat nou? Bleek het een urn te zijn. En alsof dat dan niet krankzinnig genoeg is, was het ook nog een keer een urn met de as er nog in. En later bleken ze op het podium te zijn gegooid door familieleden, omdat er een meisje, super triest, vrij jong was overleden, die ontzettend fan was van Pink. En haar allergrootste wens was om Pink ooit een keer te ontmoeten. En toen zeiden die vrienden, ja, je mag er niet om lachen, maar ergens stiekem doe je toch wel. Toen zeiden haar vrienden, ja, ze heeft Pink wel een keer ontmoet. En ja, Pink was nogal geschrokken van hoe ze eruit zag. Je kunt er niet om lachen, maar goed, gelukkig kon de familie er zelf ook om lachen. Door de Pink en Trashfall hier in de 15.8. Zometeen zomer ook de Black Eyed Peas komen eraan. En eerst nieuwe muziek van Martin Garrix en U2.

0: De lekkerste hits voor je nachtdienst. Je hoorde Urban Cookie Collective van 538 en The Key, The Secret.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Oh ja. Het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. Kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. En ik kan me voorstellen, als je ooit een keer bij zo'n race bent geweest, dan weet je ook waarom het de meest gewilde kaarten zijn van Nederland op dit moment. Je ruikt gewoon de geur van rubber. Je proeft het asfalt op je tong. En je ziet hoe ongelooflijk hard het gaat. Dat is een beetje hoe ik het zou samenvatten als ik het ooit een keer aan iemand moet uitleggen. Het is echt krankzinnig als je ziet hoe hard het gaat, hè. 1 milliseconde te laat remmen en je kunt in de bandenstapel belanden. Het is waanzinnig vet. Echt overal kippenvel, zoals als ik er nu al over praat. Inmiddels helemaal uitverkocht dus. Maar je kunt er nog steeds bij zijn. Luister je vandaag naar 538, dan hoor je de racewagen voorbij komen. Dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En als je dan in de uitzending komt als beller 538, dan ga je ervoor door met complete weekendtickets. Dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij. Dus bellen zodra je de racewagen hoort naar de studio.

8. Je hoorde Blessings. Ik jullie al vanuit hier met zometeen de Dance Smash. Ook George Ezra en Michael Jackson komt eraan. En over Michael Jackson gesproken. Ja, er gaan veel wilde verhalen van hem rond. Hè? Maar ik heb zometeen een verhaal voor je. Ik weet zeker, die heb je nog nooit eerder gehoord. En hij kan bijna niet waar zijn. Aan jou te oordelen of het waar is of niet. Dat zometeen.

Michael Jackson bij 538. Je hoorde They Don't Care What Us. Hey, en laten we eerlijk zijn, Michael Jackson heeft veel wilde verhalen, toch? Ik bedoel, een hoop verhalen waarvan je denkt, ja, is het nou waar of is het nou een sterk verzonnen verhaal, toch? Zo las ik vandaag ook weer een verhaal. Hij zelf zei ooit dat het waar was en mensen om hem heen hebben ook gezegd dat dit verhaal klopte. Maar ik vind het eigenlijk te bizar om erin te geloven. Dus aan jou te oordelen, geloof je het ja of nee? Maar er gaat dus een verhaal van Michael Jackson de ronde en we kennen allemaal wel 9/11, toch? Dat vreselijke moment in Amerika waarbij toen twee vliegtuigen de Twin Towers in zijn gevlogen. Ontzettend veel doden zijn erbij gevallen, maar wat blijkt dus, het verhaal gaat dus, dat Michael Jackson op die bewuste dag, 9/11, een afspraak had in een van de twee Twin Towers, precies op het moment dat de aanslag plaatsvond. Krankzinnig, toch? En dan zul je waarschijnlijk denken, nou, dan is hij er mooi van afgekomen. Maar nee, het verhaal kan nog krankzinniger. Die avond ervoor had hij of met zijn moeder geluncht of had hij gebeld of iets in die trant. Maar dat was in ieder geval heel laat geworden. Wat ervoor zorgde dat hij de dag daarna op 9/11 zichzelf had verslapen. En daardoor is hij dus die bewuste dag nooit in de Twin Towers geweest. En dat was ook nog een keer op de 53e verdieping. Dus hij had er überhaupt niet overleefd mocht het gebeurd zijn geweest. Het is een krankzinnig verhaal. Michael Jackson zegt zelf dat dit verhaal ooit waar is geweest. Mensen om hem heen die hebben gezegd, ja, hij had inderdaad die dag een afspraak. Maar ik vind het eigenlijk net iets te bijzonder om te geloven. Aan jou te oordelen, geloof je het of niet? Maar wat een bijzonder verhaal. Je hoort dat Michael Jackson en They Don't Care What Us hier natuurlijk in de 538.

Sheldon. Hey, en zometeen na drie hier op 538 non-stop de allerbeste hits. En vanaf zes uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw kans op kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Bel zodra je de racewagen hoort.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgden voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoorn afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 8 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoorn afgaan.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken omdat ze te veel stikstof uitstoten. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. Twente wist er ook niet meer dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen bij Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen in de vorige wedstrijd hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. En dan nog het weer. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maxima rond lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging. Nee, 0 vertraging moet ik zeggen. Lekker
4: rustig.
3: Ja, rustig. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Den Bosch-Eindhoven, hectometerpaal 136.1. Verder op de A2, Weert Echt 202.0. En weer verder op de A2, Den Bosch-Utrecht 68.5. A9, Alkmaar-Haarlem 56.7. En de A17, Roosendaal-Moerdijk 6.7. A28, Amersfoort-Zwolle 59.9. En de A59, Dinteloord-Breda 65.0. Laatste we nu A67, Belgische grens richting Eindhoven op de rem bij 6.1. We zijn op zoek naar de eerste luisteraar voor deze vrijdagochtend 14 augustus. En jij kunt het worden, heel makkelijk zelfs. Door even je telefoon te pakken, 0909-30538 te bellen. Ja, voor jouw kans om zometeen een t-shirt te pakken. Ik was de eerste luisteraar t-shirt. En de radioshow, de ochtendshow te openen vandaag. Hoe leuk is dat? Dus bellen maar 0909-30538.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: ochtendshow met Cher. Dit is Believe.
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik kijk stiekem nu al uit naar alle jaloerse blikken van mijn Europese collega's. Want dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
2: De 538 ochtendshow.

0: lekker wakker worden, hè? Share and believe. 5 minuten over 6. Goedemorgen. Oh, lekker. Die vrijdagochtend, hè? Oh.
1: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk is dat. Bijna weekend. En dit is het begin van een nieuwe 538 ochtendshow, waar we direct eventjes de actualiteiten induiken. Want misschien heb je het meegekregen, maar in de Beemster vormden gisteren boeren met tractoren een groot schild als protest tegen de nieuwe plannen van het kabinet. Twee boeren die spraken daar ook over met de NOS en legden uit waarom ze actie voeren.
2: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
3: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: Ja, dat is, daar straalt een hoop wanhoop vanaf. Dat is een hele moeilijke situatie is het. Dat mogen duidelijk zijn, maar deze twee boeren die maken zich hard daarvoor. Dat is aan de hand momenteel in Nederland. Ik geef het naar Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Doe nog eens één keer.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, fris en fruitig, Wijnand.
4: Ja, ik ben vrolijk.
0: Ja, waarom ben je zo vrolijk vandaag?
4: Nou, bijna weekend, hè?
0: Ja, dat is dat gevoel, hè? Dat je wakker wordt zocht, dat je... Oeh, dat kan je niet uitleggen. Dat is een beetje een gevoelsding, hè?
4: Heerlijk. Fantastisch weer. Iets te enthousiast qua hitte, maar...
0: Ja.
4: We mogen niet klagen.
0: Het mag een tandje minder voor Wijnand.
4: Ja, een graad of 10.
0: Oh, 10. Zo, dat is wel... Je, zeg maar, zo'n graad of 23 vind je lekker.
4: Ja, 25, dat mag ook. Ja, en dan is het,
0: precies.
4: Om wat te doen is het warm genoeg.
0: Ja, maar waarom ben je eruit, Wijnand, zo vroeg?
4: Nou, ik mag gewoon werken.
0: Wat voor werk doe je?
4: Nou, ik ben samen met collega's... verantwoordelijk voor het onderhoud van de machines in de... De Merwede Springs in de Meren. Wij maken vooral autoveren en motorveren voor de auto-industrie en de motorindustrie.
0: Jij doet heel alles met veren. Zeg maar even, je werkt niet in de kippenindustrie, maar je doet wel heel veel met veren. Van die veringen voor auto's waarmee ze over een drempel heen kunnen en zo.
4: Ja, dat klopt. En verlagingszitjes en allemaal dat soort dingen.
0: Ah, oké. Okay.
4: Wij hebben geen veer in de reet nodig, zeg maar wel eens.
0: Nou ja, je kunt eens proberen met zo'n ding, maar ik denk niet dat je dan een lekker weekend hebt, Wijnand.
4: ze zijn van allerlei maanden, niet zo groot, zeg maar.
0: Misschien dat Gerard Joling er een poging mee kan wagen, maar daar is ook alles mee gezegd.
4: hij mag altijd bellen.
0: Nou ja. Misschien als Gerard Joling een keertje droog komt te staan, dat het, hè? Nou goed. Wijnand, je bent niet voor niks vroeg uit de veren. Je bent vandaag...
1: De eerste luisteraar.
4: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, die veer die gaan we even in je reet steken, zeg maar.
4: Ja, leuk.
0: Je bent het hele weekend lang kun jij jezelf de eerste luisteraar noemen. Hoe vind je die?
4: Ja, ik ga het schreeuwen van de daken.
0: Ja, nou ja, ik merk het al aan je. Ja. Nou, doe maar die eerste schreeuw alvast even.
4: Hey!
0: Lekker Wijnand, nou veer lekker op en een mooi weekend alvast.
4: Oké, dankjewel.
0: 9 over 6, goedemorgen.

0: Taylor Swift en NC Hero, 16 minuten over 6. Goedemorgen, vrijdagochtend. En je bent erbij, de 538-ochtendshow. Ja, het ruikt in de studio van 538, joh.
1: Heeft iemand een luchtje gesproken?
2: Ja, ik heb een luchtje op, maar het is niet gewaardeerd.
3: Hij is wel sterk, Flo.
4: Maar weet je, wat oudere vrouwen hebben meestal hele geurende parfums.
2: Wel, nou, deze van mijn dochter. Dus,
1: het is een zware lucht.
3: Het is een zware lucht. Is het goedkoop? Ja. Wat is het?
2: Nee, het is niet goedkoop. Dior,
3: nee, het ruikt goedkoop.
1: Dior, nee, dat is niet heel goedkoop.
3: Nee, maar hij...
1: Maar hij blendt niet lekker met jouw huidgeur, nee, denk ik.
3: Nou, hij is gewoon net opgespoten.
2: Ik ga morgen wel wat anders op.
1: Maar morgen is zaterdag.
4: Maar het vraagje, hè? Doe jij een luchtje op?
3: Altijd.
4: Ja. En jij, Niels?
1: Nee, nooit.
4: Hoeveel
1: deootje.
4: Ja, deeltje sowieso. Hoeveel puffjes doe jij?
3: Dat hangt een beetje van het luchtje af, maar meestal 3 of 4.
4: Maar waar, nou, oké, maar waar puff jij?
3: Twee keer in de hals en 2 keer op mijn t-shirt.
2: Eigenlijk moet je hier bij je borsten doen, hè?
4: Bij je borsten moet je daar puffen?
3: Nooit tussen mijn borsten.
4: Nee, nou, maar als man of als vrouw? Of allebei?
2: Als vrouw in ieder geval. Ja, dan blijft wat langer hangen.
4: Ik heb namelijk, ik doe altijd ook in mijn nek of in mijn hals, zeg maar. Puffje links, puffje rechts. Maar dat is helemaal niet lekker voor een vrouw. Want als die je zoent namelijk, dan zoent ze in je nek. En dan zoent ze gewoon een parfum op.
3: Zoent een vrouw in je nek?
4: Nou, echt soms.
1: Nou, dat is flow tussen de borsten.

0: Vrijdagochtend, dit is de ochtendshow met zometeen lekker naar de wekker. Jouw kans op de groene of de paarse badjas. Twee opties en aan jou de keuze. Ja, welke vind je lekkerder? En op de vrijdag ook...
1: De vreemde eend.
0: Ja, even een extra optie die gewoon lekker is om naar te luisteren. Dat zometeen en ook Harry met het nieuws. Wat zit erin? Boeren weer in actie.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes... dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Alle verf super voordelig.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Goedemorgen, het wordt een zonnige en hete dag. Maximale temperatuur 38 graden in het binnenland. In het weekend wordt het wel wat koeler en zelfs ook kans op een buitje. Een buitje? Wat is dat ook alweer? Nou, we gaan dat meemaken. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Het is
20: rustig.
19: Ja, rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Weert Echt, hectometerpaal 202.0. Verder op de A2, Den Bosch-Utrecht, 68.5. En de A7, Den Oever-Bolzwart, 108.0. A17, Roosendaal-Moerdijk, 6.8. En de A30, Barneveld-Ede, 16.2. A50, Os-Eindhoven, 129.9. En de A59, Breda-Den Bosch, 122.7. Laatste voor nu, A67, Belgische grens in de richting Eindhoven... op de rem bij 6.1. 1 minuut over 6:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
21: De brandweer heeft de handen vol aan een natuurbrand die woedt op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal. Het gaat om een gebied van 4500 vierkante meter. Meerdere brandweerkorpsen helpen om het vuur te blussen. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd. De boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen stikstofplannen. En vrachtwagens die volgende week nog steeds het verbod op de Merwedebrug negeren, gaan meteen op de bom. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Dagelijks rijden nog zeker 1600 trucks over de brug.
22: 538, de 538 ochtendshow.
19: En een nieuwe ronde.

0: Jesse J, B.O.B. en Price Tag. 7:09. Dit is de ochtendshow.
1: Lekker na de wekker.
0: Van Radio 538, waar we even op zoek zijn naar jouw muzikale voorkeur. Lekker na de wekker. Zorg dat je de app van 538 op je telefoon hebt staan. Dan kun je doorgeven waar je zin in hebt zo op deze vroege vrijdagochtend. Lekker na de wekker. Twee muzikale opties die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En ja, het is vrijdag. Dan is er ook altijd...
1: De vreemde eend.
0: Ja, de vreemde eend heeft niet zozeer iets met vandaag te maken. Maar is gewoon wel lekker om naar te luisteren. Misschien als een extra optietje. Zeker zo richting het weekend. Optie 1 van vandaag in Lekker naar de Wekker heeft iets te maken met de opening van het nieuwe Ajax-stadion. Dat gebeurde vandaag in 1996. De openingsact van dat stadion was Total Touch. Het Nederlandse Total Touch.

0: Had ik al Total Touch gezegd? Het is Total Touch. Dus, dan optie 2. Ja, heeft iets te maken met het jaar 2016. Op deze dag in 2016 won Dorian van Rijsselberg goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat was die surfer. Volgens mij was het kitesurfen wat hij deed. Of windsurfen was het. Optie 2 in Lekker naar de Wekker vandaag. Suzanne en Freek en goud. Dat is dus optie 2, Suzanne en Freek en goud. En dan hebben we natuurlijk nog...
1: De Vreemde Eend!
0: Ja, het is grappig, daar komen we altijd al in de app van 538 al drietjes binnen... voordat je weet wat de Vreemde Eend is. Het is een ongelofelijke warme dag. Het gaat dik boven de 30 graden worden. Dus ja, dan past eigenlijk maar één nummer. Dat is onze eigen good old André Hazes en Zomer.
2: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Ja, dat is dus de Vreemde Eend vandaag. Kom maar door via de app van 538. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. En daar 1 doorgeven voor Total Touch en Touch Me Here. 2 voor Suzanne en Freek en goud. Of nummertje 3 voor de Vreemde Eend. Hazes en Zomer.

0: Karin, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, jij klinkt, Karin, alsof er iets op de planning staat bij jou waar je heel veel zin in hebt.
1: Nou, dat bedoel ik. Nou. Nog vier uurtjes werken en dan vakantie.
0: Oh, dat is echt zo.
2: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk, hè?
1: Ja, dat is heerlijk.
0: En,
1: lekker maar uitzicht.
0: Twee vragen. Eén, wat voor werk doe je nog dan die laatste vier uurtjes?
1: Ook nog even warm werk. Ik moet nog even vier uurtjes koken.
0: Oh, koken?
1: Ja.
0: Wat kook je? Waar kook je?
1: Ik kook voor 22 mensen in een verzorgingshuis die een dementie hebben. En dan zet ik elke dag de verse maaltijd op tafel.
0: Oh, wat goed. En wat staat er op het menu vandaag?
1: Vandaag staat er paddenstoelenrisotto op het menu met een salade.
0: Zo, paddenstoelenrisotto. Nou, dat is lekker zeg, hé.
1: Ja, toch?
0: Kan ik daar niet aanschuiven ook?
1: Dat kan.
0: Maar ik heb alleen geen... Zover ik weet nog niet dement. Dus,
1: nee.
0: Ik denk niet dat ik in aanmerking kom nog.
1: Nee, en dat kun je ook niet faken.
0: Nee. Karin, nee, vraag 2. Ja. Je hebt vakantie daarna. Waar ga je heen? Hoe gaat de vakantie eruit zien?
1: Ik ga volgende week vrijdag een weekje met het gezin naar Limburg.
0: Heerlijk.
1: Naar Valkenburg.
0: Heel goed. Nou, hopen dat het daar dan ook rustig is. Er waren de afgelopen weken nog wel eens een beetje wat branden en dat soort dingen. In ieder geval in delen van Limburg. Nou, we hopen dat rustig blijft.
1: Ja, klopt. Maar het weer wordt beter, hè?
0: Ja, precies. Nou, dan komt het vast allemaal goed, Karin. Ik hoor het al.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Hé, hey, en je zit ook nog geen lekker naar de wekker. Welke mag het zijn volgens jou? Optie 1, Total Touch and Touch Me Here. Optie 2, Suzanne en Freek en Goud. Of
3: De Vreemde Eend.
0: Hazes en Zomer.
1: Ja, Hazes en Zomer natuurlijk.
0: Ja, de lekkere opwarmer voor die vakantie natuurlijk.
1: Precies, en dan
0: lekker.
1: Laat de radio uit, hè.
0: Ja, hey, de groene of de paarse badjas voor je?
1: Paars, graag.
0: Gaan we die naar je toe sturen? Wens ik je een fijne laatste werkdag en een heerlijke vakantie, Karin.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: voor 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor vrijdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Hoor je de raceauto voorbij scheuren, dan bel je 0909-30538. Word je beller 538, ben je het hele raceweekend erbij. Lekker zeg, hé. Hou het geluid van die raceauto dus in de gaten en bellen maar als je hem hoort. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Crematorium in de as.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis, zegt de tabaksindustrie in de Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. En in het Zeeuwse Koudekerken, niet ver van Vlissingen, is gisteravond een dierencrematorium afgebrand. De vlammen sloegen uit het dak en de schoorsteen en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eentje heeft brandschade, een andere rookschade. Er is niemand gewond geraakt. Dan nog het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. En dit weekend wordt het koeler en kan er regen vallen. En dat was het nieuws bij Radio 538.
1: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Nog altijd lekker.
20: Rustig.
1: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Weert Echt, hectometerpaal 202.0. A7, Den Oever, Bolsward 108.0. En verderop de A7, Duitse grens Groningen 245.5. A15, Del Gorkum 103.6. En A17, Roosendaal, Moerdijk 6.8. A30, Barneveld, Ede 16.2. En de laatste de A35, Enschede in de richting Hengelo op de rem bij 69.4.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
24: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
26: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
27: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Ik vind het willig om te zeggen, maar het kan echt niet.
1: Het is gewoon niks. Het is gewoon niks, weet je. En we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie.
0: Nee, ik vind het een blamage. Nou. Dat vind ik echt.
2: De

0: richting je weekend Michael Jackson en Billie Jean.
1: Dit
0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Goedemorgen. 7 minuten over 7. Dit is de ochtendshow van vrijdagochtend. Bijna weekend. Lekker zeggen. Heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Even een kleine duik in de actualiteit. Bouwvakkers van het in het Belgische Dendermonde stuiten gisteren tijdens een verbouwing op een bijzondere schat. Gouden munten en staven met een toch wel geschatte waarde van meer dan 9 miljoen euro. Uit welke tijd dat dan komt is allemaal nog onduidelijk, wordt allemaal nog onderzocht. Maar de politiechef van Dendermonde vertelde over de vondst.
3: De werknemers die bezig waren met de afbraakwerken en die erop zijn gestoten, hebben onmiddellijk de eigenaar gecontacteerd van het pand en dan ook onmiddellijk de politie om de nodige vaststellingen te doen. Die gaan ook kijken of dat er nog bepaalde zaken zijn terug te vinden van die goudstaven bijvoorbeeld. Om te kijken of dat die gelinkt zijn met bepaalde feiten of niet.
0: Ik ben dan toch benieuwd of dat dan ook aan het einde van een regenboog was. Dat daar dan inderdaad die pot met goud staat. Zou een mooi sprookje zijn. Ook een mooi sprookje is het Europese avontuur van FC Twente. Speelde gisteren de return tegen Dutch in de derde kwalificatieronde van de Conference League. Na de 5-0 thuiszegen vorige week bleef het dit keer bij 3-3. En Younes Taha reageerde na afloop.
4: Ik was echt teleurgesteld. Natuurlijk begint de wedstrijd goed, vind ik in mijn ogen. Maar dat jij hier uiteindelijk 3-3 speelt, dat vind ik onacceptabel. En dat mag niet gebeuren eigenlijk. Natuurlijk... Het is heel warm en je staat in principe 8-0 voor. Dus ik denk dat je dan wat minder gaat voetballen, maar dat mag ons niet overkomen. Dat zijn allemaal excuses wat je niet mag en hoeft en moet gebruiken. Maar ja, het gebeurt uiteindelijk wel.
0: Ja, nou, ze blijven in ieder geval goed kritisch daar in Twente. En dat is op zich ook goed, want ze zijn door in de Conference League naar de volgende ronde. Dus ondanks dat de 3-3 werd, waren ze natuurlijk met die 5-0 overwinning van vorige week, waren ze inmiddels al door. Trouwens ook Ajax, die speelde gisteren 2-2 tegen Shelburne en is daarmee ook door. Ajax heeft ook ruim gewonnen vorige week. Dus allebei de Nederlandse ploegen door in de Conference League. Dan misschien iets anders. Misschien ben je nog op zoek naar leuke, lekkere nieuwe recepten. Florentini heeft er nog een paar voor je. Dat ging er net over.
5: Kapteintje en die haal je zo even door de jam.
6: Hè?
5: Heerlijk.
6: Nog nooit geproefd. Maar dat is hard, zoet en hartig. Ja, eigenlijk met net met kaas, lekker. Denk ik.
5: Ja.
6: Dat is natuurlijk ook hartig en zoet.
5: Of een druif met kaas. Dan wikkel je zo'n druif in een kaasplakje. Lekker hoor.
6: Knettergek.
5: Ik wat ook lekker is, bloemkool met pesto.

0: Dit is de ochtendshow van 538 voor vrijdagochtend. Even een kleine rectificatie trouwens. Ja, ik vertelde net dat FC Twente vorige week met 5-0 gewonnen had. Terecht een paar appjes in de app van 538 van onder andere Martijn ook. En Gabor, als ik het goed uitspreek, die zeiden ja, wacht even, het was 6-0 vorige week. Dat is natuurlijk ook zo. Dus even bij deze rechtgezet. FC Twente vorige week met 6-0 gewonnen. Verandert overigens niks aan dat Twente door is in de Conference League. Die zijn gewoon door naar de volgende ronde. Dus dat is gelukkig wel nog steeds aan de orde. Ja, misschien loop je er ook wel tegenaan. Ik was gisteren bijvoorbeeld bij mijn kapper in Utrecht. Vincent van de Kappers in Utrecht. En die kapperszaak gaat dus deze dagen al halverwege de dag dicht. Want ze hebben geen airco binnen. En het is allemaal veel te warm daar. Dus misschien loop je er ook wel tegenaan. Dat het gewoon ontzettend warm is op je werk. Misschien dat je wel zoiets hebt. Ja, de eeuwenoude discussie met het warme weer. Wel of geen korte broek aan naar het werk.
1: Het is misschien ook wel goed om even te raden te gaan bij iemand die er echt verstand van heeft.
2: Die
1: weet hoe het heurt. Ik zeg ciao tutti tegen Joris Lammers.
3: Ciao tutti, buongiorno, signori.
2: Maar wie is Joris ciao tutti, buongiorno?
3: Sorry, wat zei je?
2: Nou, wie hebben we aan de lijn exact?
1: Nou, Joris Lammers.
3: Joris Lammers aan de lijn.
1: Ja, dat is op dit moment
3: niet. Joris ciao tutti Lammers.
1: Ja, nou, dat is wel zoals je bekend staat, want je bent een hit op Instagram.
3: Ja, ongelooflijk man. Hoe leuk is dat? Gewoon een fantastische winkel en tegen iedereen zeggen dat ze naar de mos moeten komen. En voor je het weet ben je inderdaad viral gegaan.
1: Nou, dat is grappig, want je duikt overal op. Zelfs tv-programma's op RTL ben je dan opeens even, heb je een soort cameo. Maar hoe is het ontstaan? Waar ben je vandaan gekomen, Joris?
3: Nou ja, ik ben gewoon uit Den Bosch gekomen. En daar winkelen mijn ouders en ik al meer dan 50 jaar, dit jaar. En wij communiceren altijd met onze klanten via telefoon, WhatsApp. En dan zeggen wij, jongens, we hebben mooie spullen. En je moet naar Den Bosch komen en ik heb een heerlijke espresso. Maar mijn jonge team zei, jongens, we moeten niet meer één op één communiceren. Maar we moeten tegen de hele wereld zeggen dat wij fantastische spullen hebben. Dat we gasvrij zijn. En dat je bij ons een lekker espresso moet komen drinken. Nou ja, the rest is history. Dat doen we op social media sinds begin maart. En nu bellen jullie. Ja. Hoe leuk kan het zijn?
1: Het is echt die ciao tutti die heeft jou gemaakt.
3: Ja, nou, dat kun je wel stellen.
1: Wat grappig zeg.
3: Hey, Joris. Ik sta te douchen. In Milaan.
1: Word ik jou door Ritz gebeld. En dan doe jij douchen met korte of lange broek, Joris? We waren gewoon even benieuwd. En jij weet echt hoe het heurt. Wat trekken we aan naar het werk?
3: Nou, weet je, dat is wel leuk. En ik zit natuurlijk zelfs hier naar jullie te luisteren. Zoals Joris vroeg. Maar als ik badmeester was, dan zou ik er gewoon echt lekker in mijn short naar het werk gaan. En slippertjes.
1: Ja.
3: Weet je, maar gebruik je gezond verstand. Weet je wel, denk even na. Een short kan ook gewoon een mooie elegante bermude zijn. Met een loafertje, met een blote voet. Weet je, maar niet een of andere afgeknipte spijkerbroek. Of even een zwembroek, weet je wel.
4: Maar ik heb ook een vraag.
5: Maar jij zit meer dan in zo'n Mr. Marvis-achtige broek.
1: Dat vind ik zo raar.
3: Ja, precies. Nee. Mr. Marvis is een hele mooie shorts en broeken uit Portugal. Wij hebben een fantastisch collectie uit Italië.
5: Ja, dat is ook uiteindelijk de Italiaanse sniet.
1: Ja.
4: Maar is het niet een misvatting dat een korte broek cooler voor je zou zijn? Je hebt toch ook lange broeken die heel erg luchtig zijn. En ja, of dat nou echt zoveel warmer is, ik vraag het me wel af.
3: Buongiorno Florentine, wat heerlijk dat ik jou zal leiden.
5: Tutti Lammers, zo'n linnen broek bij een kerel kan toch niet meer?
1: Ja, natuurlijk wel.
3: Kijk, daarin heb je ook weer een onderscheid. Hè? Kijk, je hebt een linnen volle broek die wat mij betreft een huisbroek draagt. Maar je hebt ook gewoon een mooie linnen pantalon.
1: Oh.
3: Dus een geperste broek met een bandlooitje erin. En dan
5: op
3: is het super chic. Mooi linnen overhemdje erop.
5: Ja.
3: En je bent super geswanjeerd. Ook voor een leuk feestje.
1: Geswanjeerd. Mooi woord. Ja, geswanjeerd.
5: Maar Florentie, ga je gang.
1: Ja.
4: Nou ja, dat is omdat ik denk, ja, je denkt altijd maar van, nou, ik doe een korte broek aan, want het is zo warm. Maar je kan toch prima in een lange broek of een lange jurk naar je werk of waar dan ook heen. En dan heb je het echt niet veel warmer dan iemand in een korte broek.
3: Onze voormalige prins Bernard, die ging altijd naar Afrika toe. Dat ging natuurlijk hele mooie reisjes maken.
2: Nou, die ging altijd mooie gekke dingen doen. Hè. Dat weet je ook wel.
1: Had hij niet altijd zijn broek aan, zeg maar.
3: Daar liep hij een mooie katoenen pakken om aan te geven. Ja. Weet je wel, dat tropical katoen. Dus nee, gebruik je verstand en gespanjeerd het pad. En dan komt het helemaal goed. Nou. En niet van die witte benen met van die haren erop uit. Als je
1: het is,
5: even een laatste vraagje is. Waar zien we je volgend seizoen op televisie? Is dat bij SBS?
2: Of wie ben je benaderd?
3: Nou joh, jongens, ik zou jullie graag even een slip op de tong geven, maar nee, zover is het nog lang niet.
1: Oh, maar er zijn wel gesprekken gaande toch ergens, Joris?
5: Is er vanuit Talpa nog niet gebeld?
3: Nee, was het een feest. Was het zo'n feest.
1: Nou, dat is een kwestie van tijd, daar ben ik van overtuigd. Joris, ik vond het onwijs leuk je even gesproken te hebben. En nou, als we met meer van dit soort vragen zitten, dan kunnen we je altijd bellen, toch?
3: En ook als ik onder de douche sta.
1: Ciao tutti, buongiorno!
3: Ciao
1: tutti, buongiorno!
3: Ciao, ciao!

0: goed.
1: Aftellen naar het weekend met Bente 3, 2, 1 bij 538. 4 minuten voor 8:30 in de ochtendshow. Goedemorgen, waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het werkt heel simpel. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538. Met als doel om beller 538 te worden vandaag. En het leuke is, ja, die raceauto hoor je al binnen nu en 25 minuten. Lekker zeg, hé. Ga je het hele raceweekend er naartoe op Zandvoort volgend weekend. Hou hem in de gaten, het geluid van de raceauto. Harry en het nieuws zo meteen, wat zit erin?
2: Brand onder controle.
3: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
4: Nog één keer tot de definitieve finish.
3: Nog één keer de Formule 1.

0: Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl. Je verdient het.
5: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Goedemorgen, we krijgen een zonnige en hete dag. De temperatuur komt overal boven de 30 graden in het oosten. En zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Het weekend is koeler en er is dan ook kans op een bui. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is
3: rustig.
20: Rustig. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A7 Den Oever Bolsward, hectometerpaal 108.0. Verderop de A7 Duitse grens Groningen 245.5 en de A9 Alkmaar Haarlem 56.2. A10 dat is de ring Amsterdam Koentunnel richting het Nieuwe Meer 24.9 en de A15 Del Gorkum 103.6. A17 Roosendaal Moerdijk 6.8 en de A30 Barneveld Ede 16.2. A35 Enschede Hengelo 69.4 en de A50 Zwolle Apeldoorn 213.0. Laatste voor nu A59 Winteloord in de richting Breda op de rem bij 64.5. 2 minuten over 19:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
7: De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de brand. Het nablussen gaat nog een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moeten hun huis uit. En de Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een relletje over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop.
19: 538 Ochtendshow.
20: En binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1. Ja.

0: Katy Perry, Hot and Cold. 9 minuten over 7:30 in de ochtendshow van 538. En je kunt er naartoe.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort, 21, 22 en 23 augustus. Dus als je even, ja, dat is niet dit weekend, maar dat is het weekend daarna. Kun je het hele raceweekend gaan genieten van al het mooie racegeweld wat er gaat plaatsvinden op het circuit in Zandvoort. Het werkt eigenlijk heel simpel. Luister je naar 538 en hoor je de raceauto voorbij scheuren, dan bel je 0909-3000-538 en word je dan beller 538. Hè, dus beller 538. Dan ga je er naartoe. Dan ben je het hele raceweekend erbij. En het leuke is, in de ochtendshow deze week nog een te gekke extra prijs. Bovenop die weekendtickets. Namelijk 2 plekken op de rijdende bar van Heineken 0.0. Dat is te gek. Dan ga je een rondje rijden over het circuit. Terwijl je geniet van een lekker drankje waar je zin in hebt. Dus is vast, er staat vast een hoop lekker koud daar. Dat mogen duidelijk zijn. Hoe te gek is dat? Hoor je die raceauto 0909-3000-538 bellen. En het leuke is, ja, dat die auto die hoor je dus al binnen nu en 3 minuten. Dus ik zou zeggen, hou je telefoon lekker in de aanslag en bel hem maar als je hem hoort. 0909-3000-538.

Frequencies, Live It All bij Radio 538 in de ochtendshow waar de raceauto net voorbij scheurde, betekent dat we op zoek zijn naar beller 538. Dat kan jij worden als je belt 0909-3058. En word je dan beller 538, ga je het hele raceweekend er naartoe. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: Louis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mela Culpa. Het is even na 7:15.
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort, daar kun je naartoe. Als je de raceauto hoort hier op 538, dan bel je 09093538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. En in de ochtendshow deze week, extra prijs, extra bal. Als je die tickets pakt, win je ook 2 plekken op de rijdende Heineken 0.0 bar. Dus dan ga je een rondje rijden over het circuit. Dat is een te gekke ervaring, moet dat zijn. De raceauto scheurde net voorbij. Op zoek naar beller 538. En ik heb Michel aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Met Michel.
0: Michel, hoeveel zin heb jij in het weekend?
2: Ja, fantastisch. Heel veel zin natuurlijk.
0: In het komende weekend?
2: Ja, het komende weekend ook. Dat is ook wel iets leuks te doen. Maar het weekend erop natuurlijk helemaal.
0: Wat ga je het komende weekend doen?
2: Dan is het Nederlandstalige festival in de Goffert in Nijmegen.
0: Oh, dus dan ga je eens even lekker meezingen?
2: Ja, lekker meezingen, ja.
0: Heel goed.
2: Ja.
0: En stel nou, hè, het weekend daarna, dat je dan zeg maar mee kan zingen met Formule 1-auto's. Dus het geluid van een Formule 1-auto na doen, hoe klinkt dat bij jou?
2: Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk.
0: En hoe klinkt het geluid van een Formule 1-auto uit de mond van Michel?
2: Ja, wil je het echt horen?
0: Ja, ik wil het horen, ik wil het horen. Oh ja, je bent een kenner, ik hoor het al.
2: Ja, zeker.
0: Michel, je bent beller 538!
2: Yay! Yeah!
0: Hey, gefeliciteerd man!
2: Heerlijk! Oh, ik kan niet wachten.
0: Je wint 2 weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. En dus ook 2 plaatsen op de rijdende bar van Heineken 0.0.
2: Nou, maar het kan voor mij niet meer stuk.
0: Lekker man. Zin in het komende weekend en zin in het weekend daarna. Wat wil je nog meer?
2: Ja, fantastisch vooruitzicht. Absoluut.
0: Hey, mooi weekend en veel plezier alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Hey, this is Shabuzi. Hey, this is Miles Smith on Radio 538. Jouw

0: De show van vrijdagochtend waar Michel net twee weekendtickets won voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Het kan jou ook gaan gebeuren als je de raceauto voorbij hoort schuren op 538 en je belt 0909-3000-538. Ben je het hele raceweekend erbij? Dus hou hem in de gaten, dat geluid van die raceauto. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Eerst de boeren de weg op.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
9: Woehoe!
8: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek een grote wespennest. Dan nog het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder warm en kan er regen vallen. En dat was het nieuws bij Radio 538.
16: Dan een kleine update van de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam bij Schiphol. 7 minuten, sterk als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A7 Den Oever Bolsward. Hectometerpaal 108.0. Verder op de A7 Duitse grens Groningen 245.5. En de A12 Maarn-Utrecht 75. A15 Del-Gorkum 103.6 en A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.7 en A30 Barneveld-Ede 16.2. A35 Enschede-Hengelo 69.4 en A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. A59 Dinteloor-Breda 64.5 en de A67 de laatste. Belgische grens Eindhoven. Oma Gent gemeld in het ochtendzonnetje bij hectometerpaal 5.9.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er
1: en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: minuten over 8 en Robin S is hier. En show me love.
1: Goedemorgen vrienden, voelen jullie die weekend vibe al? Let's go, DJ start the beat.
2: De 538 ochtendshow.

0: Robin S. en Show Me Love.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 8:08. Lekker hoor, goedemorgen, vrijdagochtend, bijna weekend. Oh, lekker hoor.
3: Ik heb er zin aan.
0: Nou, inderdaad, anders ik wel. Lekker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow op weg naar lekkere weekend. En op weg naar een warme vrijdag, waar je misschien lekker wakker wordt op het moment dat je fan bent van Ajax. Supporter bent van de voetbalclub Ajax. Die speelde gisteren de return in het Ierse Shelburne in de derde kwalificatieronde van de Conference League. Na een stroeve wedstrijd bleven de Amsterdammers steken op een 2-2 gelijk spel. Maar daarmee plaatsten ze zich wel voor de play-offs. Want vorige week werd er al in Amsterdam gewonnen met 3-1. Aanvoerder van Ajax, Daley Blind, die reageerde na afloop.
4: Ik denk dat we op zich redelijk begonnen met controle. We hadden natuurlijk wel het overweg, dat hadden we ook verwacht. Alleen toch bij momenten laten we dan onszelf misschien een beetje afbluffen. Door de strijd die ze dan leveren. En dan moeten we eigenlijk gewoon veel rustiger onderuit voetballen. Veel meer driehoekjes maken. En dan gewoon weer die rust vinden en herpakken. En weer tot aanvallen komen. En ja, nu gaven we ze eigenlijk soms een beetje hoop dat er misschien wat te halen viel. En dat wil je gewoon niet geven aan die ploegen waar je tegen speelt.
0: Nou, de Ajax dus door in de Conference League. Wat ook wel mee kan spelen misschien, is dat je tegen betere tegenstanders kun je vaak ook een beetje optrekken aan het niveau van de tegenstander. Als je tegenstander echt veel minder is, dan is het soms ook, ga je een beetje mee in juist dat lagere niveau. Dus misschien dat Ajax ook gewoon betere tegenstanders nodig heeft om wat hoger niveau op de mat te leggen. Overigens meer Nederlands succes in het Europese voetbal, want ook FC Twente is door in die Conference League. Speelde gisteren 3-3 tegen Dutch, maar vorige week werd er met 6-0 gewonnen. En daardoor is ook Twente in principe makkelijk door naar de volgende ronde. Mooi, succes voor het Nederlandse voetbal. Ook wel eens een keer lekker. Toch? Dan een van de meest besproken B&B-eigenaren uit B&B Vol Liefde. Fred, die krijgt weer een nieuwe single over de vloer. Ellen gaat het avontuur op Bonaire aan bij Fred. Maar ja, of Fred nou direct enthousiast is?
3: Ik vind Ellen wel een aparte vogel. Ja, hoe ze staat, het is een... Ik zal het ook eerlijk zeggen, een beetje een oma-type. Ik had Ellen dynamischer verwacht en atletischer. Als je het doet en ziet, dat is meer bij een... meer mijn ritme. Maar ja, dat gaan we zien.
0: Ja, op zich wel mooi dat Fred iemand een aparte vogel noemt. De pot verwijt de ketel, zeg maar. Leuk. Ja, ik vind het toch heerlijk om naar te kijken. Misschien heb je het ook wel. Dan heb je misschien...

0: Dit wel, dat je dit herkent, dat je heel erg trots bent op de plek waar je woont.
1: Ah, dat heb ik altijd, jullie Haagenezen, jullie zijn niet trots op Den Haag.
2: Nee, dat is een drama.
1: Dat is toch gek?
2: Ja, er is niks moois.
0: Maar zoals Kijkduin is wel leuk, toch?
2: Kijkduin?
0: Is dat niet leuk?
2: Dat is een puinhoop, man. Dat is echt, Kijkduin ben ik vorige week geweest.
1: Kijkduin is het nu.
2: Het is Kijkduin. Kijkduin is verschrikkelijk.
0: En Wassenaar is de slag dan.
2: Wassenaar!
0: Nou, ik hoor het al.
1: Hey. Oh,

weer. We krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. De hoogste temperaturen vooral in het oosten en het zuiden van het land. Het weekend minder warm en er kan ook regen vallen. Geen vertragingen. Lekker doorrijden met Taylor Swift.

0: ochtendshow voor vrijdagochtend. En ja, misschien nu lekker in de zomer, zeker op zo'n warme dag als vandaag, dat je even een ijsje gaat halen. Even lekker een verkoelend ijsje, toch? Er staat altijd rijen dik voor de deur. Maar dit is misschien een vraag waar je nu niet zo erg bij stilstaat, maar wel als het weer wat kouder wordt, zometeen in de herfst en de winter. Waarom gaat een ijswinkel eigenlijk dicht in de winter?
1: Nou, omdat de mensen dan niet zoveel ijs
2: erin. Ik denk dat namelijk dat het onzin is. Want ik woon vlak in Utrecht, heb je Roberto.
1: Ja, dat is een beetje de beste van Nederland, toch?
2: Die is twee keer wereldkampioen ijsmaker geworden. En dat is echt wel in Utrecht zeker een professionele ijswinkel. Ze zijn minimaal een uur in de rij op warme dagen. Weet ik, okay. Ik denk als hij het hele jaar open is, dat dat gewoon het hele jaar doorloopt. En natuurlijk werkt hij al. Die winkel is 7 dagen per week open van, laat maar zeggen, begin maart tot ergens in oktober. Dus dat is natuurlijk best pittig.
3: Maar er zullen toch ook wel ijswinkels zijn die het hele jaar geopend zijn?
2: Al die Italiaanse dingen die gaan dicht.
3: Die gaan natuurlijk lekker naar Italië.
2: Die gaan daar een beetje inkopen.
4: Ja, maar ze kunnen het ook omtoveren tot gewoon tomatensoep, dat soort dingen.
2: Ja, dat heb je in Utrecht ook eentje. Dat wordt voor mij een stampottenwinkel. Wordt dat.
4: Ja, echt waar?
2: Ja,
3: waarom niet? Als je daar goed in bent in het maken van stampot.
2: Ja, maar je gaat niet in augustus je stracciatella halen. En
4: maar
2: het dan
4: blijven
2: sta je daar
4: wel Italianen. Die moeten dus wel Italiaanse gerechten blijven.
2: Stampotti.
3: Ja. Italiaanse stampot. Ja. Maar ja, heb je in december als het...
2: Ik denk dat het altijd...
3: Februari, weet je wel.
1: Hebben geen trek in ijs.
2: Nou ja, rond de kerstdagen wil je toch voor toetjes en allemaal dat soort dingen.
1: Ja, maar dan komt het ook met dat, weet je, Fiennetta.
3: Ja,
1: och, die zo
4: tiramisu,
1: lekker,
4: ook lekker.
3: Nee, de Fiennetta.
2: De originele dan, hè?
3: Ja.
2: Ze hebben natuurlijk ook Fiennetta tegenwoordig ook met 60 smaakjes.
3: Nee, gewoon de originele, de standaard Fiennetta.
2: Ja. Zo'n boomstam.
3: Ja, het is helemaal niks, maar het is eigenlijk heel lekker. Ja.
2: En doen jullie dan als je via de helft van een Fiennetta of...
3: De helft, we gaan hem niet delen. Ben jij
4: gaat
3: helemaal
4: niet.
3: Nee, het gaat gewoon helemaal
4: ongeveer 3 centimeter.
3: Sorry?
2: Doe jij 3 centimeter?
3: Dat is wel heel
2: veel. Met
3: dikke plakken. Nou, bij Fiennetta maakt het wel uit of je hem dun of dik snijdt.
2: Ja, qua voor het eten.
1: Ja, dat komt niet uit.
3: Nee, maar als hij te dun is, is het niet lekker. En als hij te dik is, is het ook niet prettig.
2: Nou, dat is de mening van de

0: zonder zorgen met One Republic. I ain't worried bij 538. 8:04. Goedemorgen, de ochtendshow. En Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin? Schatkist gaat in rook op.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Goedemorgen, we krijgen een zonnige en hete dag. 30 tot lokaal 38 graden. Die hoge temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Het weekend minder warm en er kan ook regen vallen. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden door een ongeval. 6 minuten, sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A7 Den Oever-Bolsward. Hectometerpaal 108.0. Verder op de A7 Duitse grens Groningen 245.5. En A9 Alkmaar-Haarlem 56.5. A12 Maarn-Utrecht 75.2. En de A15 Del-Gorkum 103.6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59.7. A30 Barneveld Ede 16.2 en de A35 Enschede-Hengelo 69.4. A50 Zwolle-Apeldoorn 212.8. A59 Dinteloord-Breda 64.5. Laatst voor nu A67 Belgische grens in de richting van Eindhoven. Op de rem bij 5.9. 2:08. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
12: Tientallen boeren zijn met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichter bij huizen en daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. Daar raakte voor zover bekend nog niemand gewond. En door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist, claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is.
13: 538 Ochtendshow.
11: Met Janice Blue en Malieve zometeen naar Roxette. Dit is Joyride.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Kwart voor negen, goedemorgen, vrijdagochtend, dit is de ochtendshow. En ja, misschien heb jij dit ook wel, dat is best wel leuk om over na te denken. Heb jij bij een BN'er in de klas gezeten? Iemand die vroeger nog onschuldig bij jou in de klas zat en tegenwoordig gewoon een bekende Nederlander is. Laten we even een rondje bellen. Thomas hangt aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Bij wie heb jij in de klas gezeten?
1: Ja, met Reinoud Oerdemans.
2: Nee, joh. Ja, ja. Wat leuk.
1: Ja.
2: Hey, dat is
1: hij had toen ook al een bodywarmer aan en van dat lange haar. Dus dat was precies zoals die GTSB speelde, was die ook op school.
3: Maar
1: dat
3: was denk ik in Wassenaar.
4: Ja, was, zo?
3: Was dat de eerste VCA of zo?
1: Nee, hij was in Tiel nog. Hij heeft heel even in Tiel gewoond voordat hij verhuisde.
5: Had hij toen ook al vaak zie je, hij is natuurlijk zakelijk mega succesvol. Ja, ja. Zag je toen op school ook al dat hij bijvoorbeeld vanuit zo'n kluisje een soort kluisverkoop deed? Of de schoolmusical regisseerde? Of...
1: Nee, dat heb ik niet zo meegemaakt. Ah, dus, mooi verhaal.
2: Ja, goed, Thomas, dankjewel. We gaan even naar Arjan. Arjan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Welke BN'ers had jij in de klas?
6: Ik zat bij Arne Slot in de klas.
2: De trainer!
5: Wat leuk! Hoe was die?
6: Ja.
2: Hoe was Arne op school?
6: Ja, vroeger was het ook wel een voetballetje. Hè. Dus ik deed altijd weer aan... we zaten altijd in een team en je had wel eens van die schooltoernooien, weet je wel.
2: Ja.
6: Nou, we wonnen alles, hè.
5: Was dit middelbaar of basis?
6: Nee, basisschool, hè.
2: Oh, okay.
5: En was hij toen ook al kaal, of?
3: Nee, joh, die was wel aardig.
5: Ja, kan toch.
2: Heb je nog contact met hem?
6: Nee, ik heb geen contact meer met hem. Nee, 10 jaar geleden hadden we een keer een reunie, maar toen kon hij niet. Dus dat was wel jammer.
2: Dat is dan jammer. Hey, leuk dat je even belde, Arjen. We gaan nog even naar Stefanie. Stefanie, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
2: Bij wie zat jij in de klas, Stefanie?
7: Ik zat bij Busy in de klas.
2: Busy! Oh, dat is Amersfoort geweest dan, denk ik.
7: Ja, zeker. De school waar Fort Alpha ook was opgenomen.
2: Ja, dat klopt. Ja.
3: Leuk.
2: Ja. Was het decor.
3: Maar was hij toen ook al aan het rappen?
7: Nee, maar hij deed wel altijd mee aan de... Althans, in de brugklas deed hij mee aan de musical.
2: Ja.
7: En van Aladdin was dat. En, maar toen deed hij nog niet rap, volgens mij.
2: Okay.
7: In ieder geval niet dat ik weet.
5: Ik begreep wel dat hij de hele tijd roept, ik heb zin in de zomer. Zo vanaf februari.
7: Ja,
2: vanaf februari was het al, ja. Stefanie, dankjewel, leuk dat je even belde.
7: Ja, en Eiren zat ook bij ons. Eiren zat ook bij ons.
5: Oh, wat grappig.
2: Ja, die zat op die school, dat weet ik, ja.
5: Echt, waar? Ja.
2: Stefanie, dankjewel. René, goedemorgen.
3: Eetje, van een hoop BN'ers hebben we eigenlijk, hè?
8: Hey, ik zat niet in de klas, maar ik had een leraar. Die was geen leraar, Lobby van Gaal.
2: Nee! Oh, wat leuk!
4: Nou, ja.
2: Wat goed!
3: Hoe was hij als leraar, René?
2: Ik denk vreselijk.
8: Ja, inderdaad, vreselijk.
5: Want wat is jouw achternaam, René?
8: Dat zeg ik niet.
5: Nou, hey, maar ik kan me voorstellen dat hij zo'n type is, als jij René Jans heet. Jansen!
3: De touw in, Jansen! Als ik zeg dat jij de touw in moet, ga je de touw in. Wie is meneer Van Gaal? Ik ben meneer Van Gaal, ja toch?
8: Ja. Nou, zo, hij was inderdaad, hij was wel op zijn
5: meteen
8: zijn mondje stond open.
2: Ja,
8: absoluut.
2: Eentje nog, dan.
5: Oké,
2: okay, dankjewel.
8: Doei, doei.
2: Hoi,
8: doei.
2: Even kijken, 50 jaar. Goedemorgen, met wie?
9: Met Paul.
2: Dag Paul, goedemorgen.
5: Hey, Paul.
2: Bij wie zat jij in de klas?
9: Nou, niet in de klas, maar het waren mijn gymleraren. Peter Heerschopje en Fiek Blaas. Ik werd niet van in Almere.
3: Ja, wat goed. Wat goed.
5: Begon Peter altijd de les al.
9: Ja, dan kwam hij de gymsal in en dan kwam hij hoor. Ja.
2: Maar leuke herinneringen aan die lessen?
9: Ja, zeker.
2: Waren goede leraren dus?
9: Je hebt altijd geinen, want ze waren toen ook met Neur, waren ze bezig.
2: Ja, oh ja.
9: Uiteraard met die musical, die tijd ook.
2: Ja.
9: Dus altijd geinen. Ja, goede herinneringen.
2: Want welke periode spreken we hier ongeveer? Welk jaar?
9: 95, 96, 97.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Nou, wel leuk.
9: Dus,
2: dank, leuk dat je even belde.
5: Ja. Mooi man.
9: Geen dank.
2: Hoi, jongens. Ook voor de klas gestaan. Oh,
5: leuk.
2: Nou, dat is toch grappig.
5: Ja,
2: dat is toch grappig.

0: Tiësto, Becky Hill, Surrender, Radio 538. De vrijdagochtendshow, 5 minuten voor 9. Goedemorgen, Harry en het nieuws zo meteen. Wat zit erin?
1: Boeren zijn in Den Bosch.
2: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
4: Hup, hup, dames!
3: Waaraan alles wordt getwijfeld.
5: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
3: Behalve aan de liefde.
4: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk al
3: gekozen. Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Vakantieveilingen. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
19: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 538 Nieuws,
21: 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg. Veel met omgekeerde vlaggen. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in Duitsland, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichterbij een dorpje. En daarom moeten alle 1800 inwoners daarvan nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar laaide weer op en verwoestte verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. En Amerika komt opnieuw met importheffingen, dit keer op drones en drone-onderdelen. Voor drones uit de Europese Unie moet 15% extra worden betaald. Voor drones zwaarder dan 25 kilo zelfs 100%. De Chinezen worden dit keer niet geraakt. Zij kunnen al veel moeilijker op de Amerikaanse markt door eerdere handelsmaatregelen. Dan nog het weer. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder warm en kan er regen vallen. En dat was het nieuws bij Radio 538.
1: Wel even een update vanaf het opwarmende wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A4, daarna Rotterdam bij Schipluiden door een vrachtwagen met pech 9 minuten. A59 Oss-Zonsiel bij Nuland 16 minuten. En de A76 de laatste richting de Duitse grens. Door de controles 7 minuten vertraging. Sterker als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Delft-Den Haag, rectometerpaal 46,3. A6 Jouwen-Emmeloord 304,4 en de A7 Den Oever-Bolzwart 108,0. Verderop de A7 Duitse grens Groningen 245,5 en de A9 Alkmaar-Haarlem 56,5. A12 Maarn-Utrecht 75,2 en de A15 Delft-Gorkum 103,6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9 en de A28 Amersfoort-Zwolle 59,7. A30 Barneveld-Ede 16,2 en de A35 Enschede-Hengelo 69,4. A50 Zwolle-Apeldoorn 212,8 en de laatste de A67 Belgische grens in de richting van Eindhoven op de rem bij 5,9.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ja, goedemorgen. Op weg naar een zonnige vrijdag en op weg naar het weekend met Rag & Bone en zometeen naar Ricky Martin. Live in la vida loca esta aquí.
25: Kun je dat om het aardig zeggen, denk je, of niet?
26: Ja, rust.

0: me.
1: 10 minuten over 9, Rag & Bowman en Human.
2: Number 1.
3: De 538 wereldhit.
1: Oh, dit is lekker hoor. Je gaat elke ochtend gratis op vakantie bij 538 via je radio. De 538 wereldhit. Want wat staat er hoog in de hitlijsten in de vakantielanden? We maken even een rondje. Vandaag stappen we samen in het vliegtuig en maken een vlucht van 3 uur. Dat is best even een stukje. Klein broodje kaas, misschien even een plasje halverwege onderweg. Glaasje cola erbij. En we landen met een kleine stuiter in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. We zetten snel even de radio aan in de taxi op weg naar het hotel. En deze dikke hit klinkt door de speakers. Hoog in de hitlijsten, in de Portugese hitlijst. De 538 wereldhit van vandaag. Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die bij 538.

0: Project en de Summer Jam. Bij 58, 17 minuten over 9. Goedemorgen, de ochtendshow voor vrijdagochtend. Een warme vrijdag. Ja, het is een zonnige, hete dag. Temperaturen boven de 30 graden. 38 gaan we zelfs aantikken in het oosten en zuiden van het land. En misschien ben je hier wel gevoelig voor. Ja, daar ging het even over. Influencers. Er zijn heel veel influencers die allerlei diëten aanbevelen. En dan lijkt het ook direct alsof dat als ontzettend goed werkt.
1: Ja, je zou haast gek zijn als je niet vandaag nog mee zou beginnen, zo'n dieet. Dat moedigen ze ook hun volgers aan. Maar op de langere termijn kunnen ze toch kwalijke gevolgen hebben. Voor de gezondheid natuurlijk. Waarschuwen de kenners althans van dat soort diëten. Je krijgt met dit soort diëten, gewoon niet genoeg voedingsmiddelen binnen. En dan is de kans op ondervoeding ook gewoon groot. En die influencers hebben zoveel invloed dat heel veel mensen dat gewoon maar gaan volgen. Met grote gevolgen voor de gezondheid.
2: Ja, uiteindelijk, Frans Bauer is natuurlijk superveel afgevallen. En die is echt die is van kleinere bordjes gaan eten.
3: Maar had hij een keto-dieet ook?
2: Nee, maar die is gewoon, en daar gaat het natuurlijk over. Kijk, diëten op zich even crashen, dat is natuurlijk niet goed voor je gezondheid.
4: Ik denk dat afvallen net zo moeilijk is als stoppen met roken.
2: Nee, het is op gewicht blijven. Kijk, afvallen, dat kan denk ik iedereen.
4: Ja, dat kan ook niet iedereen. Wij zijn ook allebei.
1: Volgens mij is het beste dieet gewoon de helft eten van alles wat je eet. Dan krijg je toch nog alles binnen.
2: Ik denk als je even 12 weken boos maakt, weet je wel, dat je dan prima kan afvallen. Maar daarna, als je weer vol vreet.
3: Ik denk dat wij ons wat langer boos moeten.
4: Misschien dat jullie een keer heel goed beroemd moeten worden.

0: Young, 9:55. Goedemorgen, de ochtendshow, vrijdagochtend van Radio 538. En Harry met het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Weer explosie in Breda.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl. De prijs daarvan.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Goedemorgen, het is een zonnige en hete dag. 30 graden tot lokaal 38. Die hoge temperaturen zijn vooral in het oosten en het zuiden van het land. Het weekend minder heet en er kan ook regen vallen. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A2 Utrecht en Bosch bij Kerkdriel door een ongeval een klein kwartiertje. A59 Oss-Zonsiel bij Rosmalen-Oost een klein uur, 54 minuten. En de A76 de laatste richting de Duitse grens door de controles 15. Sterk als je erin staat. Controle.

0: 103.6 en A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.7 en A30 Barneveld-Ede 16.2. A35 Enschede-Hengelo 69.4 en A50 Zwolle-Apeldoorn 212.8. Verderop de A50 Arnhem-Os 165.5 en de A67 de laatste. Belgische grens in de richting van Eindhoven op de rem bij 5.9. Het is 2:08. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Breda is voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest op een industrieterrein. Er raakte niemand gewond, maar Omroep Brabant meldt wel dat er schade is aan deuren en ramen. Boeren staan met hun trekker te toeteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het intrekken van de vergunning voor 5 kippenboeren en de stikstofregels. En meerdere natuurbranden in Europa. In het Duitse Gaj, net over de grens bij Kerkrade, werd een heel dorp ontruimd. En in het Kroatische Omiš vielen gewonden. Ook een bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk die zich snel uitbreidt.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met Tears for Fears, zometeen naar Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

Fear is Everybody Wants to Rule the World bij Radio 538. 9 minuten over 9:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow op weg naar een zonnige en hete dag. 30 tot 38 graden wordt het vandaag. Hou je hoofd koel en luister lekker naar 538 met Alex Warren. Zometeen naar Years and Years.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Het is 9:45 op vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow.
1: Ik wil me nog afvroegen. Ja. Ik was gisteren was ik bij iemand en die had nog zo'n kijkgaatje in de deur.
0: Serieus?
1: Ken je dat nog?
0: Ja.
1: Hè? Dat was zo'n oud kantoorpand waarbij dat met van die deelkantoren allemaal en weet ik veel wat.
0: Een spionnetje heet dat toch?
1: Nou ja, dat ging meteen de vraag.
0: Oh, sorry.
1: Maar dat heet een spion.
0: Nou, dat dacht ik.
1: Dat kon er niet opkomen. Ik zeg, wat denk je nou? Ik kwam niet verder dan een deur.
2: Is dat het spionnetje heet?
0: Of is dat zo'n spiegel die je aan het raam monteert?
1: Een deurkijkgat kwam ik niet verder mee. Maar je ziet er altijd iemand natuurlijk altijd een beetje zo... zo fish-eye uit, ja, weet je wel? Zo bollig...
0: Ja, hotelkamers hebben het altijd.
1: Ja, nou inderdaad ook, ja. Maar dat heet een spion.
0: Ja, dat dacht ik, maar...
1: Ik weet het ook niet. Ik wil niet verder dan de deurkijkgat. En ik vroeg me af of het überhaupt nog... Zou dat nog, als je een nieuwbouwwijk krijgt, of dat nog gemaakt wordt? Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die glas in...
2: Deurspion zie ik hier.
0: Is het een deurspion?
2: Ze zat er wel dichtbij.
1: Heel veel mensen vinden het ook niet prettig om glas in een deur te hebben. Dan heb je natuurlijk altijd de confrontatie, zeker bijvoorbeeld 's avonds, dat als jij een heel groot raam in je deur hebt, dat je meteen ziet wie er staat.
2: Nou ja, dus dan loop je toch weer weg als je niet open wil doen.
3: Ja, dat is ook een beetje raar. Dat is ook een beetje
2: raar. Maar als je echt denkt van deze man gaat mij
1: Hoezo weer een man?
2: Ja, omdat ik eerder bang ben van een man dan van een vrouw.
1: Ja?
2: Ja. Natuurlijk.
0: Maar je kan natuurlijk ook...
2: Een man is sterker dan een vrouw.
0: We hebben nog wel eens bijvoorbeeld Jehovah's aan de deur staan.
2: Maar hebben jullie ook iets om mee te slaan?
1: Nee, heb je iets mee te slaan?
2: Nou ja, ik heb een hockeystick onder mijn bed liggen.
1: Serieus? En nou ja, maar
2: ik woon alleen hè, nu. Dus ik heb geen man nu nog naast me die even iemand in elkaar kan timmeren. Bas, nee, maar stel dat... Je hoort het zo vaak dat een postbezorger of dat rare mensen aan de deur... Dat er ingebroken wordt of dat je... Nou ja... Je wilt toch je veilig voelen?
1: Maar denk jij dat je met een hockeystick uiteindelijk...
2: Het geeft me wel een veiliger gevoel.
1: Ja. Nee, ik heb niet iets klaar liggen om te denken van... joh, ik ga iets mappen of weet ik veel wat.
2: Ja, is dat raar?
1: Heb jij dat, Tim?
2: Dat helemaal niet raar.
0: Nee, ik heb ook... ik heb een vliegenmapper onder het bed liggen.
2: Kom je niet ver mee dan?
4: Drums, please!

0: Walker, Heartbreak Melody, Radio 538 en Dennis Ruijer en de hits van de 538 werkdag in de startblokken voor je. En ook Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Een vreemde vogel opgepakt.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Echt beetstreekt.
15: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. En dat is opvallend, want eerder deze maand waren er al twee ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toekan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau en na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Het is niet bekend waarvoor. Dan nog het weer. Veel zon en tropische temperaturen tot zo'n 38 graden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het nieuws bij Radio 538.

0: 11.1. A9 Alkmaar Haarlem, Heemskerk 56.6. A12 Gouden Utrecht bij Reeuwijk 30.2. En op de A12 Maren Utrecht bij Driebergen Rijzenburg. Ook daar wordt geflitst bij 75.2. En de A17 Roosendaal Moerdijk ter hoogte van Oud-Gastel. Hectometerpaal is 18.6. Daar staat de flitser in de bosjes. Van Zanten Breeding BV, dat is vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. Onder andere de Kings of Leon en Getta hoor je zometeen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, lekker, de tijger mag bijna los hoor.

0: dit je live lied als je werkt bij Botox Kliniek Lekker Strak. Deze Forever Young. Mon jeu David Guetta nam de klassieker van Elvaville uit de jaren 80 onder handen. Je hoorde Forever Young op 538.
1: Van het bedrijf.
0: Van Zanten Breeding BV. Vandaag onze gasten gezellig in de vijf van het bedrijf. Astrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Dit is de financiële administratie.
2: Helemaal, ja.
0: Ja, de ruggengraat van het bedrijf, zeg maar altijd, hè?
2: Ja, zo kan je het ook zien, ja.
0: Ja, toch? Ja. Hey, en jullie zijn een veredelingsbedrijf in snijbloemen en potplanten?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja.
2: In Rijssel zitten we.
0: Ja, en wat is een beetje een potplant die het goed doet, zeg maar, over de grenzen deze maanden?
2: Ja, dat zijn de chrysanten, hè, de potchrysanten. Maar we hebben ook hele mooie bloemen, zoals de Alphimeria en de gewoon snijchrysant.
0: Mooi hoor. Ja, ik weet, mijn oma was altijd dol op chrysanten ook. Ik kwam altijd aan met een bosje chrysanten, hè, voor oma. Prachtige bloem.
2: Ja, de een vindt het mooi, de ander niet. Ja, dat is eenmaal de...
0: Ja, een speciale smaak natuurlijk, hè.
2: Ja.
0: Zo blijft het ook. Astrid, lust je wel slagroomtaart?
2: Tuurlijk lusten wij dat.
0: Mooi, dat sturen we sowieso dan voor de vijf van het bedrijf naar Van Zanten Breeding. Voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen?
2: Nou ja, wij zijn eigenlijk al met de vieren. Maar we hebben op kantoor zitten met 37 mensen, of iedereen erin.
0: Oh, dan doen we gewoon voor iedereen taart. Daar gaan we niet moeilijk over doen.
2: Ja, iedereen blij.
0: Ja, hartstikke leuk. Hey, zit je een beetje moedersiel alleen vandaag nog in vakantietijd? Of is het gezellig op kantoor?
2: Nou, op vrijdag ben ik al... Nou ja, mijn ene collega is op vakantie en de andere twee dames, Karen en Annelies, die werken nooit op vrijdag. Dus ja, ik zit nu even alleen hier.
0: Nou, wat goed. Dat is wel het voordeel. Kun je de radio keihard zetten. Met niemand wat te schaften.
2: Inderdaad.
0: Heerlijk. Hey, ik wens je een mooi weekend, Astrid. En bedankt voor het meedoen.
2: Jij ook een fijn weekend.
0: Groetjes.
2: Doei.

Alles liefst vanaf camping De Lievelingen. Hebt Shirley, die is aan het luisteren, gezellig. Yves Berendsen, terug in de tijd, in de vijfde bedrijf. Jasper, die hebt Ruijer, ga je dit jaar naar Lowlands? Heb ik nog geen besluit over genomen eigenlijk. Wel al 22 keer geweest, maar of hij dan dit jaar staat hij niet officieel op de agenda. Ik hoop jij wel, Jasper. Ik hoop dat je een goed weekend sowieso dit weekend vast voor de boeg hebt. Laat even weten, wat zijn je snode weekendplannen? Op welke camping ga je ze bruinbakken? Of morgen misschien wel wat regenwater verzamelen in de regenton? Als er eindelijk weer eens wat regen gaat vallen. Ondertussen zijn we met de vijf van het bedrijf lekker bezig. En kun jij ook een stukje radioterritorium afbakenen met je collega's? Door een plasje te doen over de playlist van de 538 werkdag. Geef je op als team, zoek vijf liedjes uit. Wij bezorgen gratis slagroomtaart. En dat is heel simpel. De naam van het bedrijf, en die app je even richting de 538-app. De naam van het bedrijf met de 538-app. Het liefst ook nog even vijf liedjes erbij. Dan bellen we je terug. En wie weet zit jij dan maandag wel in de vijf van het bedrijf op Radio 538. En scoor je taart voor het hele team. De laatste in de vijf van het bedrijf van Zanten Breeding is deze fantastische hit van Nothing But Thieves.

0: Zeg eens hey. Dankjewel. Heel satisfying. Bakermat en Rani. I Love Life op Radio 58. Een ode aan het leven zelf. Bij de zender waar je op pole position zit. Als het gaat om die F1-kaarten. De weekendkaarten. Deze week een te winnen op Radio 58. Wacht erop die raceauto. Goeiedag Dennis, vanavond even lekker zwemmen bij mijn moeder met mijn stiefpa. Ruijer, zondag hebben wij hier de jaarlijkse toerit van het ROT rondje Oude als een Delft. Mooi met de tractoren een beetje rijden. Kijk, dat klinkt als gezelligheid jongens. Gas erop, dankjewel Kevin voor je appje. Zo dadelijk ben je getuige van Somber de Homebreaker en ook Santana Wyclef en Miles Smith met Nylehorn. Drive safe, hoor je zo.
1: Deze week in de bonus, AH Rob.

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
9: Mediamarkt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Binnen 1 minuut.
15: Meer muziek.
14: Tijdens de 538 werkdag.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 538.
20: Dennis
19: Ruijer.
20: Ja, de meeste zomerhits per vierkante kilometer. Miles Smith en Niall Horan zijn hier.
19: Radio 538.
20: Drive safe.

0: GMB.
1: Yeah, what's up, GMB product? Wyclef Jean Santana. En ja, Carlos Santana op Plectrum is altijd een wonder. Maria, Maria. Met temperaturen vandaag ver boven de 30 graden is dit een bokhete vrijdag. Bij je vrienden van 538. En ben je wel eens geschrokken van de prijs tijdens een etentje? Zelfs bij de McDonald's schrik je tegenwoordig toch al van sommige dingen. Dat je zo'n menukaart in je handen gedrukt krijgt en dat er dan geen prijs bij staat. Dan weet je hoe laat het is, hè? Dan weet je hoe laat het is. Wie ook schrok van de prijs op het menu was een Fransman, Stéphane Lamarre. Hem werd de vangst van de dag aangeboden, een vers gevangen langoustine, kreeft. Voor dat astronomische bedrag van €300. Voor Stefan was dat een shock, dus hij besloot het wel te doen. Hij legde 3 meien neer voor die kreeft, maar hij had hem niet op. In plaats daarvan nam hij zijn nieuwe aanwind mee naar de kust en liet hem weer los in de Middellandse Zee. Ah, vind ik een mooi gebaar. Dat doe ik ook met muizen die ik vang. Laat ik dan ook weer los in het bos. De laatste keer dat ik zelf betaalde voor een gerecht in een restaurant, liet ik hem ook vrij, maar dan wel achteraf na een bezoekje aan de porseleinen troon. Maar zo 24 uur later. Nog voor de lunch maak je kans op een zakcentje voor een etentje dit weekend met een nieuwe ronde Stop or Go bij 538 tijdens de 5

klassieker van DJ José, onder handen genomen door Just the Jack Style. Turn the lights off op Radio 58. Nou, inderdaad, ik zal het licht, mag je meekijken. Even een beetje dimmen, vast richting het weekend. Het volgende liedje van Don Henley, het jaar 1984, is niet zomaar een soort klassieke jaren 80 hit, maar een van de meest melancholische platen uit de popgeschiedenis eigenlijk. Het verhaal achter het liedje is over het verstrijken van de tijd, hè? Het verlies van je jeugdige onschuld. Je ziet jezelf nog met een redelijk strak lijf rennen over het strand. Vervolgens ga je als een soort walrus proberen die pasjes nog eens na te doen. Maar wel meezingend met

0: aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Welk dier waarschijnlijk dagelijks meer kilometers maakt op Strava dan jij?
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: 538 Nieuws.
9: 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Op de A59 in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. En dat de boeren onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch heeft alles te maken met een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. En buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we namelijk vaker met hete zomers te maken. Ja, en een leuk verhaal. Een hamster uit Utrecht blijkt namelijk een echte topsporter. Molly, zo heet de hamster, loopt elke nacht zo'n 10 kilometer in zijn looprad. En dat is zo goed voor bijna 70 kilometer per week. Zijn baasje heeft het wiel gekoppeld aan Strava, waardoor alle kilometers automatisch worden geregistreerd. En Molly krijgt inmiddels duizenden likes op zijn socials. Het weer, ja, een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. En het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dankjewel Esther. Zou Molly de hamster dan ook de hele tijd hamsteren roepen als hij aan het rennen?
1: Dat denk ik wel, ja, tijdens het rennen.
3: Ik ook, ja.
1: Knap hoor.
3: Je hoort ook wel eens mensen die een muis uitzetten, 300 meter van huis. En dan trippelt het muisje gewoon weer terug.
1: Ja, dat schiet dus niet op.
3: Die lopen ook heel veel.
1: Die lopen hier er ook uit.
3: Wel leuk om een muis te chippen en te volgen op Strava. Goed, we wijken een beetje af. 5-6 verkeer. A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. Ben je 31 minuten langer onderweg. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 15. En op de A12 Oberhausen-Arnhem bij 7 18 minuten. Snelheidscontrole A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,5. En op de A8 Amsterdam-Beverwijk bij Oostzaan 3.0.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: 538.
4: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Goedemorgen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dat is tegenwoordig Gemini, dat is dan mijn AI-agent. Ik heb een PlayStation 3 gekocht, zo'n oud ding. En dan helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt. Nieuwe koelpasta op de chips. En ja, dan is Gemini Mr. Know-It-All voor mij.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Dan kun je zeg maar, terwijl je niet heel technisch bent, toch een beetje doen alsof je heel technisch bent. Zeg maar. Dat is wel handig van AI. Een warm welkom, je zit in het hoekje de Dance Smash Classic. En die classic van vandaag komt op deze fantastische zomerdag, halverwege augustus. En is eigenlijk een soort souveniertje voor je vakantie. Want met dat idee wist Ina een gigantische zomerhit te scoren. De Roemeense schone kwam uit de opnamestudio met een lekker liedje onder de arm. In een genre wat de boeken in is gegaan als Romanian popcorn. Roemeense house. En er waren er nogal van, met een Engelstalige hoek. Maar je hoorde er wel vaak het Roemeense accent er nog een beetje doorheen. Ze kwamen zeg maar nog net niet je auto halen, dat gevoel. Maar ja, hoe

resultaat, wij als toeristen horen dit lekkere liedje terwijl we half zat op Kreta staan ergens. En wanneer je dan de tuinstoelen onder de voortent op de camping bij thuiskomers weer in moet ruilen voor je oude bank, waan je dankzij die ene vakantiehit weer even terug. En dan verschijnt hij hier ook in de hitlijsten. Het verhaal van

0: Van Halen en Jump, heb je van Jasper.
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè? Ik hou van deze plaat 538.
0: Ja, mooi, hè? Maakt me ook altijd emotioneel. Van Halen met Jump, lekker die gitaar, die keiharde synthesizer. Ja, en ook onze yoga-docent van de sterren, Valentijn Pilarczyk, heeft natuurlijk een cryptische omschrijving in spirituele wijze over deze track.
2: Wanneer de energie stilstaat, vraagt het universum je om door de illusie heen te breken. Het oog ziet slechts de rand, maar de ziel voelt de sprong voorbij de rand.
0: Mooi.
2: Tijd is geen cirkel, maar een trampoline van bewustzijn. Dus hef je aura en spring in de leegte die alles draagt.
0: Spring in de leegte die alles draagt. Als je zometeen meespeelt met een nieuwe ronde, stop or go. Troostprijs Jatos de IJzer, hoofdprijs 100 euro, 5 vragen beantwoorden binnen 1 minuut. Ja, en lijkt het je gezellig en spannend om zometeen een spelletje mee te spelen? Tof als je even opgeeft. App je voornaam en go met de 538-app naar de studio. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio voor een nieuwe ronde Stop or Go. Ondertussen is het licht gedimd. Sta je te schuifelen bij het kopieerapparaat.

0: één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
1: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: Weekend Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja, hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
18: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Guetta, Save Me Tonight, de vrijdag van 58. Dennis, je krijgt een beetje Last Christmas vibes bij het vorige nummer. Dat appte Onno. Dat was die marshmallow met de Jonas Brothers inderdaad. Heeft wel iets kerstigs. Stop or go. Ja, voor je het weet, loop je weer in het tuincentrum. Denk je, ah, dit is leuk voor kerst, dit is leuk voor kerst. We zitten weer in een heel andere vibe met z'n allen. Stop or go. Dennis, naamgenoot, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: In de auto, een weekje op pad richting Putten.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. Huis. Huisje gehuurd?
1: Sorry?
0: Heb je een huisje gehuurd?
1: Ja, voor een party. Gezinnetje op weg.
0: Nou, lekker man, helemaal goed. Hé, je hebt de categorie sport gekozen, Dennis.
1: Ja, klopt.
0: Voor Stop or Go. Beoefen je zelf sport?
1: Ja, een beetje voetballen.
0: Nou, lekker man. Lekker. Ja? Beetje voetbal en de derde helft.
1: Ja, die
0: ja,
1: vooral.
0: Ja, precies. Hé, ben je er klaar voor?
1: Ja, gaan we proberen.
0: Mooi. 1 minuut de tijd, 5 vragen. Iedere vraag 20 euro waard. Je mag naar iedere vraag stoppen of doorgaan. Daar gaat hij. Met vraag nummer 1. Hoe heet het platte zwarte schijfje waarmee ijshockey wordt gespeeld?
1: Dat moet een puck zijn.
0: Dat moet een puck zijn en dat is ook het goede antwoord, man. De eerste 20 euro is binnen.
1: Nou, dankjewel. Mooi.
0: Wat ga je ermee doen? Wil je al door of wil je stoppen?
1: Nog één keertje proberen dan.
0: Ah, lekker man. Vraag 2. Welke vlag geeft bij een Formule 1 race aan dat de wedstrijd is afgelopen? Hoe ziet die eruit?
1: Zwart-wit geblokt, toch?
0: Zwart-wit geblokt. Ja, dat is juist antwoord. 40 euro in de pocket. Ja. Wat ga je doen?
1: Nog maar één keertje dan.
0: Nog eentje extra.
1: Eén keertje.
0: Je lijkt een beetje op ondergetekende die in de kantine zegt dat hij nog één snackie. Vraag 3.
1: De
0: laatste. Hoeveel spelers staan er per basketbalteam tegelijk op het veld?
1: Ja, dat is precies iets waar ik niet zo heel veel vanaf weet.
0: Het is te laat.
1: Ja,
0: je had hem nog goed, maar na de tijd. Ah, kak. Nou goed, tosti ijzer komt zo snel mogelijk je kant op.
1: Nou, ook goed.
0: Mooi man, dan kun je lekker bammetjes mee bakken. Fantastisch apparaat, heel veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En een mooi weekend, veel plezier in Putten, hè.
1: Dankjewel.
0: Toen ze de groeten.
1: Hallo.
0: Later man. Eagle Eye Jerry is hier, Save Tonight.

eerste giraffe in de olifant, dan zien we daar Shakira met haar hit Zoo op 58. De zender waar je op pole position zit voor die allerlaatste Grand Prix op Zandvoort. 58 heeft de kaart als je de raceauto hoort bellen met de studio. Dit is Somber, My Body Isn't Ready.

0: Dat pruttelt in het frituur en de hits met Lindo zo. En Esther met het nieuws. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, als het bij je oma in de kast staat, dan vind je het waarschijnlijk ontzettend ouderwets. Maar Max Verstappen draagt het volgende week met trots.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Is de lekkere van Albert Heijn.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: 538 Nieuws.
15: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen. En voor de slachtoffers van het ongeluk hebben de boeren een minuut stilte gehouden. De organisatie noemt het ongeluk verschrikkelijk. En ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Er zijn 12 mannen en vrouwen gevonden vanmorgen in een laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Het gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog onbekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met een Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. En Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de laatste Grand Prix op Zandvoort gepresenteerd. En Nederlandser wordt het bijna niet. De helm is geïnspireerd op Delfts blauw. Of die helm hem ook aan een overwinning helpt, is maar de vraag. Verstappen won 3 keer op Zandvoort, maar de laatste 2 jaar ging de winst naar McLaren. Deze laatste Dutch Grand Prix wordt extra bijzonder. Er is voor het eerst een sprintrace. Het weer, ja, we krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig, vannacht wel meer bewolking en koelt het af naar zo'n 15 graden in het noordoosten tot 20 in het zuidwesten. En dat was het nieuws op Radio 538.
16: Hartstikke goed. Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg gaat. Het is redelijk druk aan het worden. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 12 minuten extra. A2 Maastricht-Eindhoven voor Leende 23. En tussen, eigenlijk hetzelfde toch, maar Hezen en Leende, ja, hetzelfde stuk. Nog eens 18 minuten. Oké, per geval daar. Dan de A12 voor de grens met Duitsland. 17 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Glins en Duiven. 20 minuten. Ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. 35 minuten plussen. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos kwartier. En de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Niemandsdorp. 19 minuten. Die A59, je hoort het al even het nieuws dicht. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland richting Den Bosch. Omrijden via Eindhoven A50 en A2. Want je kan er even niet langs uiteraard. Dan nog de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Kuikenhof. half uur extra. En de A76 tussen Ten Esse en Spouwbeek, 40 minuten, ook daar een botsing de oorzaak. Dan de controles. A6 bij Lelystad richting Friesland, 69,5. A7 Duitsland, Groningen, 245,1. A15 Delgorkum, 103,6. A28 Amersfoort, Volle, 59,7. A30 Barneveld, Ede, 16,2. En de A50 Zwolle, Apeldoorn, 212,8.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
16: Ja. Zomer op je radio. Voor twee, hè, geloof ik weer. Nieuwe kans voor die tickets.

0: Houston, Texas. Het is 11:15 vrijdag. We gaan richting een nieuw weekend. Ik weet, is het te warm om dingen die te doen? Of kunnen wij gewoon een aflevering om dingen die maken met z'n allen? Jawel, dat gaan we gewoon doen.
1: Dingen die
0: je kan zeggen tijdens een reunie.
1: Maar ook in een seksdate.
0: Ja, ik val even met de deur in huis als je dit voor het eerst hoort. Ik ga het over dingen die je kan zeggen tijdens een reunie. Maar ook in een sekstape. Moet dus hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld, zo, die is groot geworden. Of, we moeten dit echt vaker doen. Of, we pakken gewoon de draad weer op. Ik noem maar wat, weet je wel. Kan allemaal. Het zijn allemaal dingen die je zou kunnen zeggen bij een reunie, maar ook in een sekstape. Moet dus hetzelfde dingetje zijn wat bij allebei past. Spreek even jouw suggestie in. Maken we een mooi overzicht hier zo. En dan doen we de leukste ook nog even een 5-jaar-tostiaatje. Zo zijn we ook alweer dan. Ja, komt helemaal goed. Hey, voor tweeën win je ook nog tickets voor de F1 in Zandvoort. De final lap. Hou de racewagen in de gaten, dan pas bellen. En nu...

0: Max en Andy Grammer, the thing I love of 58. Dingen die je kan zeggen bij een reunie.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, we zijn op zoek naar dingen die je kan zeggen tijdens een reunie, maar ook in een sextape. Even inspreken wat je in gedachten hebt. Het voorbeeldje van Arthur.
2: Je bent het nog steeds niet geleerd.
0: Ja, dat zou bij allebei kunnen. Zometeen een overzichtje van de leukste en de beste krijgt een tostiuiger.
3: Hey, Frank en Arjen hier van de 58middagshow.
4: Ga je nog barbecuen?
3: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes, die hoort er nou eenmaal bij.
4: Ja joh, en zolang de buurman de brandweer die belt, is er niks aan de hand.
3: Geniet van het heerlijke weer.
4: En veel plezier deze zomer. Waar je ook bent.
3: Geniet van het lekkere weer.
4: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer, jouw 538.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar. Ja.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: 538. Lindo Duval.
23: Camilla Cabello. Zometeen na die zomer is van Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Camilla Cabello en Don't Go Yet bij 538. Laten we even gaan naar een overzicht van de
1: dingen die
0: je kan zeggen tijdens een reunie.
1: Maar ook in een sextape.
0: Er zijn weer veel te veel reacties. Dankjewel voor alle reacties. Even een kleine greep eruit. Hier komen ze in 1 minuut. Danny.
2: Oké, jongens. Nog even met snel op de foto.
0: Tom.
3: Juffrouw, krijg ik nu alweer straf?
0: Oh ja, leuk gevonden. Rick.
4: Gelukkig hebben we de foto's toch.
0: Foto, toch weer die foto's, ja. Jolien.
5: Oh, dat is een warme ontvangst.
0: Warme ontvangst. Dingen die je kan zeggen tijdens een reunie en ook in een sekstape. Q.
6: Zo, die heb ik lang niet gezien. Was die altijd al zo kaal?
0: Linda.
7: Ik ben even door de achterdeur gekomen.
0: Wel ja, waarom ook niet. Erik.
8: Zo, jij bent lekker opgedroogd.
0: Ja, die had ik wel verwacht eigenlijk. Mout.
9: Oeh, dat is lang geleden.
0: Dit is Jeffrey.
10: Nou, het zag er vroeger allemaal wat beter uit.
0: Wat kan je zeggen tijdens een reunie en ook in een sekstape? Chris.
11: Zo. Het voelt wel meteen weer vertrouwd zo, met z'n allen.
0: Oh, goed. Letty.
12: Dat je daar nog in past.
0: Dat je daar nog in past, ook goed gevonden. Dit is nog Twan, een beetje doordenken deze.
13: Zo, je hebt je lekker laten vol spuiten.
0: Ja, we krijgen deze wel eens vaker binnen bij dingen die iets met vol zijn. Meestal denk ik, ja, dat moeten we niet doen. Maar nu vond ik, deze past weer wel, hier past hij weer wel. Oké, en dan nog eentje. Wat kan je zeggen tijdens een reunie, maar ook in een sekstape? Ook weer een beetje doordenken deze. Snup, zeg het maar.
14: Hé, hey, met jou heb ik gevist.
1: Dingen die.
0: Binnen nu een drie kwartier. Nieuwe kans op weekendtickets voor de final lap. De Formula One Dutch Grand Prix. Je wint ze hier bij 538 nu. Echo Smith.
15: She says I'm walking in a straight line. That's not really her style.

0: Michael, Freedom 90 bij jou.
1: Radio 538.
0: Welke track zorgt ervoor dat je groenpaarse dance hard nog harder klopt? Ofwel, wat wordt de nieuwe 50 Dance Smash? Je hoort het nu. Het Noorse hitkanon Kygo die verlengt je zomer met een verse tropische topper. Zijn nieuwste track heet Take Me Back en is het beste te vergelijken met een blikje chocolademelk van je favoriete merk. Weet je wel, dat je dan denkt, oh, vanaf het eerste moment exact wat je ervan verwacht, maar nog steeds heerlijk lekker. Voor de vocals nodigde hij de Amerikaanse singer-songwriter Max McNown uit. En samen scoren ze de nieuwe 538

0: Backstreet Boys en Quit Playing Games. Zometeen het nieuws met Esther. Groot nieuws, want bier wordt duurder.
1: Ja, nou ja, nog gekker. Na 6 uur 's avonds wordt het duurder. Hoe het zit, hoor je zo.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 een file. En daarbij kwam bij een kettingbotsing kwamen twee mensen om het leven. Verschrikkelijk, zegt Agractie tegen de NOS.
4: Wij vonden zeker dat we hier bij deze dag en met dit bericht gepast om hier wel aandacht aan te besteden. Want het is natuurlijk gewoon tragisch wat er heeft plaatsgevonden op de snelweg.
3: Ze zijn in Den Bosch voor een provinciedebat over boeren en stikstof. En weer is een acteur overleden die een van de boeven speelde in de kinderserie Bassie en Adriaan. Het is Hans Beyer die de rol had van B100. Een boef bij wie alles altijd tegen zat.
5: Ik ben kleddernat. Ik heb ook altijd pech.
3: Hans Beyer was 78. Eind vorig jaar overleed ook Paul van Gorkum die de baron speelde. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, zegt Rijkwaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. En op het Sziget Festival in Boedapest wordt je biertje na 6 uur 's avonds flink duurder. Een halve liter kost overdag €5,50, maar na 6 uur bijna €7,15. Het is bedoeld om bezoekers eerder naar het terrein te krijgen. En vergeleken met Lowlands valt het nog mee. Daar kostte 35 centiliter al €5,90. Het weer tropisch warm met lokaal maximaal 38 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vanavond of vannacht koelt het af naar een graad of 18. En dan komend weekend bewolkter, kans op regen en ook koeler. En dat was het nieuws op Radio 538.
6: Okidoki. Even kijken naar de weg. Het is best wel druk. Even kijken wat opvalt. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Eindhoven tussen De Hoogt en Batendorp. Daar is wat lading afgevallen op de hoofdrijbaan. 3 kwartier vertraging. Ik denk dat de weg dicht is. Dat je over de parallelbaan moet daar. Dan de A4, daarna Amsterdam. Verknopen de hoek 20 minuten plus. A12 richting Duitsland voor de grens 25. En kom je uit Duitsland naar Arnhem via de A12 voor Duiven 17 minuten. Ook de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord 20 minuten. A15, dat is Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 33 minuten. Komt naar een botsing. Komt door een botsing. De A50 Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Pechgeval 30 minuten extra. A58 Tilburg-Eindhoven voor Best 25 minuten plussen. A73 nog Maasbracht-Nijmegen voor Dukenburg 23 minuten. Dan de controles. A1 Amersfoort richting Amsterdam 39,9. De A2 Maastricht echt 236,8. De A6 Joude Emmeloord 282,8. A7 Duitsland Groningen 245,1. A15 Del Gorkum 103,6. A28 Amersfoort Zwolle 59,7. De A32 Meppel Heerenveen bij 15,7. En nog de A50 Zwolle Apeldoorn 213,0. Binnen nu en 20 minuten F1 tickets voor het hele weekend. En je wint ze, ja, hier natuurlijk.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: beetstreekt. Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Attentie.
1: Ja, dat is hem, hè. Dat is hem, de F1-auto. Nu even bellen met de studio 0909-3058. Even timen dat je bellen 538 bent en je wint weekendtickets.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Over een week is het al zover, hè? Over een week is het al zover. Dan is 538 met de studio daar. Ik hoop dat jij daar ook bij kan zijn bij het laatste grote race-spektakel rondom de F1 in Zandvoort. Ja, en dit is echt, weet je, dit zijn de dagen dat je moet zorgen dat je erbij bent. 538 kan het voor je regelen. Ook komende week nog, dus het is niet vandaag gedaan of zo. Ook volgende week nog, tot op de dag van het... dus op vrijdag, als we al beginnen met de eerste test, dan kan je erbij zijn. Mag ik je even voorstellen aan Rio uit Oldenzaal. Dag Rio.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij staat nu achter de receptie bij het autobedrijf waar je werkt.
2: Ja,
0: kan jij daar gewoon juichen en zo? Of hoe schrikken dan allemaal mensen wakker?
2: Nee, dan kan ik nou wel juichen.
0: Oké, okay, ja, dat hoeft wel niet.
2: Het zo moet je.
0: Ik wil eerst even een klein dilemmaatje aan je voorleggen, als het mag.
1: Duval's duivelse dilemma.
0: Stel, hè, je mag naar die F1 in Zandvoort. Maar dan moet je kiezen of je gaat met je schoonmoeder of met je puberende tienerdochter die nergens zin in heeft.
2: Oh, dan ga ik met mijn schoonmoeder.
0: Ja.
2: Die auto wil met een borreltje, dus dat komt goed.
0: Nou ja, goed nieuws. Dan ga jij en je schoonmoeder wellicht richting Zandvoort. Want je hebt gewonnen. Je bent wel een 5 van de dag. Jazeker.
2: Oh, wat vet.
0: Mooi, hè? 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix.
2: Super.
0: Heel veel plezier daar met je schoonmoeder of met wie je ook gaat natuurlijk. Hè? Dat kan je vanzelf kijken.
2: Ja,
0: ja, oké. Okay. Die tickets krijg je van Heineken 0.0. Ik wens je een fantastisch weekend en zorg dat je even zwaait naar de 5 jaar studio.
2: Super, van hetzelfde, hè? Dank je.

0: Teddy Swims en Guilty. Stop or go. Heb je al vlak voor het weekend even zo'n 100 euro in je zak gestoken? Zo, hoppakee, bonus 100 euro. Hè? Gewoon even, hè, niet van de baas, maar van ons. 100 euro kan je nu winnen in Stop or Go. Als jij de kandidaat wil zijn, of durft te zijn, wat je wil. Geef jezelf even op. Dat doe je via de 538-app. Stuur even je voornaam en het woordje Go. En wie weet mag je zo een categorie gaan kiezen. 5 vragen, elk 20 euro waard. 5 keer 20 is 100 euro. Hé, hey, hoppakee. Kind kan de was doen. Wit was in dit geval. Nee, dit geld is alweer. Goed, je naam en Go in de 538-app. En wie weet hoor ik je zo hier. Ook Shakira komt erna zo.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
1: Nog één keer. De Formule 1.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
0: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 538. Lindo Duval.
23: Stukje zomer van Shakira en Burna Boy. Dus die.

0: Imani, don't be so shy. Stop for now. Zaba, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je werkt in de bouw met je vader, wat leuk.
1: Ja, klopt.
0: Hebben jullie wel eens oneenigheid?
1: Nee, bijna nooit.
0: Oh, wat goed.
1: In ieder geval werk nooit.
0: Qua werk nooit, nee precies. Daarbuiten gaat het al het mis. Okay. Ja. Sana, je hebt durf, want je gaat de categorie wetenschap doen. Je krijgt 5 vragen maximaal. En bij elk goed antwoord heb je 20 euro verdiend. Maar bij een fout antwoord ben je alles weer kwijt. Zo werkt het ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je mag na elk antwoord ook zeggen, ik stop ermee. En dan pak je gewoon het geld wat je tot dan toe hebt.
1: Prima, oké.
0: Oké, daar gaan we dan. Kan je vader een beetje helpen ook bij hem?
1: Ja hoor, dat kan zeker. Hij mag gewoon helpen.
0: Hij mag zeker helpen. Ja, als hij het antwoord wel. Hij moet het gewoon roepen dan natuurlijk. Ja.
1: Oké, prima.
0: Daar gaan we. Vraag 1. Hoe eet een groep wolven?
1: Een kudde.
0: Een kudde wolven. Oh, daar zijn we snel klaar. Geen kudde wolven. Nee, dat is een roedel.
1: Oh. Oké, ja.
0: Ja. Geen geld voor je?
1: Nee.
0: Zo vlak voor het weekend. Ik kan jullie wel, het is leuk, misschien ook leuk voor op de bouw, weet je wel, een 58 tosti-ijzer toesturen.
1: Dat is zeker leuk, die kan ik niet gebruiken.
0: Dan gaan we dat doen. Alvast een goed weekend ook, doe de groet aan je vader daar.
1: Ja, zal ik doen, ja. Bedankt.
0: Dag Sana.
1: Doei.
0: Dit is Hansen.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Luna komt langs bij de 538-middagshow zometeen. Ook Mart Hoogkamer over zijn nieuwe track.
1: 538. Favorite.
0: Tickets voor de F1 win je. Ja, natuurlijk ook nog. Laten we je eerst even voorstellen aan de belangrijkste nieuwe track van komende week. De verste 538-favorite. Ja, nieuw. Je kent hem al. Je hebt hem al wel eens gehoord bij 538. De debuutsingle van Temper City. Israëlische alternatieve rockband. Die dit jaar hun eerste stappen richting de spotlights zet. Ze zijn al vrienden sinds hun 12e. Dat is mooi, hè? Ze produceren muziek voor andere artiesten. Hun eerste eigen track is Self-Aware. Het gaat over dat moment waarop je weet dat een relatie giftig of kansloos is, maar er toch in blijft hangen. Ja, je hebt hem misschien al wel eens een keer gehoord. Komende week wat vaker, want Self-Aware van Temper City is de gloednieuwe
1: 538.
2: Favorite. Temper City. Self-Aware.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de oorlog in Iran. Maar het kabinet kan nu beter niet met allerlei reparaties komen, zegt het CBP tegen RTL.
21: Mijn advies zou zijn om niet nu over de hele breedte koopkrachtsteun te doen. Daar is eigenlijk ook geen geld voor als je naar de overheidsfinanciën kijkt. Maar om je vooral te richten op ondersteuning van kwetsbare groepen.
1: Verder zegt het Centraal Planbureau dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, vooral aan defensie en de gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft ze gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een probleem voor boeren in Flevoland. Door de droogte en het dreigende watertekort mogen ze hun akkers niet meer onder water zetten. Dat deden ze onder andere om wormpjes in de grond te bestrijden die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld aardappels en uien. Dat kan een boer duizenden euro's aan schade opleveren. En de woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied. Dat zegt de burgemeester van Maastricht. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes hadden gesticht, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor opgepakt. En dan 50 weer, het is heet. Alleen in het uiterste noorden is het nog onder de 30 graden op dit moment. In het zuiden en oosten is het lokaal 38 graden. Maar goed nieuws, dit weekend wordt het minder heet. En zelfs kans op een paar buien. En dat was het nieuws, Radio 538. En dan de langste vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg. Daar 44 minuten. Dat komt door een afgevallen lading. Er is ook een flink op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Hoek. 32 minuten. Daar is een weg afgesloten. En de laatste lange vertraging op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Beek en IJsselbrug. Daar 36 minuten.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
19: It's funny because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
22: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
25: 538.
10: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Radio 538. In een extra editie van de 538 Middagshow. Want Edwin, die is er niet.
1: Die is niet, die is even anders. Doe maar, hoe leuk dat wij hier mogen zitten.
0: Is het vakantie? Is het het is wel anders gegaan dit keer, moet ik... Want meestal, we hebben het vaker gedaan natuurlijk op vrijdag als Edwin er niet is. En meestal is het dan of een dag van tevoren of 4 uur van tevoren is blinde paniek.
1: Ja, ja.
0: Want dan heeft iemand de vakantiemelding van Edwin gemist. En dan is het, Edwin is op vakantie!
1: Kunnen jullie?
0: Ja. Nee, maar het is nu luid en duidelijk aangekondigd. Dus ik denk dat het inderdaad vakantie is. Ja, gezellig, Irene. Hey.
1: Ja. Leuk om jou weer op vrijdag te zien.
0: Ja. En Edwin trapt altijd af met het woord van de week. Zit er een zonsverduistering in? Of is dat niet het woord van de week voor jou?
1: Beetje, maar nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, bij mij ook niet.
1: Nee? Wat is jouw woord?
0: Dat is toiletpapier.
1: Van de week ook echt.
0: Ja, echt van de week. Ja. Nee, maar het is nu luid en duidelijk aangekondigd. Dus ik denk dat het inderdaad vakantie is. Ja, gezellig, Irene. Hey.
1: Ja, leuk om jou weer op vrijdag te zien.
0: Ja. En Edwin trapt altijd af met het woord van de week. Zit er een...

0: er onlangs achter gekomen wat er aan de hand was. Het viel op, weet je wel, dat steeds als er toiletpapier was op. Weet je, het was niet om aan te slepen deze week, toiletpapier. En er wordt goed gekookt bij ons thuis, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En alles is ook altijd vers. Dus daar ligt het niet aan, weet je. Nee. Maar laat ik het zo zeggen dat er de defisatie, zeg maar. De
1: uitwerpselen?
0: De uitwerpselen, die waren anders deze week. Ja, bij ons alle drie thuis.
1: Hé, jullie zijn allemaal aan de race.
0: Iets, ja, ietsje. Niet veel, maar ietsje. En we zijn erachter wat het is. De koelkast is stuk.
1: Jullie zitten allemaal stuk te eten.
0: Kijk, niet stuk. Niet, weet je wel, dat het warm is wat we eruit pakken. En ik heb even een thermometertje erin gelegd. Het wordt niet koeler dan 15 graden.
1: Oh, maar dat is net zo'n...
0: Dat is net dat randje.
1: Ja.
0: Dat inderdaad alles wat je daar dan in hebt zitten, dat heel langzaam een
1: alles
0: beetje...
1: Alles van vlees moet je niet aanraken.
0: Ja, daar zijn we nu ook achter. Ja. Ja, dus ons woord van de week is toiletpapier.
1: Oh, dat is goed. Ja. Oké. Okay. Voor mij is gutsen.
0: Gutsen. Is ook bij jou kapot.
1: Ja, dat is wel eruit gegutst. Nee, helemaal niet. Nee, het was deze week en zeker de afgelopen dagen was het toch echt wel weer gutsen van het zweet.
0: Klotsen bedoel jij?
1: Gutsen.
0: Het klots van het zweet, toch?
1: Ja, maar het kan ook gutsen, toch, op je lichaam?
0: Oké. Okay. Wat is het verschil tussen klotsen en gutsen?
1: Ik vind het klotsen is bij je oksels.
0: Ja.
1: En gutsen is dat het gewoon stroomt. Echt uit je knieholtes gesijpeld. Dus het kwam er echt je rug, alles.
0: Ja, nat.
1: Ja.
0: Het was nat. Het gutsen. Was een natte week.
1: En maar ook gutsen van het FOMO-zweet.
0: Waar had jij FOMO over?
1: Een brilletje voor die zonsverduistering.
0: Oh, ja.
1: Toch een soort van lichte paniek.
0: Ja, kan ik
1: er nog aankomen? Hoe ga ik het dan doen? Hoe ga ik het oplossen? Mijn kinderen moeten dus een beetje dat
0: ook. Dus daar ging het ook van God. Wat hebben wij allebei een smerige week dan eigenlijk
1: gehad? Dat is zeker waar.
0: Welkom bij deze extra editie van De Middagshow met Blackstreet en Dr. Dre.

0: erg goed op deze
1: nieuwe Nashville-achtige country.
2: Het is lekker, hè?
0: Liedje heet Boston, Stella Lefty. Hier in de extra editie van de 538 middagshow op vrijdag. Met Luna zometeen bij ons op het podium.
2: Helemaal zin in. Ze gaat niet één, maar twee nummers doen.
0: Twee liedjes doen. Ja. Onder andere haar allernieuwste. Die heet Schoonzoon. En ook Mart Hoogkamer komt met nieuwe muziek vandaag. Dit is de Switch.

0: kijken voordat je met haar kan praten, Arie?
1: Nou, zo, ja, vanwege...
0: Ja, vanwege die 55 kilo die verdwenen is.
1: Oh, en ik dacht vanwege wat erbij gekomen is.
0: Is er iets bijgekomen?
1: Oh, is dat een geheim? Nee.
0: Is er ook iets bijgekomen?
1: Nee, maar leuk dat je het niet hebt gezien.
0: Ik heb want Hannelore is 55 kilo natuurlijk kwijtgeraakt in de afgelopen... In hoeveel tijd, Hannelore?
2: Een jaar en 3 maanden.
0: Ik ken Hannelore al mijn hele leven met die 55 kilo. En als die dan nu in één keer weg is, moet ik altijd nog even... Ik blijf altijd nog even...
1: Ik snap je helemaal. Ja.
0: Maar waar heb jij het dan over?
1: Ja, over mooie rondingen die erbij zijn gekomen.
0: Oh, je hebt nieuwe tieten natuurlijk.
1: Ja.
0: Had
2: je die nog niet gezien?
0: Ik kom eraan! Kom eens even bekijken zometeen.
1: Ja, snap ik. Ja. Dat mag jij.
0: Gezellig dat je er bent, Hannelore.
1: Ja, leuk.
0: Straks het nieuws van 2:30. Wat heb je mee voor ons?
2: Nou, onder andere de 3 beste tips tegen wespen.
3: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow. Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
4: Moet je eerst even boven op je hoofd kijken.
2: Ja, dat scheelt weer zoeken.
3: Oh, zo ja. Maak er een mooie zomer van. Joehoe.
5: Geniet van het lekkere weer.
6: Samen met Radio 538.
5: Jouw zomer, jouw 538.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey. Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: 538 weer, het is heet. Met in het zuiden lokaal 38 graden. Vanavond blijft het zonnig en vooral in het binnenland blijft het nog heel lang warm. Dit weekend minder heet en kans op een paar buien.
5: En dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batadorp. Ongeluk gebeurt daar 30 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en Velperbroek. Een file over 13 kilometer en de vertraging is daar meer dan een uur. De laatste lange op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Een ongeluk gebeurt daar 33 minuten. Het is 1 minuut over 2:30. Hannelore is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedemiddag. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile.
5: Ja, en stop ermee jongens, nadat dit is gebeurd toch.
6: We worden armer in 2027, voor het eerst in jaren. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. En vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. En onze overheid geeft steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Vooral aan defensie en de gestegen rente.
5: Het is duurder om geen kinderen te hebben, hoor ik dat nou
6: goed? Voor het eerst, hè?
5: Ja,
6: bizar, hè? Ja.
7: Maar wij krijgen te maken met
6: toeslag
7: of zo.
6: Met toeslagen.
5: Oh, ja. Ik wil zeggen, het is bij ons toch wel de grootste kost.
6: Ja, is jouw kind duurder dan jij zelf?
5: Ik ben zo goedkoop. Ik ben een hele goedkope jongen, dat weet je.
6: Okay. En je kent het wel. Zit je net lekker in je tuin of op je terras, komt er ineens een wesp op je af. In het AD geeft een tuinexpert tips om ze op een slimme manier op afstand te houden. Hoe komt dat ze nu ineens zo opduiken? Ja, ze waren er al wel, maar zo aan het eind van de zomer zijn ze ineens op zoek naar zoveel mogelijk suiker. Ja. Nou, dit zijn de 3 beste tips. Eerst voor de luie mensen, kijk ik meteen even naar Frank.
5: Ja.
6: Koop gewoon een val in een tuincentrum, die werken prima.
5: Een valletje?
6: Ja. Voor de creatievelingen, je kan hem ook zelf maken, de val. Dan snij je een plastic fles op 2/3 door, haal je de dop eraf en dan zet je de bovenkant weer ondersteboven in de onderkant als een trechter. Nou ja, google maar even, dan zie je vanzelf plaatjes. En dan gooi je er een paar centimeter bier of frisdrank in of siroop. En dan
5: ik kan daar wel van genieten op het terras, hoor. Die paniek als er een wesp aankomt. Jij hebt dat ook trouwens.
6: Ja, absoluut.
5: Dat klopt. Als je met jou ergens zit en je kijkt op een ongeluk in jouw haar, dan denk je dat er daar eentje zit.
6: Ja, maar ze gaan ook altijd in mijn haar. Ja, dit is vreselijk. En ik ben allergisch, dus ik ben panisch.
7: Oh, echt? Ja, dat snap ik dan. Nou, dat was dus de eerste tip, hè. Koop of maak een val.
6: Ik hang aan je lippen.
7: Tweede, je kan ze het best weglokken door echt een stuk fruit neer te leggen. Het liefst van het overrijpe, zachte fruit. Peer, appel, kan allemaal, zijn ze dol op. En de derde tip, wespen haten oliën met een sterke geur. Vooral kruidnagel, citroengras en rozemarijn. Ja, dat jaagt ze weg.
5: Dus met peren en rozemarijn naar het terras.
7: Ja, een paar tegelijk gebruiken, dus een mix. En
6: staat de plantenspuit er ook tussen?
7: Nee. Oh. Nee, dat zou ik niet doen. Dan worden ze alleen maar boos. Oh, okay. Gewoon weglokken, dat is altijd het beste.
6: Oké.
7: Okay. Nou. Kijk uit als je wordt gebeld door iemand met een goed verhaal over energie besparen. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld een thuisbatterij aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Ja, zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf.
6: Oppassen geblazen, Frank. Ja.
7: En het leek zo'n goed idee, hè? Planten besproeien met gezuiverd rioolwater vanwege de droogte. Maar het gaat hem niet worden, zegt de Universiteit van Wageningen. Telers zouden schoongemaakt rioolwater graag gebruiken in hun kassen, nu ze geen water van buiten mogen halen. Maar volgens de universiteit duurt het nog lang voordat dat veilig kan. Maanden of zelfs een paar jaar misschien.
5: Hoor, dankjewel.

0: break my heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart hier op 538 in deze extra gezellige editie van de middagshow. En we hebben hele leuke visite.
0: Jazeker, we hebben Luna van Kampen.
1: Luna! Hey Luna! Ja, we kennen jou van Dat is het leven, van Liefste, Stuk met Beteor natuurlijk, voorbestemd ook. En je hebt een nieuwe plaat en je bent gezellig bij ons vanmiddag. Hoe is het met jou?
2: Goed, hoe is het met jullie?
1: Ja, gaat lekker. Wij vinden het fijn en leuk om hier op vrijdag een keertje te zitten op de plek van Edwin.
2: Ik vind het ook wel leuk om een keertje weer te zijn. Ik ben al lang niet meer geweest.
1: Hoe was je zomer? Ben je druk geweest? Ben je nog weg geweest?
2: Ik ben wel lekker druk geweest, maar ook niet te druk. Weet je wel, dus ik heb wel leuke showtjes gedaan. Ik heb veel studiosessies gedaan. Ik ben ook nog eventjes naar Barcelona geweest. Maar echt op een lange vakantie moet ik nog gaan.
0: Hoe is het voor jou? Ben je al helemaal gewend aan het feit dat jij nu, dat iedereen jou nu kent?
2: Nou, valt nog mee. Het is nog steeds nog een beetje gekkig of zo. Ik ben natuurlijk pas 2 jaar nu bezig. Ja. Maar het voelt dus wel alsof ik het al veel langer doe. Dus dat is op zich ook al
1: fijn. De sleur zit er al in.
0: Meer naar de radio.
1: Nee, ik heb ook het idee dat je echt al een beetje een... je bent gewoon een oud-gediende al een beetje geworden.
2: Nou, kijk eens aan.
1: Hey, en hoe is het met moeders en de vraag om de schoonzoon?
2: Mijn moeder gaat het heel goed, met die ene schoonzoon nog niet.
1: Nee, want die is er niet, hè?
2: Nee.
0: Ben je ermee bezig?
2: Nee, ook niet eigenlijk. Maar ik vind het ook altijd wel, ik vind het eigenlijk ook alweer lekker of zo. Ik moet wel er altijd een beetje voor zorgen dat ik niet te veel mannenhaat krijg.
1: Oh jee.
0: Hoezo?
2: Omdat hoe langer ik single blijf, hoe meer ik me ga irriteren aan mannen, merk ik.
1: Oké, nu hebben we iets. Ik ben benieuwd. Waar stoor jij je allemaal aan bij mannen?
2: Ik heb gisteren nog een TikTok opgenomen met allemaal red flags van mannen. Dat was best wel een lijstje. Zo, nou heb je even.
0: Maar wat is je grootste red flag? Waar moet je meteen aan denken? Of noem maar eens een paar.
2: Nou, mannen die lui zijn. Ik vind moederskindjes vind ik een beetje vervelend. Ik heb ook een keer met een man geweest die zeg maar... Wat ik dacht van, wil je nou met mij zijn of wil je mij zijn? Dus dat was een beetje jaloers op mijn successen dan of zo. Ik weet het niet.
0: Ja.
2: Jaloerse mannen die heel claimerig zijn. Eigenlijk heb ik een heel lijstje.
1: Ach jee.
0: En je bent 24, hè?
2: Nee, 23.
0: Oh, 23 ben je. Oké. Wordt er veel gevraagd aan jou, bijvoorbeeld door je familie en je moeder, van wanneer komt die nou?
2: Soms wel, maar ik denk ook omdat het antwoord altijd nee is, dat ze nu denken van,
0: mogen we niet meer vragen?
2: Nee.
1: Maar het is dus wel een leuke inspiratie geweest tot een liedje.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Er komt veel inspiratie uit, ja.
1: Wat is het ook nog een halve oproep?
2: Nou, dat nog niet. Ik krijg soms al wel DM'tjes binnen, maar dat zijn nog niet echt de leukste jongens, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Okay. Dat lijkt me wel leuk, toch? Dat iedereen zich gewoon een beetje aanbiedt, of?
2: Ja, als het leuke mannen zijn.
1: Ja.
2: Maar dat en zijn daar is ze vaak
0: dus zijn geen leuke mannen.
1: Oké, het zijn nog geen leuke mannen, oké.
0: Hey, hij is goed ontvangen al, hè, het liednummer.
2: Ja, zeker, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, je bent hier toch 50 ook al binnengekomen?
2: Ja, dat is altijd wel spannend of zo, hoor, die eerste dag. En dan ben je, heel de dag ben ik aan het kijken hoeveel streams ik heb. En dan zijn we een beetje aan het kijken met het label van, oh, komen we erin, komen we er niet in. Maar,
1: het gaat gewoon hartstikke lekker. En je gaat hem live doen voor ons. Hè? Want je hebt een hele band meegenomen ook.
2: Zeker.
1: Heren, welkom hier bij ons op het podium bij 538. Als jij klaar bent, dan gaan wij daarvoor zitten, Luna.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Mag ik een groot applaus voor Luna. Ze gaat hem hier live doen bij 538. Het is Schoonzoon! Woe!

0: Schoonzoon! Luna, de nieuwe single!
1: Dankjewel.
0: Ik blijf nog even bij ons vanmiddag, hè, met liefde zo meteen. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Laat je nog één keer horen voor Luna hier bij 538. In deze extra editie van de middagshow. Genesis nu, dit is Jesus.

0: Cyrus op 538. En the end of the world. Het is even voor 3 uur. We hebben zometeen natuurlijk het nieuws met Hannelore. Lore, wat heb je mee voor zometeen?
1: Nou, je hoort onder andere wat onze premier Jette onder andere vindt van de snelwegprotesten van de boeren.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Dennis Department wordt weer Dennis Department. Hey, Dennis Ruijen hier. En als Armin op vakantie is, dansen wij op tafel.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: 538 Nieuws.
13: 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. Het is geen goed signaal dat de Brabantse politie voor het boerenprotest gezegd had dat ze trekkers die de snelweg opgaan niet tegen zouden gaan houden. Dat zegt premier Jette.
15: Het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
14: De boeren protesteerden bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het stikstofbeleid. Ondanks een oproep ook van de organisatie om niet terug te gaan over de snelweg zijn vanmiddag toch weer tientallen trekkers de A2 opgegaan. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd, omdat een natuurbrand gevaarlijk dichtbij komt. Militairen hebben allerlei kostbare spullen uit het klooster in veiligheid gebracht. Daar zaten ook de resten bij van drie Spaanse koningen uit de middeleeuwen. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan het 50 weer. Het is heet. Alleen in het uiterste noorden is het nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten is het lokaal 38. Vanavond blijft het zonnig. Vooral in het binnenland nog lang warm. En dit weekend minder heet. En kans op een paar buien. En dat was het nieuws. Radio 538.
16: En dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp. Daar 38 minuten is een ongeluk gebeurd. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek 33. Daar is een weg afgesloten. En de laatste lange op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Bordijk. Daar 37 minuten komt er een vrachtwagen met pech.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
18: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Last Friday night. Thank God it's Friday. Toepasselijk. Heel. 538 in deze extra editie van de middagshow. Ze heeft net al bij ons op het podium haar allernieuwste en laatste single Schoonzoon gedaan. Ze gaat nu liefste voor ons doen. Mag ik een groot applaus voor Luna?

0: Fijn, Lina.
1: Dankjewel.
0: Dat ging heel lekker, of niet?
1: Ja, ik vond het sowieso altijd leuk om met de band te spelen.
0: Dat is voor ons ook fantastisch. Toch anders dan een artiest die met een tapeje binnenkomt lopen.
2: Ja, ja,
0: dit was fijn, hoor.
1: Ja, wel.
0: Zo, gezellig dat je er bent bij ons hier.
1: Vind ik ook.
0: En jij moet straks naar... Jij gaat eigenlijk van het ene paleis naar het andere paleis.
1: Inderdaad.
0: Want jij staat op Paleis Het Loo zo meteen.
1: Ja, leuk. Ik ben heel erg benieuwd zelf ook. Ik ga een akoestische set spelen samen met mijn gitarist. Een hele show wel, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt mooi weer.
0: Oh, maar wat moet ik mij voorstellen dan? Is dat dan onderaan die trappen van het paleis?
2: Is dat prachtig?
1: Nee, volgens mij is het dus bij die tuin. Sowieso heel groot. Dus het is bij die tuin en dan is het gewoon heel... kleinschalig en klein. Volgens mij is dat voor hun ook de

0: De eerste keer dat ze daar een concert te geven.
1: En is dat nog, hadden mensen kaartjes moeten kopen? Of als je in een omgeving bent dat je nog kan komen?
0: Je kan nog komen. Het is vanavond om 7:00 is de aanvang. En er zijn nog kaartjes. Dus kom lekker vanavond.
2: Oh, maar dat is waanzinnig. Dus dan zit je in die paleistuinen.
1: Een warme zomeravond. Fantastisch, toch?
2: Ja. Ja, geweldig.
1: Wat een aanrader. Nee, wat ga je de komende tijd doen?
0: Zondag speel ik bij, hoe heet het ook alweer?
3: Zomerparkfeest.
0: Oh, Zomerparkfeest Venlo.
2: Oh, maar dit is een goed teken, Luna, als je het niet meer weet.
1: Dat denk ik ook. Waar ben ik ook?
2: Hallo Rotterdam! Ja, daar sta je in Amsterdam.
0: Gelukkig ben je bent het. Ja. Nee, en ik mag nog veel shows spelen deze zomer. Ik ben ook heel veel in de studio bezig. Ik ben heel veel aan het maken, dus dat is heel erg leuk.
1: Alleen of met anderen?
0: Wel veel alleen,
1: ja.
0: Maar ik wil ook nog wel met andere mensen wat maken.
1: Zoals?
2: Heb je een wensenlijstje?
1: Ja.
0: Oeh, een wensenlijstje. Dat vragen mensen.
2: Of heb je daar ook red flags?
0: Nee, dat valt mee. Met wie ik nog iets graag zou willen maken. Ik vind Snelle vind ik vet. Ik vind Kevin vind ik vet. Ja, of een Vrouwkje of een Pommeling Thijs. Ja. Pommeling Thijs staat wel echt boven misschien aan mijn lijstje.
2: Ja, dat is
0: ook vet.
2: Ik wel. Ja.
1: Leuk. Ja, daar gaat de stem ook goed bij.
2: Kom snel terug.
0: Ik hoop dat ik snel mag terugkomen.
2: Ja, natuurlijk. En laat altijd dingen horen als je iets gemaakt hebt. Of je bent net de studio uit. Je bent altijd van harte welkom.
0: Dankjewel.
2: En te gek dat je hier wilde zijn. En geniet van die paleistuinen.
0: Dankjewel.
2: Misschien kom je nog een leuke prins tegen.
0: Kijk, misschien wel, precies.
2: Precies.
0: Dat wel goed aan me passen.
2: De nieuwste single van Luna, die heet Schoonzoon. Mag ik er nog één keer horen voor Luna? Dankjewel.

0: closed.
1: Jesus, Zane en Eyes Closed. 538 in de middagshow.
0: Die Formule 1-auto.
1: Ja, die komt nog zo.
0: Ja, die komt nog, dus zorg dat je telefoon bij de hand
1: hebt. Hij is snel, hè? Daarom is ook een Formule 1-auto. Als je hoort, bellen voor kaarten. De laatste kaarten voor Zandvoort weer zo meteen hier. En Anne-Lore heeft het nieuws. Wat heb je mee, Lore?
0: Een opmerkelijke felicitatie in de voetbalwereld.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.
2: Nog één keer de

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Weer. Het is heet. In het zuiden is het lokaal 38 graden. Vanavond blijft het zonnig en vooral in het binnenland blijft het nog heel lang warm. Dit weekend minder heet en kans op een paar buien.
19: Geniet ervan mensen, want het is hierna afgelopen. Dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batadorp 30 minuten. Ook een flinke op de A12 Utrecht-Den Haag voor Bodegraven. Daar de 40 minuten vertraging komt door een gesloten weg in verband met bergingswerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Dit is de laatste lange. 39 minuten daar. Er komt nog een auto met pech. Het is een minuutje voor 3:30. Hannelore is hier met het belangrijkste nieuws.
20: Goedemiddag. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet zouden gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden. Onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In een file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Premier Jette vindt snelwegprotesten door boeren of klimaatactivisten sowieso volstrekt onacceptabel. Er zijn volgens hem genoeg plekken waar je kunt demonstreren zonder dat het onveilig is voor zoveel mensen. Louis van Gaal heeft Xavi veel succes gewenst als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat deed hij via een story op Instagram. Hij schrijft: Felicidades, Xavi. Mucha suerte, amigo. Oftewel, gefeliciteerd. Veel geluk, mijn vriend. En er staat een foto bij uit de tijd dat Van Gaal trainer was bij FC Barcelona en Xavi daar ook speelde. De aanstelling kwam afgelopen woensdag toch een beetje als verrassing. Want Louis van Gaal had eerder deze maand nog gezegd tegen de KNVB dat hij best wilde praten over de rol van bondscoach.
19: Ja, Louis van Gaal. Wie zou die assistent worden trouwens? Ik zou het zo leuk vinden als dat Kluivert zou worden.
9: Dat zou fantastisch zijn, toch?
19: Ja.
9: Die twee die kennen elkaar, zeg ik dat?
19: Dat denk ik wel. Barcelona is een klein stadje, toch?
9: Ja, dat zou top zijn.
20: Ja. Waarom hè? Ja, als er iets duidelijk is geworden deze zomer, dan is het wel dat we meer moeten gaan doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven.
21: We moeten ons natuurlijk aan de ene kant aanpassen aan de klimaatverandering die we nu al zien. En tegelijkertijd heel erg hard werken aan het voorkomen dat het erger wordt.
19: En een beetje genieten van het lekkere weer.
20: Ja, dat ook. Maar het loopt nu natuurlijk wel een beetje de spuigaten uit. Wat ze doen, minder uitstoot dus. En water op bepaalde plekken langer vasthouden. En volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Ja, en dan weer de dagelijkse natuurbrand-update. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd door militairen. Die hebben allerlei kostbare en historische items in veiligheid gebracht. En in Kroatië, in de badplaats Omis, daar zijn veel toeristen getroffen door de natuurbrand die gisteravond daar was uitgebroken. Ook Nederlanders zijn geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden en 7 mensen zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht daar. De brand woedt nu tussen de rotsen. En daardoor is het nog niet gelukt om hem helemaal te blussen. Je hebt het misschien wel gehoord. In België is een goudschat gevonden ter waarde van zo'n 9 miljoen euro. Arbeiders van een bouwbedrijf ontdekten tijdens het aanleggen van een nieuwe riolering een grote lading goudstaven en ruim 4000 gouden munten in een gebouw voor maatschappelijk werk in Sint-Gilles-Dendermonde. Een van de ontdekkers is een 18-jarige werkstudent en hij doet nu zijn verhaal in de Telegraaf.
19: Dit is toch de droom van...
9: Ja, het zeggen.
19: Ik zie wel eens op het strand, zie je toch wel eens iemand met zo'n radartje lopen, zo'n apparaatje. Ja, die vindt dan een paar ringen, maar zij vinden gewoon 9 miljoen
9: euro.
19: Gewoon
9: een lading, hè? Dan denk je toch echt, dit is nep.
20: Ja, hoe ging dat? Ja, ze waren dus de fundering aan het weghalen, omdat ze dus nieuwe riolering wilden gaan uitleggen. Ja, ze zagen wat blinken, ze zagen wat goud, een stukje goud, en toen nog een heel stuk goud, en toen een paar staven, en toen munten, en toen nog veel meer munten.
19: Wauw, mogen ze het houden of niet?
20: Duizenden munten, ja. Ze twijfelden eerst nog van, is het echt? Ze hebben ook meteen hun baas gebeld. Ja, en meteen daarna ook de politie, want ze dachten, dat kunnen we niet zelf houden.
9: Ja, maar toch eentje wel, want dan ga je toch met z'n allen afspreken. Goed. We hebben er 17 gevonden, terwijl er 18 waren, toch?
19: Ja, dat je eentje achter de hand houdt. Ja. Wat mogen ze het houden, Loor, of niet?
20: Nee. Ze hopen nog wel steeds op een beetje vindersloon misschien. Maar dat moet de tijd uitwijzen. Ze wisten wel meteen dat het echt was, omdat ze nummers op de goudstaven zagen staan.
19: Ja.
20: En blijkbaar als je dat ziet, dan is het de real deal.
19: Hanne Loor, dankjewel. Yes.
22: 538. De 538 Middagshow.
19: Mr. Know-it-all.

0: En we hebben hem aan de telefoon. Het is Adriaan. Adriaan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik vind dat zo bijzonder om je aan de telefoon te hebben. Het is nu alleen zo verdrietig.
1: Ja, dat is helaas een verkeerde aanwijzing.
0: Wel een beetje, ja. Want,
1: Hans... We spreken de volgende keer bij elkaar met een feestje.
0: Ja, laten we dat doen. Want Aad, Hans Beyer, B100. Even niet te verwarren met de boef die altijd zei, wat zeg je?
2: Ja.
0: Dat is niet B100. Nee. Hans Beyer B100, die is heel verdrietig. Die is overleden.
1: Ja, het is zo dat een jaar geleden had ik contact met Hans. En toen vertelde hij dus dat hij ongeneeslijk ziek was. Waar ik natuurlijk gigantisch geschrok. En toen zei hij er wel bij, maar ik wil het voorlopig alleen voor me houden. En het mag, ik wil niet dat het bekend wordt. En dan is het raar, hè. Je praat niet over met anderen. Maar heel langzaam ga je aan het beeld wennen. En dan kijk je naar een jaar die mededeling. En dan schrik je je dood.
0: Ja, hoewel natuurlijk.
1: Je kon het verwachten.
0: En hoe kijk je terug op die periode dat je samen hebt gewerkt? En zulke legendarische televisie hebt gemaakt, Adriaan?
1: Het is dat ik in Hans ontdekt heb dat hij ontzettend serieus zijn komische werk benaderde.
2: Hoe zag dat eruit?
1: Dan zei ik, Hans, we gaan het zo en zo doen. En dan zal ik, als ik het vertelde, kreeg ik een glimlach op mijn gezicht. Maar Hans, die nam het heel serieus. Die zonde het eigenlijk af. En na 2-3 minuten kwam hij terug en zei hij, oké, we gaan. En dan hebben we het een paar uur over moeten doen. En niet omdat Hans een verspreking maakte of iets fout deed. Maar ik schoot in de lach. Wel het gezicht van Hans. Want dat deed hij zo perfect.
2: Hoe was hij? Wat was hij verder voor een man?
1: Een hele rustige, serieuze man die gek was van het acteursvak.
0: Ja. En die we allemaal kennen natuurlijk van deze uitspraak, hè?
3: Ik ben kleddernat. Ik heb ook altijd pech.
0: Ik heb altijd.
2: Geweldig.
0: Hey, en Aad, nu ik je toch aan de telefoon heb, wat hoe is het met jou en hoe is het met Bas?
1: Ja, kijk, ik word over 2 maanden word ik 84. En ik heb ontdekt, de 100 meter onder de 10 seconden haal ik niet meer.
0: Nee, die trapeze in het circus, die lukt niet meer.
1: Nee, dat gaat ook niet meer.
0: De acrobatiek.
1: Die trapeze is gebroken, ik niet. Nee, kijk, je wordt ouder en ja, dan gaan we het gebreken.
0: Ja. En Bas? En
1: ja, met Bas, helaas zeg ik wel 7, 8 jaar hetzelfde. Ja. Het is met Bas niet fijn.
0: Nee.
1: Maar wat het pluspuntje bij Bas is, als ik bij hem ben, probeert hij altijd nog een of andere grap te verkopen.
0: Ach.
1: En dat vind ik ook heel knap. He, twee maanden geleden ging ik weer naar Spanje. En voor ik weg ging ik even bij Bas. Bas, ik ga weer naar Spanje, zegt hij, oh leuk, doe ze de laatste voeten. Altijd probeert hij een opmerking te maken dat iemand om iemand van klacht te krijgen.
0: Ja. Oh. Mooi.
1: Dus wat we altijd gezegd hebben, wat er gebeurt, altijd bij verwachten. Ja, dat leeft hij ook na.
0: Laten we hopen dat we de volgende keer met een iets blijere gelegenheid elkaar spreken, Aad.
1: Ja.
0: En goede gezondheid en wens dat ook aan Bas, alsjeblieft.
1: Doe ik. En ik zal het ook doorgeven aan de vrouw van Hans Beyer.

0: isn't ready. Somber op 538. In de middagshow, 5 minuten voor 4 is het. Zometeen hebben wij natuurlijk het nieuws. Hannelore, wat heb je mee voor ons?
1: Het Europees voetbal wordt misschien een beetje uitgekleed.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
20: Hup, hup, dames!
19: Waaraan alles wordt getwijfeld.
21: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
19: Behalve aan de liefde.
20: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen.
19: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
22: 538 Nieuws.
1: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch.
23: Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag, zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
1: Aldus Jette, in de file gebeurde een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en die zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. Het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op het EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen. Dat zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hooggeplaatste team. Dat wil de Jong anders. En dan het 50 weer. De komende uren blijft het warm. In het zuiden en oosten is het lokaal 38 graden. En daar koelt het vanavond ook maar heel langzaam af. Maar dit weekend minder heet. En kans op een paar buien. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: En dan de langste vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Paterdorp en De Hocht 31 minuten. Ook de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder. Een lange vertraging, 42 minuten. En de laatste lange, en ook een hele lange, is de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Prins. Daar 52 minuten.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Becky G hier op 538 in een extra editie van de 538 middagshow. Bart Hoogkamer zo meteen met nieuwe muziek.
1: Ja.
0: En Douwe Bob die heeft wat meegemaakt, hé. Hey.
1: Dewey.
0: Dewey. Dewey heeft mogen optreden met de Zac Brown Band. Dat is misschien wel de grootste country band uit de Verenigde Staten. 13 nummer 1 hits gehad en zo. En dat allemaal dankzij een DM'tje is nu gebeurd. En we spreken Douwe, Dewey Bob zometeen.
1: Ja.
0: Hoe dat is geweest. Dat zometeen hier op 538. Nu eerst TLC.

0: oude Bob.
1: Moet even bellen naar het grote Amerika.
0: Nou echt, ja. Die heeft de avond van zijn leven gehad. Ik denk de droom van elke artiest.
1: Dit is de droom, volgens mij.
0: Hij mocht zijn nieuwe single No To Self primeuren bij de Zac Brown Band. Een van de grootste country bands van de Verenigde Staten. 13 nummer 1 is gehad. 3 Grammy Awards.
1: Ook hebben, nog.
0: Ja, en dat klonk dus zo, moet je horen.
2: I want to bring out somebody that you've probably never seen or heard before. But I actually stumbled onto this song on Instagram. And then I text him. And he's here all the way from Amsterdam to play this song for y'all. His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen.
0: Dewey Bob! Dewey!
3: Hey, goedemiddag bij jullie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Doei. Hey, wij zijn jou.
3: Doei, ja, doei.
0: We zijn je kwijt, hey. Hè?
3: Nou, als het goed is wel. Nee.
0: Hoe was het?
3: Nee. Ja, het was echt gestoord. Het is zo ontzettend gaaf, jongen. Het is. Ik ben mezelf een beetje een aantal keer per dag aan het vertellen dat het wel echt waar is. Dat ik niet aan het dromen ben.
1: Ja, wat, hoe is dit gebeurd?
3: Ik speelde een liedje bij Eva, Jinek, en toen ik kreeg een DM van Zac Brown en die had dat gezien en die vond dat super gaaf. Dus die zei van, I love your voice, I love your work. En toen zei ik, oké, wow, ongelooflijk. En toen raakten we aan de praat en toen vroeg hij van, kom je ons even een paar liedjes meedoen, dan en dan. Want ik ben dan toch al in de States. En toen zei ik, ja, nou, het maakt niet zo heel veel uit of ik in de States was of niet. Ik zou er ook heen vliegen, zeg maar.
0: Maar wat is dit een ongelooflijk iets van hem geweest om jou zo uit te nodigen, gewoon via Insta. Toch?
3: Ja, het is echt een waanzinnige gozer ook. Hij is zo lief en zo humble ook. Ja. Hij is gewoon een hele normale guy. En hij is in Nederland, weet je wel, hij is in Nederland, we kennen hem wel. Want hij heeft natuurlijk die song Chicken Fried en zo, dat kennen we nog wel. Maar hier is het echt een soort, hij is hier gewoon het allergrootste. Het is gewoon echt aan de top. Hij verkoopt 1 miljoen tickets per maand, weet je wel. Dus dat is...
0: Ja, dat is groot.
3: Ja, dat is echt huge. En hij geloofde me. En het gaat gewoon supergoed. Ik ben aan het schrijven.

0: spelen. En de juiste mensen lijken nu op dit moment in Dewey Bob te geloven.
1: Even naar dat moment dan gisteravond. Want dan ben jij dus daar in Pittsburgh, weet je wel. Dan zo'n heel stadion. En die stadions zijn groot in Amerika. En dan weet je dat hij jou op het podium gaat vragen. En dat jij gewoon dat jij een liedje moet doen voor al die tienduizenden mensen. Hoe was dat?
0: Ja, ik was eigenlijk niet zo heel nerveus. Het was wel relaxed. Het gaat zo relaxed allemaal. En ze zijn zo goed en ze weten. En ja, ik moet je ook eerlijk, weet je wel, ik weet dat ik goed ben in wat ik doe ook. Dus ik weet dat ik het gewoon ga killen als je mij op dat podium zet.
1: Maar, ja, jij zit gewoon onwijs goed in je energie op dit moment, Douwe, of niet? Je hebt gewoon even de wind in je rug.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Wat heerlijk, man.
0: Ja, het gaat gewoon supergoed. En ik ben heel blij. Maar ja, het is ook een beetje. Weet je, het is heel lastig. Ik heb dit wel eens eerder meegemaakt. Het is datzelfde ding als bij het Songfestival. Als je op die golf zit, voel je eigenlijk helemaal niet dat je dat aan het doen bent. Later komt dat besef pas. Ja.
2: Hoe nu verder? Uitnodigingen? Wat gaat er gebeuren?
0: Dat weet geen mens. Ik heb geen glazen bol.
2: Maar heb je geen DM's gehad?
0: Ja, zeker. Ja, nee, ik ga. Ja, ik denk dat er wel een signing aan komt, ja, hier.
2: Wat?
0: Dat ik een aanbod krijg van majors of van een.
2: Wat?
0: Of van de juiste mensen of een goede deal teken. Dat ik hier gewoon.
1: Er zijn Amerikanen geïnteresseerd in jou.
0: Blijven. Ja. Als ze een beetje smaak hebben, wel.
2: Jeetje, het gaat gewoon gebeuren.
0: Dat is een grapje natuurlijk, hè.
1: Ik geloof het niet. Maar er is interesse geweest, Douwe. Het gaat gebeuren, dit. Jij voelt het ook.
0: Ja, je weet het niet. Weet je, niks is er totdat het er is, toch? Je hebt geen hit totdat je hem wel hebt.
1: Ja.
0: En het is in ieder geval, heel tof. Ja, het is een beetje. Sorry, ik heb niet zoveel te geven, want het is gewoon, het is lastig. Het is gewoon wat het is. Je speelt hier en ja, ik heb wel gewoon mensen grote mensen in de muziekwereld die zeggen interesse te hebben en willen praten. Maar het is een ander land, hè. Het gaat hier anders. Ja. Iedereen wil hier praten.
1: Ja.
0: Iedereen wil altijd praten. En bij ons is dat.
1: Maar daar begint
0: minder.
1: Het wel, Douwe. Daar begint het wel. Maar ik kan nog steeds aan jouw stem horen hoe indrukwekkend het gisteren is geweest.
0: Ja, ik ben vooral net wakker.
1: Ah. Hey, en begreep ik nou op Insta goed dat jij nog een keer mag doen vanavond? Of had ik dat daar niet helemaal goed gehoord?
0: Ja, we zijn daarna de bandbus ingegaan. En toen zijn we gelijk doorgereden. Ze komen met 12 bussen. En ik sliep in de bus met Zach. En,
2: Hou op, je bent met de bus geslapen samen met hem?
0: Ja, zeker.
2: Ja, geweldig.
0: En gewoon lekker gehangen en gechilled. En echt superleuk gewoon. En we kregen, oh ja, dat is ook wel leuk. Dat vond ik echt zo grappig. Na de show, er komt er een vrouwtje aan en die zegt IV's. Ik zo, wat? IV's? Wat is een IV? En dan, een IV is dus een. Zo'n zak die ze dan aanbrengen. Een infuus. En dan krijgen de artiesten, die krijgen, als je dat wil, dan brengt ze een infuus in. In de bandbus. Met mineralen en magnesium, vitamines. Dat zijn allemaal dingen, dat kunnen wij helemaal niet bedenken. Nee. Maar dan zit ik dus met een gitaar tegenover Zac Brown. Zitten we te schrijven met een infuus in onze arm. In de bandbus onderweg naar Ohio.
2: Maar dit lijkt toch een droom.
1: Maar echt.
0: Maar snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat jij bedoelt. En dan mag jij vanavond nog een keer. En dan proef je ook nog dat er een beetje interesse is uit Amerika.
2: Oh, wat heerlijk. Hou ons op de hoogte. We gaan je bellen.
1: We begonnen met we zijn je kwijt, maar we zijn je echt kwijt, vriend.
2: Ja.
1: Geniet ervan.
2: Niet terecht, hè.
0: Dankjewel, hè.
1: Hey, en tot slot nog even, die Dewey Bob, die blijft wel hangen, hoor, moet ik zeggen. Dewey, dat is helemaal niet slecht, Dewey Bob.
0: Ja, ik ben gelijk die domeinnaam aan.
2: Want
0: die Amerikanen die gaan het bedouwen. Dat heb ik echt opgegeven. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee, jongen, het wordt doei. Man, geniet ervan en heel veel plezier daar.
0: Dankjewel.
1: Mazzel.
2: Doei. All right. Bye.

0: Martin Garrix, you too with Fireflies. Ja, komt een appje van Bas binnen hier.
1: Maar heb jij daar ook last van?
0: Ik heb er geen last van, maar het viel me wel al op inderdaad. Vooral toen hij aanging.
1: Ja, maar dit is voor de wokkelgeur.
0: De wokkelgeur.
1: Dus het is niet omdat ik koud heb, maar de wokkelgeur.
0: Bas die stuurt een appje. Goedemiddag, ik geniet van de uitzending, dat is leuk om te horen. Ja. Ik adviseer Iron alleen om haar mouwen op te stropen, want het is veel te warm voor een trui.
1: Ja, ik kijk ook mee via de webcam, zegt hij, dus vandaar dat ik het weet.
0: Waarom heb jij, en het is ook niet gewoon, het is niet een trui, hè, een truitje, maar het is echt gewoon een flinke trui.
1: Ja, want ik ben een winkel ingerend. Ik had niks bij me.
0: Eigen, het is 36 graden.
1: Dat klopt. Nou is het hier binnen een graadje of wat zal het zijn. 21. Maar mijn wasmachine heeft een funkje geurtje. En het ruikt naar wokkels. Dus eigenlijk al mijn gewassen kleding komt eruit. En dat ruikt dan gewoon niet zo fris. En eerst dacht ik, ja, valt wel mee. Maar nu, ik ruik het gewoon zelf als ik zit ergens.
0: En je hebt de trui nieuw gekocht net?
1: Die heb ik net nieuw gekocht.
0: Om de geur te verdoezelen.
1: Omdat ik het en dacht, ik ga het koud hebben in airco, ik heb niks bij me. Maar nu gebruik ik het ook om de geur vast te houden.
0: Ja.
1: Binnen in die trui.
0: Dus Bas, voor jou, laten we hopen dat ze hem aanhoudt.
1: Ja.
0: We moeten nog even hier in de studio. Ja. Het is even voor 4:30. Hannelore, we hebben het nieuws zo, wat heb je mee?
2: Kijk uit als je een duik wil nemen in natuurwater. Want het zijn twee dingen die hartstikke gevaarlijk kunnen zijn.
3: Hey, hallo, wij zijn Tim, Rick,
4: Niels
5: en Florentien
3: van de 538 Ochtendshow.
4: Oh, wat een weertje.
3: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om

0: 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Nu top.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: 50 weer, nog steeds lekker warm. In het zuiden is het lokaal zo'n 38 graden. Vanavond blijft het zonnig. En vooral in het binnenland blijft het nog heel lang warm. Dit weekend minder heet en kans op een paar buien.
14: En dan de langste vertragingen. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. 39 minuten. Komt er een auto met pech. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Ongeluk gebeurt 31 minuten. En de laatste lange op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderloo. Daar 33 minuten. Viel over 11 kilometer. Komt er een auto met pech. 3 is het. 3 minuten over 4:30. Hannelore hier met het belangrijkste nieuws.
15: Goedemiddag. Bij boerenprotest in Brabant heeft Farmers Defence Force jodensterren met daarop de letter B van boeren uitgedeeld. Een walgelijke actie en zeer, zeer ongepast. Dat zegt premier Jette. Hij is sowieso boos over het snelwegprotest omdat het te gevaarlijk is. Bij een ongeluk door filevorming vanwege een protest vielen 2 doden. Een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os. Mocht je nou denken, ik neem een duik in natuurwater vanwege de hitte, check dan eerst even of de waterkwaliteit wel oké is. Want op verschillende officiële zwemplekken geldt inmiddels een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod. Meestal vanwege blauw alg. Kun je hartstikke ziek van worden. Kijk even op deze site, zwemwater.nl. Daar vind je de actuele adviezen.
14: Niks lekkerders dan toch in het natuurwater zwemmen, vind je?
15: In blauw alg.
14: Nou,
15: heerlijk.
14: Hoort ook iemand over zwemmerseczeem. Wat is dat dan?
15: Wat is dat?
14: Ja, dat is volgens mij ook als er iets in het water.
15: Ja, dat zal inderdaad. Ja. Die blauwachter kun je ook huidirritatie van krijgen. Oh. Maar dat is toch de minste van de problemen die je daardoor kan ondernemen. Zwemmers hebben trouwens ook last van lage waterstanden. Want daardoor
14: lastig zwemmen, hè, met laag water.
15: Ja. Nou, ja, op zich, je kan al wel een lekker bommetje doen, hoor. Maar op steeds meer plekken zijn de zogenoemde drenkelingenladders niet meer bereikbaar. Dat zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn van die ladders die aan de kade hangen, zodat je uit het water kunt klimmen. Maar ja, die hangen dan dus te hoog. Je komt er dus niet meer bij vanuit het water.
16: Oh, dat is ook onhandig.
15: Ja, ja. Dus dat is hartstikke gevaarlijk. Dus kijk uit als je een bommetje doet vanaf.
16: Maar misschien kan je inmiddels wel gewoon staan.
15: Ja, nou ja, dat blijkbaar niet. Ja, ze zeggen niet voor niks dat het dan gevaarlijk is. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar.
14: Ik heb een keer zo'n gênante ervaring gehad dat ik een keer gewoon uit zo'n sloepje was gesprongen van lekker zwemmen, weet je wel.
15: Ja?
14: Maar ik kom er natuurlijk niet meer in met mijn 2,80 meter.
15: Nee.
14: Ik heb zo'n heel lang, zwaar lijf, weet je wel. Ja. En nul kracht natuurlijk in mijn armen.
15: Hoe is het afgelopen?
14: Ja, dat ik gewoon naar de kant moest zwemmen. Ja, weet je wel, echt afgedropen ben naar de haven waar ik mee ben opgepikt.
15: Oh, heerlijk. Ja. De Franse president Macron ligt onder vuur, want terwijl de Fransen flink te lijden hebben door de hitte en de bosbranden, zit de president lekker op een jetski. Hij is vakantie aan het vieren en de foto van hem op die jetski die staat nu op de cover van een magazine. Politici van de Socialistische Partij zeggen: ik schaam me voor mijn land. Vanaf maandag zijn er extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27, dat zegt Rijkswaterstaat. De verzwakte brug kan het zware vrachtverkeer niet meer aan en dus is het verboden voor vrachtwagens om eroverheen te rijden. Rij je daar nou toch met je truck, dan word je van de weg gehaald en krijg je meteen een boete. Hollandse worden niet. Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de laatste Grand Prix op Zandvoort laten zien. En die helm is geïnspireerd op Delfts blauw. De witte helm is versierd met donkerblauwe lijnen, bloemetjes, plus natuurlijk allerlei logo's van sponsoren. Deze laatste Dutch Grand Prix wordt trouwens extra bijzonder, want er is voor het eerst een sprintrace.
14: Ja, daar wil je bij zijn. En kaarten voor die laatste race, weekendtickets. Via zo, hè, als je de raceauto hoort.

0: Alicia Cara en Stay op 538 in deze hele bijzondere middagshow. Deze extra editie van de middagshow hier op vrijdagmiddag.
1: Ik vind het gezellig.
0: Ik ook. Moeten we vaker doen, hé. Aan de telefoon, een grote vriend van dit radioprogramma, Mart Hoogkamer. Mart.
2: Hallo, dag mannen en Frank.
0: Hoe is het? Dag mannen en Frank.
2: Als je niet aan denkt,
1: nee, ik dacht ik laat het gaan. Maar,
0: zei dat nou? Dag mannen en Frank?
2: Nee.
0: Dan,
2: ja, oké, sorry,
0: eieren,
2: sorry.
0: Ah, ik hoorde het
2: wel. Sorry, liefie, sorry.
0: No. Mart, hoe is je zomervriend?
2: Ja, het gaat goed. Ik houd hier wel uit. Ik houd hier wel uit. Volgens mij ben jullie ook wel, hè?
1: Ja joh, ik zit hier in een trui.
2: Is het lekker koel? Ja, bij jullie is het lekker koel, denk ik ook.
1: Ja.
0: Maar wat is hier voor jou? Zit je thuis of ben je ergens?
2: Nee, ik ben nu thuis. Ik kom net de studio uit samen met Jennifer.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben nu lekker thuis, dus ik ga zo meteen even lekker nog even met die kleine spelen in de achtertuin of zo.
0: Ben je al met de kleine op vakantie geweest? Ben je al in het buitenland geweest?
2: Nee, ik ga maandag weg.
1: Wat voor vakantie wordt dat? Strand? Of wordt het all-inclusive?
2: Nee, het wordt lekker strand. En we hebben een huisje geboekt met een zwembadje eraan. En we nemen opa en oma mee, dus we hebben lekker opa.
1: Ik wil zeggen, is het
0: ja.
1: Goed, heel goed.
2: Ja.
0: Ja, dat weet ik nog van mijn eerste vakantie met baby.
2: Nee, ik hou zo erg van mijn schoonouders. Ik denk, ik moet die mensen meenemen, joh.
1: Ja,
0: dat zou ik ook zeggen. Nee, maar dat is heel slim. Dat is heel slim, hoor. Dat is heel slim. Hey, en ga jij nou met Jennifer ook een liedje maken?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het liedje is al gemaakt. Het liedje hebben we net helemaal afgerond. En ze zijn hem nu een beetje aan het afmonteren. En ja, dat is wel echt weer iets heel wat anders, hoor.
1: Ja, maar je hebt dat alweer gemaakt. Of is van Tabitha?
2: Nee, ja, ik en Tabitha en Billy Dans en het team van Tabitha hebben dit liedje geschreven. En het was eigenlijk een liedje van mij en Tabitha, maar ik kreeg wel een keer de vraag of ik een liedje met Jennifer wilde doen. En Jennifer die was zo gek van dit liedje, want het is eigenlijk gewoon heel wat anders dan dat ik doe. Dit is een beetje, hoe moet ik dit dan zeggen, toch wel een beetje Suzanne en Freek.
0: Oh, maar dat is helemaal de kant dat je op moet, Mart.
2: Oh, nou bedankt. Jij hebt in mijn muziek helemaal klopt. Ik vind jou ook lief, Frank.
0: En wanneer gaan we dat horen dan?
2: Ergens volgend jaar. Nee. Ik denk nog wel dit jaar hoor, zeker.
0: Oké, leuk. Want er is een nieuwe plaat. Kroegen in de hemel. Zeker. En er zit ook wel een beetje een traantje in dus, Mart, of niet?
2: Ja. Het heeft wel. Kijk, we hebben deze plaat hebben gemaakt. Ik kwam mijn man ooit... Het liedje heb ik gemaakt met Robbie, moet ik het goed zeggen. En hij heeft het eigenlijk neergezet. En hij zei tegen mij, joh Mart. Hij heeft ook ik wil de zon zien zakken in de zee. Die heeft hij gemaakt en ik ga zwemmen heeft hij ook gemaakt. Dus hij kent er wel wat van. Dus maar op een gegeven moment gingen wij de studio in. En hij vertelt mij een verhaal van Mart. Wat denk je wat ik meemaak? Een oudere man kom ik tegen. En die zat in een kroeg. En, ik zei van meneer, waarvoor bent u zo aan het drinken? Hij zegt, joh. Ik ben eigenlijk aan het wachten totdat ik naar boven kan. Ja, even grof gezegd, hè, want dat zei hij echt zo. Ik ben aan het wachten totdat ik naar boven kan gaan. Lekker naar mijn vrouw toe en dan doen. En toen zei hij één kreet. Ik hoop gewoon één ding. En dat is dat de kroeg in hemel zijn. Want dan kan ik samen met mijn vrouwtje een drankje drinken.
0: Ja.
2: En zo zei ik dan tegen de jongens in het team. Ik zei, jongens, deze verhaallijn moeten we echt aanhouden. Ja. Want ik vind het echt zo'n mooie verhaallijn.
0: En denk jij dan ook aan iemand, Bart, of niet?
2: Ja, zeker, tuurlijk wel. Ik denk wel gelijk aan mijn eigen opa. Het heeft ook wel. Het is een gezellig liedje, maar het heeft ook wel. Het is ook een beladen liedje. Ik denk wel aan mijn eigen opa. Als je deze plaat hoort, dan denk ik wel van, goh, wat zal het toch zijn als er echte kroegen in de hemel zijn, joh.
1: Want hoe lang moet je opa al missen?
2: Ik mis die ouwe al, denk ik, 12, 13 jaar, ja.
0: Oh, dus die is lekker aan het indrinken al.
2: Ik denk dat hij ondertussen al kacheltje landen.
0: Prachtig, ja. Mart. Zullen we hem gaan doen even, die nieuwe?
2: Ja, graag,
0: ja,
2: joh.
0: Toch?
2: Graag.
0: Mag ik toch? Een groot applaus voor de nieuwste kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer.
2: Dank jullie wel.
0: Fijne vakantie dan ook, Mart.

0: plaat. Je doet veel country. Zo geen zin in. Wat is je volgende? Genieten.
1: Oh, ik had echt gewoon even pijn in mijn hart.
0: Ja, ik zag het.
1: Geen country.
0: Nee, heerlijk. Genieten.
1: Deze is zo goed. Het is nieuw. Ella Langley op 58. En Choose in Texas.

0: Texas. Wat een heerlijke plaats. Hier op 538. Het is denk ik tijd voor een raceauto garantie.
1: Ja, jawel,
0: we
1: zeker.
0: We moeten er nu wel aan.
1: Binnen nu en een half uur?
0: Kwartier.
1: Kwartier. Oh, gaan, lekker, ja.
0: Het is garantie, mensen, voor die tickets voor de Formule 1. En het nieuws, Floor, wat heb je mee?
1: Een onsmakelijke, walgelijke actie zelfs van een boerenactiegroep.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Fred's nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
8: Hup, hup, dames!
7: Waaraan alles wordt getwijfeld.
9: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
7: Behalve aan de liefde.
8: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk al eens gepresenteerd.
7: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
10: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
5: 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met daarop jodensterren. Die hadden het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie.
7: Davidsterren zijn echt onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis. Ja, ik mag hopen dat het niet waar is. En als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die dit uitdeelt zegt, ben je helemaal gek geworden.
6: Al dus Jette en ook Joodse organisaties vinden het allemaal erg onsmakelijk. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt de volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. Er zitten geen Nederlanders bij de tientallen gewonden die zijn gevallen door een bosbrand bij een toeristenplaats in Kroatië. Dat zeggen twee reisorganisaties. Nederlandse vakantiegangers in het gebied rond de bosbrand zijn eerst opgevangen in een sporthal. De reisorganisaties hebben nu een nieuw hotel voor ze gevonden. En er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Het zou gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. En dan 50 weer. De komende uren blijft het warm. In het zuiden en oosten is het lokaal 38 graden bijna. En dan koelt ook vanavond maar heel langzaam af. Maar dit weekend minder heet en kans op een paar buien. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: En dan de langste vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek 27 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 47 minuten. En de laatste lang op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo daar 28 minuten.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Een hele goede middagshow met Asher. Yeah, zo direct. Ook Teddy Swims komt eraan.
4: Met Janis Blue.
3: Edge of the

0: Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Anneleen, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Zit jij in team jammer dat het lekkere weer vanaf morgen minder wordt? Of zeg je eindelijk weer een beetje verkoeling?
2: Heel eerlijk, eindelijk weer een beetje verkoeling.
1: Ja, goed voor de tuin, hè?
2: Ja, dat ook. Maar ik ben dol op herfst en zo. Dus die mag mij dadelijk ook weer gaan komen.
1: Jij bent een dekentje meisje.
2: Ja, absoluut.
3: Dekentje meisje, wat een goeie. Ja, ja.
2: Dekentje, kopje thee, goed boek, dat ben ik.
1: Hey, en de Formule 1?
2: Ja. Daar kijk ik mee. Maar ik heb thuis een paar grote fans zitten.
1: Oké. En jij wil een weekend rust?
2: Dat zou heerlijk zijn.
3: Oh, je bent er zelf dan niet bij?
2: Ik niet, ik geef het netjes weg.
3: Ik niet, wij niet bellen.
1: Anneleen, je wint de tickets. Het zijn er twee weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. En de laatste is het in Zandvoort. Die wordt je aangeboden door Heineken 0.0.
2: Fantastisch. Dank jullie wel.
1: En wil je iets voor terugvragen thuis, hè?
3: Juist.
2: Zeker, absoluut.
1: Ja. Heb je al iets in gedachten?
2: Daar ga ik even goed over nadenken.
3: Ja. Je hebt een heel weekend, hè? Dat mag gevuld worden.
1: Precies.
2: Precies.
1: Die Anneleen die niet meer te koken of de vaatwasser uit te ruimen, hoor. Dat
3: nee, dat is verleden tijd.
2: Precies, ik denk dat ik er wel een maand mee kan rekken.
1: Goed. Fijn weekend, Anneleen.
2: Dankjewel. Doei.

0: Armin van Buren en Dream a Little Dream hier op 538 in de middagshow. De extra middagshow editie.
1: Ja, lekker. We zijn even op vrijdag.
0: En elke dag doen we altijd rond dit tijdstip natuurlijk dat we de verhalen gaan verzamelen. En het was natuurlijk een beetje de week van, hoe heet die daar toch ook weer?
1: Gian
0: van Veen. Dat heb ik wel daar.
1: Naar Nieuw-Zeeland was hij gegaan. Helemaal naar Nieuw-Zeeland gevlogen.
0: Ik heb daarvan
1: voor een wedstrijd.
0: Ja.
1: En toen was hij zijn pijltjes vergeten.
0: Ja. Ja, die waren achtergebleven. De koffer was naar Parijs gegaan en hij was naar Nieuw-Zeeland gegaan. Moest daar darten. En dus hij stond in Nieuw-Zeeland voor een belangrijke wedstrijd. En zijn dartpijlen waren in Parijs. Ja, dat is heel zuur. Dat is heel zuur. En wij vroegen ons af of het jou ook wel eens is gebeurd. Dat jij iets cruciaals ging doen in het buitenland. Misschien ging jij snorkelen. Alleen was je snorkel niet mee.
1: Ja, en dan echt iets wat alleen jij, zeg maar, mee kon nemen.
0: Ja,
1: dat
0: je hebt het echt nodig.
1: Dat ene ding, vergeet.
0: Dat ene ding dat jij nodig hebt voor je vakantie, weet je wel, of voor jouw reis, dat je die juist vergeten bent of dat die met de bagage ergens anders.
1: Of voor je werk, hè, dat je je werk niet kan uitvoeren. Dat ene cruciale ding.
0: Dat kan ook.
1: Niet bij je.
0: Ja, dat kan ook. Ja, dat is leuk. We willen alle verhalen verzamelen. Dus als jij dat ook een keer hebt meegemaakt, wil je het even doorgeven aan ons. Dus dat jij een reis maakte voor je werk of wat dan ook. En die reis had een specifieke reden.
1: Ja.
0: En dat ene ding dat je ervoor nodig had, lag nog thuis.
1: Juist.
0: Ja. Of was misschien met de bagage ergens anders terechtgekomen, maar had je niet bij je in ieder geval. Bel even 0909-30538. Of laat het even in de app weten. Is misschien ook net zo makkelijk, de 538 app. Gaan wij de verhalen hier druk verzamelen. En hebben wij het nieuws zo van 17:30. Hannelore, wat heb jij mee voor ons?
2: Deze warme zomer kost onze samenleving bakken met geld, maar om een andere reden dan je zou denken.
3: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland. Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: Nederlands Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
17: Hens van voordeel.
16: Aldi.
19: 50 het weer, het is lekker warm en het blijft nog lang warm vanavond. In dit weekend minder heet en kans op een paar buien.
20: En dan de langste vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam voor de hoek 20 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug 36 minuten. Dan staat daar een vrachtwagen met pech. En de laatste lang op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een auto met pech en de vertraging is 21 minuten. 2 minuten over 5:30. Hannelore is hier met het belangrijkste nieuws.
0: Goedemiddag. In Turkije is een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven opgepakt. Dat meldt het AD. Hij heeft een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. Op videobeelden van zijn arrestatie is te zien hoe hij in korte broek en op rode slippers wordt meegenomen door Turkse agenten. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de Amerikaanse FBI. Die had namelijk in het diepste geheim een versleutelde telefoondienst ontwikkeld. En die verspreid in de onderwereld. Enam. Gerrit en zijn handlangers die gebruikten die Enam-telefoon en hadden geen idee dat de FBI alles kon meelezen.
20: Wauw, dit is echt James Bond dit.
0: Ja, daar sta je op je rode slippers. Het datalek van een logistiek bedrijf blijkt nog groter te zijn. Naar de Bijenkorf en Bol zegt ook kledingwebshop About You slachtoffer te zijn, meldt een vakblad. Nederlandse en Roemeense klanten zijn getroffen.
1: Doet ons niet zo heel veel meer, al die datalekken. Maar nee, misschien zouden we meer moeten doen. Helemaal niks.
20: Want je krijgt dus zo'n mailtje van, ja, je bent op een...
1: Nou, wat doe ik ermee? Dan denk ik, oh ja, dus ik kan gebeld worden of gemaild worden. Dus ik wantrouw alles.
20: Ja. Ja. Maar ga jij je wachtwoorden aanpassen of iets?
1: Nee.
20: Of? Nee. Ook geen nieuwe creditcard aanvragen? Nee.
0: Het zal je niet verbazen. Het is de warmste 14 augustus die ooit is gemeten. In de beeld is het 35,1 graden, een record. Het allerwarmst was het vandaag tot nu toe in het Zeeuwse Westdorpen. Daar is het 37,3 graden nu. Sowieso hebben we een recordzomer te pakken. Dat kost dus echt bakken met geld, maar om een andere reden dan je denkt. Je kijkt natuurlijk eerst naar je eigen meterkast, want door de airco en extra waterverbruik betaal je meer. Maar alles bij elkaar kan de extreme hitte Nederland dit jaar 0,8 procentpunt economische groei kosten. En dat is vrijwel de hele groei van ongeveer 1% waarop was gerekend. Dat is heel slecht.
20: En waarom is dat dan?
0: Ja, hoe komt dat dus? Nou, vooral door de afnemende productiviteit.
20: We worden luier.
0: Ja, boven de 25 graden werkt iedereen langzamer. Van de bouwplaats tot op het warme kantoor.
20: Siestaatje.
1: Ja, hier is het op traag.
0: tranquilo. Wat is zuiniger, afwassen of de vaatwasser
1: nou,
0: gebruiken?
1: Nou, voel ik mijn laatste af inderdaad.
0: Ja, dat is toch een dringende vraag. Hè? Als je airco staat te loeien en je geen water mag gebruiken voor je plantjes. Ja, grote stapel afwas wegwerken valt niet mee. Je zou denken dat een vaatwasser altijd een slechter idee is. Dat hij veel energie en veel water verbruikt. Maar dat is niet altijd zo. Oké, het allerbeste. Het beste is natuurlijk om af te wassen met de hand in een tijltje, zegt Milieu Centraal bij Metro Nieuws. Maar als jij de kraan continu laat lopen tijdens het afwassen, is juist de vaatwasser een beter idee. En nou, mocht je twijfelen, een gemiddelde vaatwasbeurt kost gemiddeld 22 cent. En met de eco-stand bespaar je jaarlijks nog eens een keer 20 euro. Dus ja, die 22 cent. Ja, wij
1: krijgen ik doe altijd
0: niet,
1: eco. Ik zit er helemaal goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En zanger Robbie Williams heeft niet alleen ADHD, het syndroom van Gilles de la Tourette, en allerlei mentale problemen. Ja, hij heeft allerlei dwangmatige stemmen in zijn hoofd. Dus hij heeft geen tics of dat hij dingen roept. Maar dat zit allemaal bij hem van binnen, zegt hij. Maar hij is nu ook gediagnosticeerd met autisme.
1: Oh.
0: En daar is hij hartstikke blij mee met de diagnose. Want het verklaart zoveel. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview vanwege de lancering van zijn nieuwe kledingmerk. Hij zei, ja, voor alle rare dingen die ik doe, kan ik nu gewoon zeggen, sorry, ik ben autistisch.
20: Oh, lekker. Hij heeft een excuus erbij.
0: Ja, en dan spot hij natuurlijk wel een beetje.
20: Ja.
0: Mensen hebben er heel veel last van. Maar dit heeft hij ook nog eens een keer.
1: Oh. Ook nog. En volgens mij door zijn Ozempic heeft hij zijn oogproblemen.
20: Ja, joh.
1: Goed.
20: Ja. Hannelore, dankjewel. Yes.
8: 538. De 538 Middagshow.
20: Bam bam van Jugal. Zo direct en ook de

0: Lekker. Hier op 538. De middagshow waar we alle verhalen gaan verzamelen. Een beetje naar, naar aanleiding van het verhaal van die darter deze week.
1: Gian van Veen die was naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Daar had hij een wedstrijd. Eén probleempje. Zijn pijltjes was hij vergeten.
0: Ja, die lagen in Parijs of zo.
1: Die lagen in Parijs, ergens anders.
0: Martina.
2: Hallo.
0: Hi. Wel eens een reis gemaakt en iets cruciaals achtergelaten?
2: Ja, zeker. Wij zijn niet zo georganiseerd. Dus als wij dan uiteindelijk de sleur het ingepakt hadden en vier kids op de achterbank, dan na 21 gezellige uren in de file waren we of schoenen of zwembroeken vergeten. Maar die gingen we dan uiteraard halen bij de Decathlon in Spanje. En daar zijn we zelfs een keer een kind vergeten op de terugweg.
1: Oh nee.
0: Oh, een kind.
1: Dat is vrij cruciaal.
0: Ja, die is cruciaal, ja.
2: Ja.
1: Wat een goeie.
2: Maar het komt altijd weer goed. Ze worden gezellig groot, hè.
0: Heerlijk. Altijd blijven lachen, Martina. Dankjewel, Olaf. Olaf.
3: Ja.
0: Wel eens iets cruciaals vergeten op een reis?
3: Nou ja, ik persoonlijk niet. Maar ik heb 41 jaar bij Defensie gezeten. En we hadden een internationale schietwedstrijd in Amerika. En wij alle wapens, maanden van tevoren, alles ingeschoten. Alles was perfect. En toen we in Amerika aankwamen, waren de wapens er niet.
1: Helemaal niks.
0: Oh god, waar wij
3: dus,
0: dan?
3: Die waren nog steeds op Amsterdam, Schiphol. Ach. Dus uiteindelijk hebben we van de Amerikanen wat mogen lenen. En daar moesten we het maar mee doen.
1: En gewonnen?
3: Helaas niet. Ach. Er waren toch wel een paar hele goeie bij.
0: Ja, ja, ja. Je had ook poef kunnen doen. Dat doe je ook toch wel eens bij Defensie? Poef, paf.
3: Ja, dat kan je wel roepen, maar nee, dan doe ik het toch liever op z'n echt.
0: Goed zo, Olaf. Dankjewel, Jan.
4: Hoi, goedemiddag. Met Jan.
0: Wel eens op reis iets cruciaals vergeten?
4: Nou, niet op reis, maar ik hoorde ook dat je kon bellen als je iets cruciaals was vergeten op je werk. Nu heb ik een frietwagen. En toen ik dat net deed, verliep alles nogal een beetje chaotisch. En dus ik naar mijn standplaats gereden, hier in Gouda. En nou, op mijn gemak alles geïnstalleerd, schoongemaakt, saus opgewarmd, mayo klaargezet, bakjes, al dat soort dingen. Bleek dat ik mijn patat was vergeten.
0: Ach, ja.
4: Ja. Dat was een beetje jammer.
1: Ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer, ja. Jan. Dankjewel. Doen er nog eentje. Verena?
5: Ja?
0: Wel eens iets cruciaals vergeten?
5: Ja, zeker. Ik ben heel wat jaar geleden met een vriendin op vakantie geweest naar Rome. Maar zij zit in een elektrische rolstoel. En bij aankomst in Rome waren wij uitgestapt. Alleen de rolstoel dus niet. Of in ieder geval, ze waren vergeten om die rolstoel uit te laden.
0: Oh.
5: En die vloog door naar Napels.
1: Nee.
0: Oh.
5: Ja. En ja, dat was... Want zonder de rolstoel kon mijn vriendin niet zo heel veel.
0: Dus op jouw rug door het Colosseum...
5: Ja, zoiets. Nee. Nou ja, in ieder geval, we hebben 3 uur moeten wachten. Het was gelukkig een retour naar Napels. Dus hij kwam gewoon weer terug, die stoel. En we hebben in de VIP-lounge mogen wachten. Dus eind goed, al goed.
1: Ja.
5: Juist.
0: Verena, dankjewel. Fijn weekend alvast.
5: Ja, doei.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: 538 Nieuws. 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Ook webshop About You is getroffen door de cyberaanval op een logistiekbedrijf in Waalwijk. Eerder werd al duidelijk dat de gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. De A59 naar Den Bosch is weer open. Hij was sinds het dodelijke ongeluk van vanochtend dicht. Dat ongeluk gebeurde in een file die was ontstaan door protesterende boeren. Premier Jette is er helemaal klaar mee dat actiegroepen de snelweg gebruiken voor dat soort acties.
17: Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt.
16: Ja, dat zei hij bij zijn wekelijkse persconferentie. De organisatie van het Songfestival is aan het kijken of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media mag je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Daarnaast zou je dan ook alleen nog maar online kunnen stemmen. En er is weer een trein ontspoord in Engeland. Het gebeurde nu ten oosten van Londen, maar er raakte gelukkig niemand gewond. Gisteren gebeurde het ook al in het zuiden van het land. Toen raakten er wel 2 mensen zwaar gewond. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt steeds koeler vanavond. Morgen kan het vooral 's ochtends even regenen. En dan wordt het ook weer minder heet. Maximaal 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Dan een verkeer. Op dit moment zijn er nog 9 vertragingen. De 3 grootste neem ik even met je door. Eentje op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Bij De Hoek 15 minuten komt er een auto met pech. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Eemnes 17 minuten. Weg is daar dicht. Op de A50 tussen Os en Apeldoorn bij Schaarsbergen 17 minuten. 17, dat was een rare intonatie. vertraagt hij 17 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
10: Te beginnen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 10.9. Op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.4. En op de A6 tussen Joudenen en Emmeloord bij 305.2. Op de A7 tussen Den Hoeven en Bolsward, 108.1. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En er is er nog één gemeld bij 46.3. Dus let daar op beide plekken even op. A15, Del-Gorkum. Tussen Del en Gorkum bij Vuren, 103.6. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9. A27, Almere-Hilversum, 112.1. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.7. En op diezelfde A28 tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. A30, Barneveld-Ede, 16.2. A32, Meppel-Heerenveen, 15.7. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69.4. De laatste voor nu vind je op de A50. Tussen Zwolle en Apeldoorn opletten bij 213.0.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
24: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan. Ja.

0: stoppen met die koeienletters en dat weekend.
1: Wat dan?
0: Ja, met de koeienletters op het horloge. Wat staat er weekend?
1: Dat staat toch helemaal geen
0: weekend. Dat staat er niet op het weekend op het horloge. En wij waren dus, wij zaten een tijdje even in de middag op de plek van Edwin en op de plek van Frank en Aiden. Ja. En toen hoorde ik dit Julia en Jordi ook doen toen ze op onze plek zaten.
1: Goed.
0: Ik vind zo'n onzin ding. Nou, ik ga het vanaf nu ook elke week zeggen totdat jij ermee stopt.
1: Wat vind jij, Eva?
2: Nou ja, ik vind dat Dylan het zelf zegt, dus dan kan hij er toch ook zelf mee stoppen.
1: Ja.
2: Nee, jij vraagt wat zie je op dat klokje, dan kan je ook zeggen 6 uur.
1: Nou precies, dat kan. Goed, welkom. Het is de vrijdagavondshow Bas en Dylan. En die starten wij traditiegetrouw met Chris Deluxe. Dus zullen we even een applausje doen voor Chris?
0: Applaus voor Chris!
1: Gaan we lekker, Chris?
3: Ja hoor, terug op het oude nest.
1: Ja, ja, zo is
3: heerlijk,
1: het.
3: Heerlijk. Ik heb nu wel gemixt, jongens.
1: Alles...
2: Zijn nou gemixt? Oh, jij gekke griebus. Ja,
0: want dat is precies wat Chris gaat doen. Hij gaat eigenlijk alles aan elkaar mixen wat je aanvraagt via de app van 538. Pak de app van 538 erbij en stuur een appje met je verzoekje. Kan alles zijn, maar wel leuk als je het in een audio-appje doet. En dat heeft Matthijs bijvoorbeeld gedaan.
4: Hey Chris, zou je voor mij de zomerhit van 2026 willen draaien? Ray en Beer met Zonnebak!
5: 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: of in ieder geval de start daarvan. Ja. Drop even een berichtje in de 538-app. Laat weten wat je wil horen. Je hoorde Ray en Beer, Zonnebank al, Galantis, No Money en ook Nick Schilder. En zojuist Last Frequencies.
1: Via de app kan je verzoekjes insturen. Doe dat met een audio-appje, dat vinden we extra leuk. En de volgende komt van Robin.
2: Hey Chris, wat een lekkere track draai je toch weer vanavond. Hey, mag ik een verzoekje indienen? Ik zou graag Everything But The Girl Missing willen horen. Dankjewel, fijn weekend.
0: Lekker. Robin, thanks, jongen.

0: Hij is goed, hè?
1: Chris Deluxe! Ja!
2: Lekker zeg, Chris, dankjewel.
1: Graag gedaan weer.
2: Kijk, ja, dit is gewoon hoe het is. Heb je Chris gehoord, dan weet je dat het weekend officieel begonnen is.
3: Nou, dus, en het mooie is, je hebt dubbele shifts volgende week bij de Formule 1, Chris.
1: Ik heb het gehoord, ja. Wat aan de bak.
2: Nou ja, dubbele shift?
1: Ik wil 2,5 uur drijven.
2: Dat meen je niet.
3: Wow. Ja.
2: Nou, nog een keer een applaus.
3: Ja! Hij doet het allemaal maar.
2: Ja, zo is het. Welkom, het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
3: Waarom mannen niet meer met een leeg polsje over straat kunnen?
2: Met een wat?
3: Polsje, leeg polsje.
2: Oh, dat er iets om moet.
3: Ja,
2: oh,
3: moet iets om.
4: Ja, precies. Hallo, Edwin Evers hier. Een tipje van mij, even kijk af en toe in je drankje. Hè? Je wilt tenslotte proosten met je vrienden. Niet met een wesp. Geniet ervan. Fijne zomer.
5: Waar je ook bent.
6: Geniet van het lekkere weer.
5: Samen met Radio 538.
6: Jouw zomer, jouw 538.
7: Voel mij zo free.
8: Wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Bas en Dille.
3: Zijn we. Welkom. Je krijgt het nieuws van Eva.
2: De armband voor mannen is terug. Oh. We hebben dat eerder al eens gezien, een paar jaar geleden. Maar toen waren het vooral hele dikke knoesten. Weet je wel, die Buddha to Buddha armbanden.
3: Oh ja.
2: Die heel erg moesten uitstralen van... ja, ik ben echt voor een meneer, hoor. Het is niet voor een meid bedoeld eigenlijk.
3: Okay.
2: En dat is nu anders met deze trend. Dat vertelden ze bij RTL Boulevard. Zat een woordgrapje in die ik jullie toch niet wil ontnemen. Wacht even.
4: Ja, dat is nu iets meer ingetogen. Al kopen ook tegenwoordig mannen hun polsversiering aan de lopende armband. Stekken maar.
3: Ja, dat is.
2: En hij eindigt dus met stekken maar, want dat is dus wat je nu moet doen als man.
3: Stekken?
2: Stekken, dus dat is het stapelen van meerdere kleinere armbandjes.
3: Eigenlijk zou je... Oh, meerdere kleine armbandjes.
2: Ja, dus maar bijvoorbeeld en een leren bandje en iets met een
3: kraan.
2: Maar
3: dit gaat te snel, want ik had dat op een gegeven moment. En toen dacht ik echt, nou, ik voelde me helemaal het mannetje, hoor. Dat is, weet ik, in 2016 of zo, denk ik.
2: Ja.
3: Ik weet, mijn eerste foto voor 538, die heb ik toen gemaakt. Nou, daar heb ik een rits armbanden om. Ik voelde me echt
2: meerdere ook toen al. Maar, dus was je zo vooruit met de trend?
3: Ja, alleen zo vooruit dat ik achteraf wel dacht van... doe maar niet. Dus ik ga daar echt nooit aan beginnen nu.
5: Nou, maar eigenlijk zou je kunnen stellen dat La Fuente, de DJ, is een grote trend zetten.
3: Maar die heeft
2: wel de hele grote armbanden. Ze zeggen hier de kleinere subtiele stekken.
5: Dat zeggen, want als La Fuente door de douane moet... dan moet hij echt via een andere ingang.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik vind jou wel een man ervoor.
5: Voor de vele armbanden?
3: Ja, om met deze trend mee te gaan.
2: Jij hebt toch wel eens... Oh, je hebt ook een armbandje.
5: Ja, ik heb een armbandje om. Maar eentje en een horloge. Maar dat is...
2: Ja, dat is niet stekken maar, hè?
5: Dat is niet stekken maar, nee. Er moet meer zilver om die pols, bro. Kreng, kreng, kreng, kreng.

0: Peggy Mahambi, I Need Your Love.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ik ben echt stupefait, totaal verbaasd over iets wat Eva heeft gezegd. Eva, ik wil even een klein beetje backstory. Jij bent zwanger. Jij bent op 2/3 van de zwangerschap. En jij hebt intussen een mooie kinderwagen gekregen.
4: Ja, ik heb van mijn ouders echt een pracht van een kinderwagen gekregen. Ja. En die heb ik dus nu op de kinderkamer gezet.
3: Ja.
4: En dan zit ik er steeds zo naar te kijken. En dan denk ik, het is toch eigenlijk een godszonde dat die daar maar staat te staan. Ik wil gewoon het liefst de hele dag mee rondlopen. Maar
3: jij gaat nu heel snel door naar hoe duur de kinderwagen is. Maar je hoort even, je mist even wat Eva vanmiddag hardop zei op de redactie. Namelijk dat ze al met de kinderwagen gaat lopen.
4: Nou ja,
5: Kijk,
4: ik denk dat ding staat daar. Ik wil graag met dat ding. Ik kan er geen baby nog in leggen, want die zit nog in de buik. Toen dacht ik, het is eigenlijk ook een prima boodschappenwagen.
5: Dat kan wel. Dat
3: nee, natuurlijk niet.
5: Waarom niet?
3: Nee, je bent prachtig, maar zichtbaar zwanger. En dan denken mensen, waarom? Ze heeft niet stil gezeten. Daar is de tweede alweer.
5: Precies.
3: Maar dan zie ik helemaal voor me dat jij door de Jumbo loopt, of de Albert Heijn, of de Lidl, of waar dan ook. En dat er iemand zegt, zou ik even jouw kinderwagen mogen kijken, dat er geen baby in ligt. Dan denken ze, die vrouw is gek geworden.
4: Ja, en dan denken ze dat maar. Dat maakt me echt geen ruft uit. Ik wil gewoon lekker met die wagen lopen. Hij rijdt soepel. Het is fijner voor het boodschappen doen dan met van die tassenzeulen met die zwangere buik.
5: Ik kan het me ergens wel voorstellen.
3: Maar je gaat dadelijk nog zoveel met die kinderwagen lopen. Ja, laat het ding even ongeroerd, zodat hij kleiner er is.
5: Ja, maar
4: je moet hem inlopen.
3: Maar even in. Ja,
4: dat weet je niet. Ja, maar hoe dat voelt.
5: Toch net als je op een gegeven moment de babykamer gaat inrichten en zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat ergens al best wel vroeg wil doen. Gewoon voor het gevoel, toch? Dat je er alvast een beetje gevoel bij krijgt.
3: Dat is de babykamer. Dan is het ook fijn dat die af is als de baby komt. Als je net een hele watermeloen uitgeperst hebt, dat je nog moet behangen.
5: Nee, maar als ze een waterdoen haalt in de supermarkt, dan is het handig als hij in de kinderwagen kan. Dat is het natuurlijk. Eva, mijn zegen heb je hoor.
4: Bedankt, vriend.
5: Moet je gewoon doen. Hey, welkom. Het is de vrijdagavondshow. Bas en Dylan, Davide Michel, Stil Champagne hoor je zo meteen. En eerst Kygo en Take Me Back.

Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. En dan willen we even een plaat draaien voor een bijzonder iemand. Jij kent hem misschien niet, maar hier achter de schermen bij de radio... en dus uiteindelijk ook voor jou als luisteraar is hij heel erg belangrijk geweest. Het gaat om Pim van der Kolk, radiopromotor... die afgelopen week onder het genot van een wijntje, dat dan weer wel... plotseling is overleden. Hij zorgde er als promotor bij de radio voor dat liedjes hits werden. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen stellen. Eens per week kwam hij met een hele bak met liedjes aan. En dan zei hij, ja, dit moeten jullie gaan draaien. En hij heeft echt van heel veel liedjes hits gemaakt, kan ik je vertellen. Dat werk deed hij al meer dan 50 jaar. Hij deed het onder andere voor Queen en The Rolling Stones in het verleden. En zo ook voor een hele lading nieuwe artiesten. Waaronder Cloud. En ik weet nog dat bijna vier jaar geleden, ging de telefoon. En toen zei hij, dag jongen. Want zo nam hij dan altijd de telefoon op. En toen zei hij, ik heb een hele leuke jongen voor je. Een heel leuk liedje. Vrolijke jongen, leuk liedje, moet je gaan draaien. En dat was dus Cloud met zijn debuutsingle. Samen met alle radiostations van Nederland draaien we niet de debuutsingle van Cloud. Maar misschien wel een liedje wat staat voor hetgeen waar Pim voor stond. Hij gaat ongelooflijk gemist worden. Hij was een van de meest graag geziene gasten... bij de radio, waar dan ook, bij welke zender dan ook. Zo niet de meest geliefde man uit het vak. We draaien met alle radiostations van Nederland waar Pim mee samenwerkte. Cloud en C'est la vie.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Daar zit Sophie.
5: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
10: Is de lekkere van Albert Heijn.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: Dance Department wordt weer Dennis Department. Hey Dennis.

0: Ik zie je morgenavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso.

0: bereid je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Floon. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen. Dat meldt RTL Nieuws. Dat deden boeren uit protest tegen de stikstofplannen, terwijl het helemaal niet mag. Het leidde ook tot een dodelijk ongeluk op de A59. Als deze droge zomer voorbij is, dan moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met watertekorten. Dat vindt premier Jette. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. Vanwege de droogte worden dijken in ons land nu extra gecontroleerd op scheuren. Veel Nederlanders hebben waarschijnlijk komend jaar iets minder te besteden dan dit jaar. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Het komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen. Toch zegt de directeur van het CPB dat deze situatie zo slecht nog niet is.
4: Over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien. Ook omdat de lonen nog steeds stijgen en ook boven de inflatie liggen. Zowel dit jaar als volgend jaar.
3: Ja, dat hoorde je bij de NOS. En Louis van Gaal heeft Xavi Hernandez gefeliciteerd met zijn nieuwe baan als bondscoach van het Nederlands elftal. Veel geluk, mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben een geschiedenis samen. Van Gaal was namelijk jaren geleden de trainer van Xavi bij Barcelona. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt steeds koeler vanavond. Morgen kan het vooral 's ochtends ook even regenen. En het wordt ook wat minder heet. Maximaal 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dan een verkeer. Twee vertragingen. Eentje op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Amstel. 6 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten. Flitsers, DF Dylan.
6: Op de A1 te beginnen tussen Deventer en Hengelo bij 132.4. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. Op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 16.0. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 59.2. En op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 112.1. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.7. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.7. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen, dat is dus de andere kant op, bij 160.6. A30 dan, Barneveld-Ede, 16.2. Op de A32 tussen Heerenveen en Meppel bij 46.0. En op de A32 tussen Meppel en Heerenveen bij 15.7. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213.0. En de laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: Tomorrowland.com.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, dat zijn wij. Het is 5 minuten over 7. Vrijdagavond.

0: Wat waanzinnig om je te zien.
1: Wat toch, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Jouw gezicht zit echt ingebrand in mijn televisie. Dus ik vind het zo raar om je niet in je eigen kamer te zien, zeg maar.
1: Ja, die camerahoek doet wel ook wel wat goed hoor, met mijn gezicht. Dan zie je echt en denk je, oh, wacht even. Oh, okay.
0: Een prachtig cinematisch plaatje maak je daar. Hey, Jeffrey, jij maakt onderzoeksvideo's. Een beetje satirische onderzoeksvideo's. We zaten te bedenken, oké, hoe moeten we jou nou uitleggen aan mensen die niet zoveel op YouTube zitten? Zei Eva, je kan het best vergelijken met Tim Hofman. Is dat een beetje?
2: Maar toen zei onze producer Ewan, nee, het is meer Arjen Lubach. Dus je mag kiezen, maar het zijn wel twee lekkere namen. Denk
1: dat is een heel mooi rijtje om tussen te staan. Ja, zeker. Ja, heel veel mensen die zeggen vaak inderdaad, het is een soort kruising tussen Boos en Lubach.
0: Ja.
1: En ik weet niet of ik dat van mezelf durf te zeggen, maar ik vind wel dat een heel mooi compliment om te krijgen.
0: Nee, je komt absoluut in de richting. Het verschil is alleen, zij hebben allemaal omroepen achter zich en of zenders. En jij doet het zelf.
1: Ja, we zijn met z'n tweeën. Ja. Dus het is ik en een vriend van mij en wij duiken er dan in. En ook geen journalistieke achtergrond of zo. Wij zijn dit gewoon gaan doen, eigenlijk for the love of the game.
0: Ja. Is het dan niet zo dat je, omdat je het vanuit jezelf doet en geen journalistieke achtergrond hebt, dat je de journalistieke fouten maakt of tegen de lamp loopt af en toe?
1: Ja, zeker wel. Ja, dat is ook al meerdere keren gebeurd, maar daar leren wij van. En nu doen we dat niet meer.
2: Wat is er gebeurd dan?
3: Op welke moment is dat?
1: Ja, daar kunnen we het dus niet over hebben. Vorig jaar gingen we een verhaal maken en toen hadden we eigenlijk het aan de stok met een grote mediapartij. En toen merkten wij wel dat wij twee mensen zijn en zij een hele grote mediapartij.
0: Oh, ja.
1: En toen, daar kwamen we niet uit, zeg maar. Ja.
2: Dus, maar had je toen echt iets verkeerd gedaan? Of was het gewoon dat zij groter waren dan jij?
1: Dat was vooral dat zij zeiden, hé, maar weet wel dat wij de grootste mediapartij van de Benelux zijn. En dat, en dat als je dit doet, dat moet je wel zeker weten. En toen dachten wij, je hebt helemaal geen zin in.
0: Nee, dat is dan, maar goed, dat is al meteen die kant van het verhaal. De succesverhalen. Wat zijn nou echt van die dingen, die echt, hoe zeg je dat, uit de kluiten gewassen, die veel verder gingen dan dat jij had durven dromen?
1: Ja, ik denk dat het grootste verhaal dat wij gemaakt hebben is wel dat over de Bellinga's, denk ik. Wij waren daar als een van de eerste bij, samen met Arjen Lubach. En toen heeft Boos er later ook wat mee gedaan.
0: En daar hebben wij zo'n grote vlogfamilie.
1: Ja, een vlogfamilie. En die zijn eigenlijk, die filmen echt alles. Dus je hebt vlogfamilies die filmen een klein beetje.
0: Ja.
1: Dat je denkt, oh, dagelijks leven. Maar er staan geboortes van die kinderen online. Dat gaat echt heel ver. Er waren social media accounts waren al aangemaakt voordat er een kind geboren was. Zeg maar zover gaat het. Dat hebben wij toen uitgezocht. En dat is dat ging helemaal viraal. En dat werd overal opgepikt.
0: Maar dat is natuurlijk ook een super bizar verhaal. Maar wat is dan het ding aan dat verhaal dat bij jou triggert dat je er iets mee moet? Dat je...
1: Ja, het gekke bij dat soort dingen, dat is bij heel veel dingen online, is je kijkt het, je krijgt het voorgesteld door een algoritme en dan accepteer je het. Maar zeker bij iets als familievloggers moet je eigenlijk afvragen van waarom kan ik dit zien? Waarom krijg ik een inkijk in het leven van deze familie? Waarom kan ik überhaupt deze verjaardag meekrijgen? Zeg maar waarom wordt dit gefilmd? Waarom staat dit op het internet? En ik denk dat dat bij mij, dat ik zag dat. En ze verdienen er heel veel geld mee. Tot zover dat ze nu die kids van school hebben getrokken en nu lekker een wereldreis aan het maken zijn. Dat ik dacht, maar waarom hebben we het hier niet over met z'n allen? Want dit is heel raar, toch?
0: Is er iets veranderd? Want Lubach heeft er inderdaad ook een groot item over gemaakt toen. Is er iets anders?
1: Ja, volgens mij is de politiek nu nieuwe regels aan het maken. Dus er waren al hele strenge regels voor kindacteurs. Dat wordt nu ook doorgevoerd voor vloggers. En bij de Bellinga's, die zijn eindelijk terug in Nederland. En die zijn nu op camperreis. Dus... dat is ook super leuk.
3: Ja, want heel veel mensen denken, moeten die kinderen niet naar school, maar ze krijgen dus ook nog thuisles.
1: Ja, en dan mormoons-christelijk thuisles ook. Dus er zat ook nog een bepaald sausje aan dat ik dacht, oh, maar weet je wel, van Darwin is niet goed en zo. Ja. Ik ook.
0: Oké. Nou ja, goed. Dit is dus jouw manier om daar een steentje aan bij te dragen. Heb je onderwerpen waarvan je denkt, daar moet ik echt nog een keer iets mee? Van die grote dingen?
1: Oei. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of ik dat eigenlijk moet zeggen. Maar het Commissariaat van de Media is nu heel erg bezig met een influencerregel dingetje. Dus als je influencer bent met meer dan een bepaald aantal volgers, dan moet je nu 1000 euro per jaar betalen of zo aan hun. En ik vraag me dan heel erg af van, maar wat krijg je dan eigenlijk voor terug? Als influencer. Wat, wat doen zij dan voor jou? Dus daar wil ik nog wel induiken. Maar nu ik dit gezegd heb, dan krijg ik ongetwijfeld binnenkort een mailtje van.

0: 538, Jordan Bob Sinclair en Love Generation. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Donnie Roelvink is in opspraak, want die heeft allemaal dingen geroepen in een podcast. Nou, lusten de honden geen brood van.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.
2: Nog één keer de

0: check 538.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: De vrijdagavond van 538. Bas en
2: Dylan. Yes, het is de vrijdagavondshow in de studio nog steeds. Jeffrey Weerts van Egbert Kanaal ken je ongetwijfeld van YouTube. En zo niet, dan moet je hem even opzoeken en dan blijkt dat je hem alsnog kent. Eva heeft het nieuws.
20: Ja, Donny Roelfink die heeft hele rare dingen geroepen in een podcast. Grensloos Gebabbel heet die podcast, ik kende hem niet. Maar daarin wordt hem gevraagd wat hij ervan zou vinden als zijn toekomstige vrouw een mannelijke personal trainer zou hebben. Nou, daar had hij wel wat van te vinden.
21: Man heb en je man is er oké mee. Ja, be my guest, maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
20: En zo ging dat nog eventjes door. Hij vond eigenlijk, oh ja, als vrouw moet je eigenlijk niet willen dat je getraind wordt door een man. Nou, het doet er wel een beetje denken natuurlijk aan die rel die we een tijdje geleden hadden over een andere podcast van De Mag Jouw Vrouw.
2: Oh ja, daar heb je ook een video over.
22: Ja, ik wou net zeggen, dit komt mij heel bekend voor. Ja. Dat zijn exact die talking points, wat grappig.
20: Ja, daarna gaat het ook nog even hoe het nu in Nederland gaat, wat Donny daarvan vindt. Want ja, het is toch een orakel, je moet je dat soort dingen vragen. En dan zegt hij, ja, ik weet niet man, het is niet meer helemaal mijn plek met wat er allemaal verandert. En dan op een gegeven moment gaat het ook over Pride. Nou, dan zijn eigenlijk de drie heren, er zijn twee hosts van die podcast ook die ik verder niet ken. En die zijn er eigenlijk wel allemaal over eens dat het allemaal een beetje te gek zijn is geworden. Dat er allemaal gekken rondlopen met Pride. Toen dacht ik wel, dan zit ik toch met mijn oortjes te klapperen. Wat roepen we nou allemaal?
2: Ja, maar wat is het? Ja, in een podcast is het ook makkelijk om maar gewoon te ouwe hoeren natuurlijk. Dus,
20: het is altijd makkelijk om gewoon te ouwe hoeren. Johnny is al wel zo lang bekend dat ik denk, je moet toch beter weten dat je sommige dingen misschien lekker, als je al zulke rare meningen hebt, dat je ze dan voor jezelf moet houden.
22: Ja. Ik zag bij die Mag Jouw Vrouw podcast een hele goede comment. Er was iemand die zei, ze moeten podcastspullen duurder maken.
2: Ja. Ja.
22: Misschien moeten we dat gewoon doorvoeren.
2: Ja. Oprecht wel.
20: Want ik denk dat wel vaker hoor, moeten podcastspullen niet wat duurder.
22: Ja, maar een vergunning.
2: Is het niet zo dat, ja, moet dan niet zo'n Dries of zo zich even bemoeien? Dat hij even zegt, let even op, weet je wel, je hebt een voorbeeldfunctie.
23: Nee, ja, maar dat doet hij niet.
2: Nee.
23: Hij neemt natuurlijk een beetje zijn eigen zoons, of zoon in dit geval, in bescherming.
20: Maar soms kan je iemand ook beschermen door te zeggen van, ik ga hem even lekker toespreken.
23: Ja. Ja. Ik meen dat er nieuwse entiteiten zijn in dit gebouw die geprobeerd hebben contact op te nemen met de familie Roelvink. En dat de hele familie Roelvink niet thuis geeft over deze
20: uitdaging. Nou, dan kan ik alvast een scoop geven vanavond in Shownieuws. Zal Dries toch reageren?
2: Oh!
20: Bas en Dylan.
2: Ja, dat Shownieuws, hè. Het nieuwsuur van Talpa. Ja.

0: 538, Bas en Dylan. Het is de vrijdagavondshow.
1: 538. Bas
0: en
1: Dylan.
0: En in het huis, Jeffrey Weert.
2: Hey jongens, welkom.
0: Ja, we hebben het net al eventjes gehad over je YouTube-kanaal. Jij bent, wat hadden we er nou van gemaakt?
3: Ja, een hybride van Tim Hofman en Arjen Lubach.
0: Oh ja, dat
3: op YouTube.
0: Op YouTube, ja, precies. En daar doe je dan echt een deep dive in een specifiek onderwerp.
4: Ja.
0: Er is er eentje die, ja, dat vind ik gewoon, ik kan dat niet loslaten.
4: Je hoort Bas, nou, het komt minstens één keer in de week komt het terug. Ja. Het pretpark van Henny van der Mol.
0: Er is zo'n pretpark, tenminste, dat, inmiddels is er een soort pretpark.
4: Ja, een soort speeltuin is het geworden.
0: In Rotterdam op een soort industrieterrein. En jij hebt dat echt gevolgd, hè?
4: Ja.
0: En je hebt ook een rondleiding gehad.
4: Ja, dus het bizarre was, ik woon dus in Rotterdam. Dus ik keek hier al 5 jaar lang naar hoe zij met man en macht één reuzenrad aan het bouwen waren. Ja, ik dacht, wat gebeurt hier? En toen opeens zei dus op de website van, het duurt allemaal wat lang, maar we zijn echt wel bezig. En we doen een rondleiding en je kan kaartjes kopen, dus kom maar langs. Dus ik dacht, grappig, kaartjes kopen. Ik kreeg meteen iemand van het park aan de lijn die zei, ja, is misschien niet zo handig als je komt filmen met de rondleiding. Dus wil je niet een privé rondleiding? Dus ik dacht, super, dat is perfect.
0: Ja.
4: En toen kwamen we daar en toen werd de rondleiding gegeven door een YouTube-collega van mij, Vincent. En die werkte daar al 10 jaar en die was lyrisch over dat park. Die was echt, dan liep je door een soort Chernobyl-park.
0: Ja.
4: En dan zei hij, maar hier komt zometeen een soort Efteling. En hier komt zometeen een super gave achtbaan. En dan keek je rond en je zag gewoon,
0: niks.
4: Dit gaat hem niet worden. Ja. Dit gaat hem niet worden.
0: Ja, maar er is heel veel geld ingestoken. En uiteindelijk is het niet gelukt.
4: Nee.
0: Waar is dat gestopt?
4: Ja, volgens mij is het zo dat Henny van der Mos, dat is de ondernemer die dit is begonnen, die heeft er 50 miljoen van zijn eigen vermogen ingestoken. En dat park ging maar niet open, En er was geen andere bron van inkomsten. En toen heeft hij uiteindelijk een soort wurglening van 7,5 miljoen... bij een of ander Amsterdams investeringsbureau aangenomen. En toen zei hij, dat komt wel goed en dat betaal ik met een jaartje wel terug. En dat is hem niet gelukt. En toen moest hij opeens 8,5 miljoen ophoesten. En toen zeiden ze, dan verkopen we gewoon het hele park met alles op en eraan aan de hoogste bieder.
0: Wat zo interessant is dat eigenlijk het begintraject. Ik heb rond dat ik deze video van jou heb gezien, heb ik namelijk ook een documentaire over het eerste Disney park gezien.
4: Ja, ja.
0: Waar ze, dan zie je echt Walt Disney en ze hebben allemaal oud beeld en maar in kleur gemaakt. Zo zie je hoe hij het eerste Disney park aan het opzetten is. En ik keek dat in dezelfde tijd en het verhaal in het begin is gewoon hetzelfde. Het is gewoon een man met heel veel geld en een plan. En hij denkt gewoon,
4: een droom.
0: Ja, een droom inderdaad. En iedereen leefde daar dan in Amerika, in de droom van Walt Disney. En iedereen dacht, dit gaat nooit lukken. En daar is het wel gelukt.
3: Och, en dat heeft die meneer net te vaak gezien natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus het had gewoon de andere kant op kunnen vallen.
4: Maar het is natuurlijk ook, want kijk, hij is intussen 76, Henny. Maar Henny, ik zit even te lezen. Hij had een vermogen in 2017 van 75 miljoen euro.
0: Ja.
4: En intussen lees ik vandaag in de quote dat hij geloof ik 70 miljoen schuld heeft.
0: Ja.
4: Gewoon je hele leven, je helemaal schompers gewerkt. En dan nu in één droomstap op je oude dag. Terwijl hij had ook kunnen zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Ik ga lekker rentenieren en ik koop een huis in Spanje en ik ga daar lekker zitten.
5: Het bizarre is dus, dat dit was echt zijn droom. Er is een paar maanden geleden een documentaire uitgekomen. Pretpark Henny heet die. En daar heeft een documentairemaker 2 jaar lang met hem meegelopen. En eigenlijk in de eerste minuten van die documentaire zie je al, dit is waar het fout ging. Dan zie je hem dus, 12 jaar is hij al bezig met dat project. En dan zie je hem nog steeds op die bouwtekeningen met T-Pex zetten. Nee, dit komt dan daar en dit komt dan daar. Ja. Je bent 12 jaar bezig. Hoe? Staat er nog geen bouwtekening? Hoe kan dit?
3: Ja. Ik vind het ook wel lief.
0: Het is
5: wel aandoenlijk, maar het is wel 50 miljoen aandoenlijk.
0: Precies. En nu is het park van Wim Beelen. Die heeft het gekocht via een veiling. Daar heeft hij Spelen bij Beelen van gemaakt.
4: Ja.
0: Wat is jouw standpunt daarin?
4: Ik vind het bijzonder. Dat hij heeft gewoon dat hele park gekocht. Eigenlijk met de intentie van, ik moet een Ark van Noach ergens aanmeren. En dan koop ik maar een pret. Dit is echt waar. Hij heeft in een podcast dan zegt hij, ik wil eigenlijk dat hele park niet kopen. Ik zocht gewoon een plek voor mijn Ark van Noach.
0: Mm.
4: En dat park is bijzaak. En toen heeft hij
3: echt als in dat hij 2 dieren van elke soort wilde gaan?
4: Het is een replica en het is een soort museum volgens mij.
3: Ik dacht dat hij echt de dierenrijk wilde worden.
4: Niet dat ik weet, maar er komt dus wel in september een 1-op-1 replica van de Ark van Noach in de haven van Rotterdam te liggen.
3: Gaat.
4: Als het aan hem ligt. Ik weet niet of dat doorgaat. Maar hij heeft dus dat hele pretpark eigenlijk, die 15 jaar die er gebouwd is, heeft hij alles gewoon in één keer, de bulldozer er doorheen.
5: En heeft hij gezegd, nou, die achtbaan gaat weg, het spookhuis gaat weg. We gaan hier gewoon een paar klimtoestellen neerzetten. En dan gaan we gewoon met 2 maanden open.
0: Ja.
5: En nu is het open. En nu kan je daar klimmen voor... volgens mij heel veel geld.
0: Oké. Okay. Nou ja, jij doet op YouTube dus deep dives. En dit is een van de onderwerpen waar je in bent gedoken.
5: Ja.
0: Is er iets in dit hele traject, als je daar dan geweest bent, wat je niet laat zien? Omdat je denkt, nou, dat vind ik, dat gaat te ver. Of dat is te zielig. Of dat is, of heb jij hier gewoon alles...
5: Ja, ik denk dat we in dit geval wel echt een hoop hebben laten zien, hoor. We hebben wel geprobeerd om vooral Vincent ook een beetje in bescherming te nemen. Omdat hij werkte dan.
0: De jongen die
5: de opleiding gaf. Ja, en die was zo enthousiast. En die vond het zo leuk dat wij kwamen kijken. Want wij waren ook een van de eerste die dan daar echt met interesse waren. En een beetje aan het doorvragen waren en zo. Dus daar letten we dan wel op. Maar ik denk qua inhoud hebben we wel... ik denk dat wij niet heel veel meer hebben gezien. Dat
0: ik denk dat... Ik heb het ook gezien. Er stonden daar poppen en dingen, jongen. Dat is, ik denk echt... Dit attractiepark was oprecht bedoeld als attractiepark. En het was

0: 538 de Luis Fonsi en Date la Vuelta. Het is de vrijdagavond, show Bas en Dylan.
1: In de studio nog steeds Jeffrey Weert van Egbert Kanaal. Je bent een tijdje geleden heel even gestopt met uploaden nadat je een video had gemaakt, of in ieder geval in samenwerking met Boos.
2: Ja. Ja,
1: heb je, klopt, ja, ben je een tijdje gestopt? Wat was daar het ding van?
2: Ja, we hadden laat ik beginnen met Tim Hofman. Die kwam naar mij toe. Die zei, hey, we gaan een Boze uitzending doen over een YouTuber, Royalistic. Die had iets gedaan met de cryptomunt. En ik had eerder al een video gemaakt over Royalistic. Die was aan het gokken op stream namelijk, terwijl die van Fortnite kwam. En ze zeiden, we hebben al eerder wat fragmenten van jou gebruikt. Is het niet leuk als we in plaats van dat fragment gebruiken langskomen en dan dat naspelen? En dan zien de kijkers van, oh, die twee kennen elkaar. Een leuke soort crossover. En terwijl Tim bij mij was, belde Royalistic op, eigenlijk naar Tim. Want die had gehoord dat er een Boze uitzending aankwam. En toen zei Tim, oh, dit gaat misschien ook wel over jou, wil je daarbij staan? En had ik eigenlijk nee moeten zeggen. Had ik eigenlijk moeten zeggen, dit is jullie video, dit is jullie onderzoek. Ik kom hier alleen voor de sketch. Maar toen zei ik, oh ja, is goed. Dus ik stond daarnaast, het gesprek ging helemaal niet over mij. Dus ik stond daar gewoon een beetje naast, een beetje in de camera te kijken. En uiteindelijk, een kwartiertje gesprek of zo, gaat het opeens wel over mij. En krijg ik die telefoon in mijn gezicht en zeg ik zeg iets tegen Royalistic. En toen wist Royalistic, oh, hij is betrokken bij die video. En toen heeft Royalistic alvast een video gemaakt over dat er iets van Boze uitkwam en dat ik daar onderdeel van zou zijn. En toen heb ik een barrage aan comments en doodsbedreigingen gekregen. Dat was weer galloos. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt.
0: Ja.
2: En toen dacht ik wel, oké, ja, misschien moet ik even van het internet af.
3: Ja, want het, maar hij is wel heftig.
1: Maar hij is een YouTuber, heeft een hele stevige achterban.
2: Ja,
1: achterban. Ja. Maar dat zijn vaak wel, ja, kids, toch wel.
2: Ja, nou, dat valt dus tegen. Ja? Blijkbaar, ja. Want wij zagen wel dat die kids, die waren niet per se doosbedreiging aan het sturen.
1: Nee.
2: Het waren vooral wel volwassen mensen, met name toename op Instagram. Gewoon, dan kon je gaan klikken en dan zag je vader van twee kids die jou nu...
3: Echt, ja? Echt?
2: Denk, okay,
1: echt,
2: ja.
1: Echte doodsbedreiging?
2: Ja, ik denk dat wij uiteindelijk hebben we zes, denk ik, echt doodsbedreigingen gehad. En toen wou ik daar nog aangifte op doen, zei de politie, ja, succes daarmee. Dan denk ik, oh, oké, okay, cool.
3: Maar hoezo succes daarmee? Want dat is,
2: ja,
3: toch
2: omdat
3: heftig?
2: Het op Instagram, ja, wie weet nou, dat typ je zo. Wie weet nou of ze dat menen. Denk ook.
1: Ja, maar ja, zo kunnen we nog wel een paar aan te
2: doen. Ja, dat was bizar.
0: Het is wel meteen mijn primaire reactie. Dat ik dan denk, ja, tegenwoordig hoor je dat wel vaker. Dat mensen stromen aan doodsbedreigingen krijgen. Daar haal je je schouders bij op. Maar dat is niet hoe het werkt, denk ik. Hè?
2: Voelt het
0: heel serieus als je dat leest?
2: Ja, ik sta er een beetje dubbel in. Want ik ben altijd van mening, kijk, het YouTube en social media werkt zo dat je hebt een bepaalde groep kijkers en die krijgt jouw content te zien. En soms dan experimenteert het platform, dan plaats je een video en dan komt het bij nieuwe mensen terecht. En die kunnen het leuk of niet leuk vinden. En als ze het niet leuk vinden, laten ze dat vaak weten in de comments. Dus als ik een comment zie van iemand die zegt, dit is echt een kut video, dan weet ik, oh, er is weer een nieuw iemand bereikt, vond het niet leuk, maar het kanaal groeit nog.
0: Ja.
2: Maar op den duur, als je zoveel reacties krijgt en doodsbedreigingen, en dan is het wel niet meer leuk. Zeg.
0: Ja. Maar voel je op dat moment wel dat het een soort bubbel is, in de zin van het is nu even gaande en over twee dagen dan ligt het weer.
2: Ja, dat
0: of heb je er
2: wel
0: nog steeds last?
2: Nee, ik heb er nu geen last meer van. Ik heb Royalistic ook gesproken daarna. Wij hebben toen een video gemaakt over de hele situatie.
0: Ja.
2: En toen zei Royalistic op zijn livestream ook, nu is het wel voor mij ook al klaar. Ja. Toen hebben wij het uitgesproken onderling. Niet dat we nu beste vrienden zijn of zo, maar in ieder geval elkaar standpunten even aan kunnen horen en even de context bij elkaar kunnen halen.
0: Ja.
2: En toen was het ook wel klaar. Dus daar heb ik gelukkig geen last meer van.
0: Ja.
2: Maar dat is, dat is bizar natuurlijk.
0: Als je het idee hebt, oké, ik wil ergens induiken. Je hebt het gevoel, er deugt iets niet.
2: Ja.
0: Iets moet boven tafel. Zijn er mensen of dingen die je schuwt? Dat je denkt, nou, dat onderwerp, dat ga ik niet pakken.
2: Zeker wel. Ja. Ik denk, alles wat een beetje richting toch wel extreem rechts gaat. Daar ben ik altijd wel een beetje... daar pas ik altijd een beetje op. Huiverig voor, inderdaad, ja. Vooral omdat dat is zo explosief vaak. Dat ik denk, ja, is dat het waard? Weet je wel? Moet ik me daarin mengen? Is dit mij mijn nachtrust waard? Of laten we het lekker gaan?
0: Ja. Dat ging op een gegeven moment ook bij Lubach bijvoorbeeld. Die snijdt ook van alles aan. Maar hij had ergens in een podcast gezegd dat hij, grappen over de islam bijvoorbeeld, die vermijdt hij.
2: Ja. Volgens mij was het specifiek dat hij zei, het was heel specifiek, had hij het over een cartoon van de profeet Mohammed.
0: Ja, precies.
2: Mij,
0: Nee, klopt inderdaad. Niet in letterlijke zin, maar mensen vatten dat zo op en zijn er toen best wel veel over gaan praten. Maar is dat een onderwerp waar jij je aan zou branden?
2: De islam?
0: Ja.
2: Nou, we hebben laatst een video gemaakt over die Mag je overal podcast. Oh, ja. En die mannen die zijn wel uitgesproken islamitisch. En dan probeer ik wel om een soort van het geloof, de islam en hun opvatting en wat zij doen met dat geloof, soort van los van elkaar te zien. Dat het wel, het gaat specifiek over wat zij nu doen met hun geloof.
0: Ja.
2: En niet over heel islam. Want dat slaat natuurlijk nergens op dat je twee mannen als voorbeeld neemt. Dat je dan zegt, oh, maar dit hele geloof is.
0: Ja.
2: Zo kijken wij er dan naar. Ja.
0: Ja. Goed. Wat ligt er op de plank nu? Waar ben je mee bezig? Wat is het volgende?
2: Ja, we zijn nu een video aan het maken over de zonsverduistering toevallig. Want daar is een miljoen uur aan content over te vinden. Van allemaal mensen op TikTok die zeggen, nou, ik ga lekker zonder brilletje kijken.
0: Oh,
2: ik ga
0: zelf
2: een brilletje knutselen. En het is van de overheid. Ze willen ons afleiden. Want dan kijkt iedereen die kant op en dan doet de overheid daar wat. Dus
0: echt?
2: Hebben we genoeg over gevonden. Ja.
3: Nou, super. Eigenlijk is alles een complot, hè?
2: Eigenlijk wel.
0: En wanneer gaan we dit zien?
2: Maandag, hoop ik.
0: Leuk.
2: Maandag.
0: Zullen we applausje doen?
1: Applaus voor Jeffrey van Egbert Kanaal. Ja.
2: Dankjewel, dankjewel.

0: 538, Alex Warren en Passenger. Zometeen, kip of ei. Wij spelen iedere dag hetzelfde spelletje. Krijg je twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Antwoord kun je insturen via de app van 538. Dus doe dat. Maak je namelijk kans op een zeer exclusief 538 strandlaken.
1: Met vandaag, wat was er eerder? McDonald's of IKEA? Kom maar door via de app van 538. Maak je kans op een 538 strandlaken zometeen. Wat was er eerder? McDonald's of IKEA?
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Alle verf super voordelig.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
17: 538 Nieuws.
18: 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Honderden boeren die hebben gedemonstreerd in Zeeland zijn weer op weg naar huis. Ze reden vanmiddag in een stoet over een provinciale weg tussen Zierikzee en Burg-Haamstede. Met hun protest wilden ze 5 boeren in Brabant een hart onder de riem steken. Die dreigen vanwege stikstof hun vergunning kwijt te raken. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Sinds vorige maand mag zwaar verkeer daar niet meer over omdat die verzwakt is. Maar sommige chauffeurs negeren dat omdat ze anders om moeten rijden.
19: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon dit niet voor niets doen.
18: Ja, dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. En Tata Steel heeft op de kop gekregen van de reclamecodecommissie vanwege een reclame over hun verduurzamingsplannen. Daarin hebben ze volgens de commissie niet genoeg onderbouwd dat ze hun CO2-uitstoot in 2030 met 40% kunnen verlagen. Tata zegt dat ze naar de uitspraak gaan kijken. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt steeds koeler vanavond en morgen kan het in de ochtend zelfs even regenen. Het wordt dan ook wat minder heet dan vandaag. 30 graden maximaal. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 8 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens van Duitsland. 12 minuten. Flitsers, die heeft Dylan.
1: Op de A2 te beginnen tussen Weert en Echt bij 206.6. En de andere kant op bij 203.0. A6 dan, Joule Emmeloord, 282.5. En op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij 72.0. A27, Almere Hilversum, 112.1. Op de A28 tussen Assen en Hogeveen bij 160.6. En op de A30 tussen Lunteren en Ede bij 16.2. A50, Zwolle Apeldoorn, 213.0. En de laatste van nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
18: Sorry, ja,
0: ja, maar de zwangerschapskwalen van Eva, die beginnen echt overhand te nemen.
1: Je zit echt te briezen.
0: Dylan zit hier gewoon de verkeersinformatie te lezen. Op de achtergrond horen we ze.
18: Sorry, alles gaat harder en oncharmanter.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
4: Zometeen de uitslag van kip of ei.
5: Wat was er eerder, McDonald's of IKEA? Je kan je antwoord droppen via de app van 538.

0: van de twee gegeven opties bestond eerder? Wel een andere opgave elke dag, ja. Anders dan zou het heel erg makkelijk zijn. Met vandaag McDonald's of IKEA.
1: Mandy.
2: Hoi,
1: Aaron. Hi. Ik vraag dan even zo van, weet je, gebruik je het product wel eens? Ga je er wel eens naartoe? Dat soort dingen. En nu kan ik ook vragen, waar eet je liever? Bij de McDonald's of de IKEA? Ze hebben ook meubels, nou, ja. Weet ik. Maar waar eet je dan liever?
0: De opties bestond eerder. Wel een andere opgave elke dag. Ja. Anders dan zou het heel erg makkelijk zijn. Met vandaag McDonald's of IKEA.
1: Mandy.
2: Goeie avond.
1: Hi. Ik vraag dan even zo van...

0: Ik ben echt koning gehaktbal, maar ik heb nog nooit een balletje van de IKEA.
1: Van die lekker zompige ballen met van die
2: zijn dat een keer eten? Lijkt me lekker.
1: Prima.
0: Maar hebben we wat anders? Is dat dan met die vieze jam?
1: Nou, dat hoeft niet.
2: Hoef
1: ik ook
2: niet
1: lekker.
2: Bij, hoor.
0: Oh, nee, ballen eet je bloot.
1: De ballen bloot. Ja, Mandy, eet jij ballen ook bloot?
3: Ik eet de ballen ook bloot, ja.
1: De vraag vandaag, wat was er eerder, McDonald's of IKEA? En laten we dan eens beginnen met McDonald's. Het eerste restaurant werd door de broers McDonald's geopend in Californië. Ze ontwikkelden een snelle zelfbedieningsformule met een klein menu. De Big Mac is misschien wel de bekendste hamburger ter wereld. En ja, ik heb een keer zo'n film gezien. Wel leuk, dat verhaal. Want er kwam op een gegeven moment een man met een milkshake-machine. Die heeft de hele toko overgenomen. En toen mochten de McDonald's-broers zelf de naam McDonald's niet meer voeren. Wel erg verdrietig. Dan IKEA. Meubelgigant ontstond in Zweden als een klein handelsbedrijf. Later verschoof de focus naar betaalbare meubels die klanten zelf konden meenemen en monteren. En natuurlijk ook naar de verkoop van Zweedse zombeke balletjes. Het is niet bekend hoeveel relaties de IKEA al heeft gekost. Maar ik denk een hoop. Mandy, zeg het maar. Wat was er eerder, McDonald's of IKEA?
3: Ik denk dat McDonald's al eerder was.
0: Vullen we dat in en dan is dit de balans. McDonald's komt uit 1940 en IKEA uit 1943. Dus McDonald's was eerder.
1: Ja! Lekker! Dat heb je hartstikke goed gedaan.
3: Dankjewel.
1: Je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken.
3: Oh, leuk. Heel leuk. Ben ik heel blij mee.
1: Nou, super. Mocht je overigens geen genoeg krijgen van kip of ei, het is ook online te spelen. Je kan de hele dag door kip of ei spelen. 538.nl/kip of ei. Doe je best.

0: Fix what you didn't break. Ja. Jordan, Nate Smith, het is de avondshow van 538.
1: We hebben nu een 30 seconden Bruno Mars en On My Soul, na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Wat zei Amalia toen ze van haar paard viel? Hoi, ik ben Amalia.
2: Het antwoord is...

0: Jojo, Lady Hear Me Tonight. Het is de vrijdagavondshow 538. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, hoor deze lady maar eens even tonight. Ik heb namelijk de tip om je relatie goed te houden.
2: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
11: Hup, hup, dames!
10: Waaraan alles wordt getwijfeld.
12: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
10: Behalve aan de liefde.
11: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
10: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De vrijdagavond van 538.
1: Bas en Dylan.
0: Van Eva.
1: Ja, als je een lange en gelukkige relatie wil, dan moet je sporten met je partner. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat is gedaan onder 1700 jonge stellen. Een derde van die stellen bewoog samen. En het bleek meteen eigenlijk dat die konden beter praten, makkelijker ruzies oplossen. En ze ervoeren ook minder stress binnen de relatie. Samen hiken zou daarbij het beste zijn. Want dan kan je tijdens het sporten ook nog een beetje kwekken met elkaar.
14: Oh ja. Ja, ik heb denk ik nog... Ja, dit is trouwens niet waar. Met mijn ex heb ik wel gesport. Nou, we weten allemaal hoe dat zou zijn.
19: Bas en Dylan.
14: Wat een kut idee. Wow.

0: Er is een beestje op zoek naar een huisje.
1: Ja, en het is poesje Roxy geworden dit keer.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, we zoeken iedere week een huisje voor een dier dat in het asiel zit, het DOA in Amsterdam. En deze keer is het dus Roxy. Is niet vernoemd naar de zangeres, want ze was al in 2018. En toen was Roxy nog helemaal niet zo heel erg beroemd.
0: Nee.
1: Ik zeg er maar meteen bij, het is een gekke griet, Roxy.
0: Ja.
1: Maar zoals ze bij DOA zeggen, ook gekke grieten verdienen soms gewoon een fijn thuis.
0: Tuurlijk.
1: Wat Roxy gek maakt, is dat ze in de basis een hele lieve en enthousiaste poes is. Maar als ze gefrustreerd is, dan uit ze dat door naast de bak te poepen en plassen.
0: Ah,
2: okay. Oh, dat, zeg maar, ik vind dat krabben of blazen vind ik erger.
1: Ja, ze heeft ook wel een beetje moedsfinks. Maar poepen en plassen naast de bak was een probleem. Maar het gaat inmiddels een stuk beter, want ze hebben haar bij DOA een beetje hergeprogrammeerd, geoefend met haar. Daardoor is ze nu een stuk meer tot rust gekomen. Dus zeggen ze ook, ja, Roxy is klaar voor een nieuw stabiel baasje. Alleen er is dus nog niemand geweest en ze ziet er leuk uit, want het is een heel mooi echt wit poesje met een hele vrolijke snuit.
0: Wit poes.
1: Een wit poesje. Er is nog niemand geweest die heeft gezegd, ik wil wel bij Roxy komen kijken, even kennis maken. En dat breekt toch altijd mijn hart.
2: En het is ook eigenlijk heel erg leuk om bij een kat te gaan kijken. Heerlijk. Of bij een poes of bij een hond.
0: Het is echt een soort date.
2: Want ze hebben daar een woonkamertje en dan word je dan gewoon lekker met het dier in kwestie word je er neergezet. Kan je een beetje aan elkaar wennen. En ze kijken ook naar, trekt de kat een beetje, of de hond een beetje naar jou toe.
1: Ja.
2: Andersom, maar het is niet één licht is verkeerd. Niet iedereen kan zomaar een dier ophalen.
0: Precies.
2: Het is echt een soort date als het ware. En als er een tweezijdige liefde is, dan kan je de hond of de kat of de poes.
1: Ja, en ik dacht, ik zat nog even aan jou te denken, Bas. Want jij hebt ook een kat uit het asiel.
0: Zeker.
1: Die had ook een poepprobleem.
0: Die had een poepprobleem.
1: Maar dat gaat inmiddels ook hartstikke goed. Dus het verleden is niet altijd teken dat het in de toekomst ook zo is.
0: Nee, ja, en DOA helpt je daar heel erg goed bij. Dus ik kan het eigenlijk alleen maar aanraden.
1: Ja, nou is het goede nieuws. We hebben een hele leuke foto met wat meer informatie van Roxy in onze story op 538 Avondshow op Instagram geplaatst. Als je daarop klikt, krijg je meer informatie. Kan je gewoon ook even rondneuzen naar de andere dieren en een afspraak maken voor zo'n date dus.
0: 538 Avondshow, zo heten we op de socials. Check daar Instagram eventjes. Kijk naar de stories, daar vind je Roxy. En wie weet is het jouw droompoes.

0: 538, Mr. Sexobeat, Alexander Stan. Ik denk dat je er goed aan doet eventjes naar 538 Avondshow op Instagram te gaan. Dan kun je sowieso even de foto van de lieve poes bekijken. Maar de ergste dag uit Dylan's leven is gefilmd. En ja, morgen komt het volgende deel online. Ja. Mocht je het gemist hebben, zeker even terugkijken. Fantastisch.
1: Ja, deel 1 en 2. Deel 1 en,
2: je hebt het zelf gemonteerd.
0: Ja, dat wel, inderdaad.
1: Maar deel 1 en 2 staan er al op. Die kan je inderdaad even terugkijken. Zoals Bas zei, het kan ook op TikTok. Als dat het platform is wat je liever gebruikt om video's te kijken. Het was maar het was met recht de ergste dag van mijn leven. Ik heb pas geleden de Vierdaagse gelopen. En pas geleden zei iemand tegen mij: wat vond je erger? Of wat zou je erger vinden? Nog een keer de Vierdaagse lopen. Dus dat is 200 kilometer wandelen. Of nog één keer deze paar uur. En toen heb ik gekozen voor de Vierdaagse. Ja, ik zou echt liever nog een keer de Vierdaagse lopen.
0: Bizar.
1: Ik vond het echt, dit was een heldag. En het is allemaal gefilmd. En morgen komt deel 3 daarvan online.
0: Zo is het. 538 avondje.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
10: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
9: 538 Nieuws.
15: 9 uur.
16: In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton, daarbij vielen 2 zwaargewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En dit was het nieuws op 538.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: Hey ondernemer.
23: Hallo?
22: Kan je me
23: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
9: 538 Weekend Mix.
25: Hey, gefeliciteerd. Je hebt je werkweek overleefd op weg naar het weekend met

Alexa en New Religion. Volgende week jouw allerlaatste kans op kaarten voor de Grand Prix van Zandvoort. We zijn er voor de laatste keer met z'n allebei. En dan mag jij natuurlijk niet ontbreken. Alle info op 538.nl. Nu naar de Bauza.

Soul samen met Sia hoor je die in de 50 weekendmix. Als je dit hoort, gefeliciteerd. Je hebt de hittegolf overleefd. En er komen alleen nog maar koelere dagen aan de komende week. Ook wel eens lekker, toch? Van David Guetta en Sia door naar Lost Frequencies. Dit is Live It All op 58.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Dance Department wordt weer Dennis Department. Hey.

0: Ik zie je morgenavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner.

0: www.tomorrowland.com.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB. En gaan.
2: Klaar voor een frisse start?
3: Let's go.
2: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Lodewijk de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen, bij het discuswerpen en de 800 meter. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Al één van de vier Mulemelkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Mulemelk, the moo you can't resist.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: 538.
10: Luister naar Radio 538. En win exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martin Garrix.
11: Yo, Martin Garrix hier en het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op Radio 538.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki. Serious about fun.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
17: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we er al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Ah, oh, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, of jij even?
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
19: strikt. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Radio 538.
22: Welke DJ was vroeger altijd de sfeermaker op schoolreis?

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 10 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot professional.

0: www.tomorrowland.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: 2 medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Lucas en Steve.
10: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
11: Het uur waarmee je het weekend in slide iedere week met de lekkerste dance van het moment. En dat doen we met Corey James, Medusa, Bullier, Robin Schulz. Ja, ga zo maar door. Heel veel lekkers komt eraan, dus we gaan beginnen met onze nieuwste track. Vandaag uitgekomen trouwens samen met Mike Bond, Be Like Bob.

Maxime Kerboet met Margarine Head. Tot nu tijd voor de social request. Want we hebben weer wat platen in onze Instagram stories gegooid, zoals iedere week. En dan is de keuze vervolgens aan jou. Wat wil jij horen als social request hier in Lucas & Steve Radio?

Know. Nu tijd voor de Artist of the Week. En dat is Alesso. Reden is zijn nieuwste track, Get Your Groove On. Als je hem hoort, dan hoop ik dat jij begrijpt waarom wij hem Artist of the Week hebben gemaakt. Want dit is echt een hele fijne track. Je hoort hem hier op 538. Artist of the Week, Alesso. Lucas en Steve Radio. Artist of the Week.

0: met Martin Horker samen met James Carter, Paradise. Zometeen hoor je nog Mar en Jackstyle en John met een nieuwe track, What Are We Gonna Do? Ja, tof dat je erbij was. Wij zijn Lucas en Steve. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe show. Dit weekend vind je ons in Chicago en in Belmar. Dat is in New Jersey. Dat beloven veel mooie feestjes te worden. Dus check even onze socials.
1: Dank je voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op 538. Geniet van je weekend.

0: Marcus en Steve Radio.
1: 538 Nieuws.
0: 1 uur.
2: De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
0: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Summer.